0: De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartje idee.
3: Omroep Brabant.
0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
4: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
5: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
6: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel happy.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Zit je even schuren met het NOS-journaal? Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: eigenlijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.
5: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, en dan is het alweer de eerste van Juno. Een keigoedemorgen en van harte welkom. Bijna 6:02. Dit is een keigoedemorgen. Misschien ben je al vroeg opgestaan. Of je nou wakker bent om... gewoon omdat je niet meer kon slapen of dat je moet werken. Of je komt net terug van de nachtdienst. Dan kan ik me ook nog voorstellen dat je denkt... even nog misschien de ramen open. Even een beetje door laten waaien. En dan komt dat vast wel goed. Het wordt de komende week iets kouder dan de afgelopen dagen. Dus daar kun je alvast rekening mee houden. En verder laat het vooral weten. Als je weer met ons meedoet deze ochtend. Dat mag dan via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Je bent van harte welkom om gezellig met ons te appen. Je mag altijd dingen vragen aan ons. Misschien wil je straks wel meedoen met ons spelletje. Kortom, altijd genoeg reden om even een berichtje te sturen. Dat vinden wij ook keigezellig. Wij zijn in ieder geval weer klaar voor tussen 6 en 10. Maken er weer wat moois van. En sowieso maken we er een mooie week van met elkaar. Zometeen Michael Jackson om mee te starten. Maar eerst deze van Bob Sinclair.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Hey, goedemorgen.
2: Jordi Graat.

0: Michael Jackson en Beat It hier in een keigoedemorgen. Het is 6:11.
1: Keigoedemorgen.
0: Op deze maandag, de 1e van juni, de echte zomerritten, die is even voorbij. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maximaal 24 graden. En vanmiddag is er code geel, want dan is er een stevige kans op onweer.
2: Ja, het is de dag dat de terras weer open gaan.
0: Ja, nou, ik denk dat er een hele hoop denken...
2: Nee, 1 juni.
0: Oh, 1 juni. Oh, natuurlijk, ja.
2: Ik vergeet die datum nooit weer. Was een belangrijk moment in coronatijd. En toen we 1 juni gaan de terrassen
0: open. En heb jij toen even flink huis gehouden?
2: Nou, toen is er wel een pilsmannetje.
0: Maar dat was toen toch ook gewoon dat als je dan bewijs van 3 bier op had of zo... dat je gelijk best wel aangeschoten was. Omdat je natuurlijk niet meer gewend was.
2: Nee,
0: je
2: had geen idee.
0: Want thuis deed je natuurlijk niet. Iedere avond trok je een krat bier. En, ja, jawel. Laat maar trouwens.
2: Nou, vandaag dan 1 juni. Het is loop op blote voeten dag vandaag.
0: Ja.
2: Draag een jurkdag. Dinosaurusdag en het is ook de dag van alle
0: ouders. Ah, kijk. Vandaag jarig Ilse Warringa, die is onder andere van de Luizenmoeder. Actrice, 51 jaar. Annemarie Jortsma, 76. En deze...

0: Alanis Morissette, 52 alweer. We gaan naar het nieuws met Diek.
1: Ik zit even te denken, want dit is toch niet Alanis Morissette?
0: Nee, dit is een auto denken, dit is een testje Bedingfield. Nou.
2: Ja.
1: Nou, ja, goed, wie is er dan nu? Ja,
0: is nou Alanis Morissette jarig of is het Tessie Bedingfield jarig? Dat wil ik dan wel nu graag even weten. Ja.
2: Ik ga het nu
0: ja, ik zit ook. Ik, bij mij, ik moest even.
2: Ik krijg ook error. Alanis Morissette is wel jarig vandaag.
0: Okay. Alanis Morissette is vandaag jarig. Oké, okay, nee, dan.
2: Kijk.
0: Ook die. Hey, u vraagt wij draaien. Doet overigens niks af aan het liedje van Natasha Bedingfield, maar...
2: Niet jarig vandaag.
0: Wij gaan even terug dadelijk hier op de redactie vragen wie dat erin heeft gezet. Want dit de pikken we niet. Nieke, nieuws.
1: Ja, vlak voor het WK voetbal zijn een hoop regels door de voetbalbond FIFA aangescherpt. Zo kan de videoscheidsrechter tijdens het WK voetbal ook ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een hoekschop of bij het uitdelen van gele of rode kaarten. Kunnen spelers die hun mond bedekken om zoiets naar tegenstander te roepen een rode kaart krijgen en moeten spelers die worden gewisseld binnen 10 seconden het veld uit zijn.
0: Ik een hele goede, die laatste ook. Ja, dat duurt en het duurt en ze gaan maar
1: tijd rekken en zo.
2: We zijn wel bang dat we heel veel VAR-momenten gaan krijgen tijdens het WK.
1: Ja. Moet je ook wel voor oppassen.
0: Als de wedstrijd om 7 uur begint. Die is niet voor 11 uur afgelopen als ze doorgaat.
1: Nee. Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers uitgeleverd te krijgen. Omdat het land tot nu toe niet meewerkt, wil Nederland proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Volgens minister Van Weel van Justitie is het niet uit te leggen dat het land miljoenen subsidie krijgt, terwijl het onderdak biedt aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Volgens minister Van Weel van Justitie is het niet uit te leggen dat het land miljoenen subsidie krijgt, terwijl het onderdak biedt aan de drugscrimineel.

0: een goede mop.
1: Ja, het is nee, ook maar... een flinke bom ook.
0: Ja, ja, ja, snap je? Bedoel, dan, dat is al 60 jaar zover. Dan heb je dus een vader, die was vroeger militair.
2: Die, denkt, ik heb
0: nou, die zou toch helemaal moeten denken van, wat gaat hier gebeuren?
3: Nee, en dan, joh. En dan, je hebt op de kazerne 3 liggen, ja, kan niks mee gebeuren.
0: Ja, en dan lekker mee spelen. Mee. Ja. En dan moet je de buurman hebben die alarm slaat. Nou, ja goed. Weet jij zeker dat dit in Engeland was en niet in België? Niet? Want, maar goed. Het is exact 6:15. Kijk, goedemorgen.

0: of zonder jou. Wil jij koffie? Of thee? Ja, we gaan er weer voor. Koffie of thee. Twee liedjes hebben wij uitgekozen. Eén bij koffie, één bij thee. Dadelijk krijg je een paar seconden te horen van dat liedje. En dan is het eigenlijk daarna heel simpel. Stuur even een appje naar de studio. En dan vinden wij dat super fijn als je dat wil doen. We hebben natuurlijk een hele grote trouwe groep die dat iedere dag weer doet. Daar zijn wij je zeer erkentelijk voor. Maar het is helemaal leuk als je denkt van nou, ik vind het helemaal top als je... Huh? Als je nog nooit hebt geappt, om dan ook een keer je stem te laten horen. Dat mag dus naar 06-573-28203. Ik laat ze nu horen, denk er even over na en stuur ons dan een app.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Raccoon en Feels Like Flying.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, René Vroger en Just Say Hello. Welke van deze twee zou je graag willen horen zometeen? Je mag nu gaan appen naar de studio, dan gaan wij dadelijk stemmen tellen. Zeg je, doe maar Raccoon, Feels Like Flying. Dan mag je appen voor koffie. Zeg je, nee, doe maar thee. René Vroger, Just Say Hello. Dan is dat natuurlijk ook helemaal goed. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan horen wij het graag van je. En wij zeggen het altijd, maar dat is ook echt zo. Hoe meer stemmen, hoe beter. Dus doe je best. Dit is The Weeknd, In Your Eyes.

0: Ja, Cheap Trick en I Want You To Want Me. Ja, ik heb nog een minuutje of twee om even te stemmen, want we zijn druk bezig met koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: Bij Koffie Raccoon Feels Like Flying. Vandaag dus koffie.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, René Vroeger en Just Say Hello. Welke van deze plaat wil je zeker horen? Laat het weten. Je kan nu nog snel koffie of thee sturen. Daarna gaan wij de stemmen tellen. En dan horen wij zometeen graag wat voor jou het ultieme liedje is op deze maandag.

0: Het is 7:02. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. De spits is begonnen. Dat is met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Daar heb je nu bijna een kwartier tijdverlies. En ook op de A27 rijdt het al langzaam van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Ben je onderweg naar Antwerpen, dan kun je niet rijden over de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. De weg is dicht tussen knooppunt Markiezaad en de Belgische grens na een ernstig ongeluk. De weg zou rond 17:15 worden vrijgegeven, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Dus je kunt omrijden richting Antwerpen via Breda over de A16 en de Belgische E19.
2: Omroep Brabant.
0: Deze ochtend start droog en schijnt geregeld de zon. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken. En ja, die stapelwolken die groeien dan helaas, zeg ik erbij, weer uit tot een bui. Het wordt ongeveer 23 tot 25 graden. Het nieuwskantje van Diek.
3: Ja, je hoorde het net al bij de informatie over de files dat er op de A4 bij de grens met België vannacht een ongeluk is gebeurd. Het ernstige ongeluk waarbij iemand om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie zegt later vandaag met meer details te komen. Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, uitgeleverd te krijgen. Omdat het land tot nu toe niet meewerkt, wil Nederland proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Je hoort minister Van Wil van Justitie.
4: Deze man zit met een inkomen wat wij schatten van honderden miljoenen euro's per maand. In een land wat een bruto nationaal product heeft wat lager is dan zijn inkomsten. En dat gaat natuurlijk zo'n land helemaal corrumperen. En dat is waarom we hem daar weg willen halen. Ook om gewoon zijn 80 jaar gevangenisstraf die hij inmiddels collectief in Nederland en België heeft, hier te komen uitzitten.
3: Bolle Jos zou een relatie hebben met de dochter van de president. En dat zou verklaren waarom het land niet meewerkt met zijn uitlevering. Een man is vannacht met zijn auto in het water beland in Den Bosch. Het gebeurde rond 4:00 vannacht vlakbij het Jeroen Bosch ziekenhuis. De man kwam vanuit het centrum toen de auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Iemand die de wagen het water in zag rijden belde meteen de hulpdiensten. Toen die hulpdiensten bij de plek kwamen was de man al uit de auto gekomen. Israël trekt steeds verder Libanon in. Inwoners van nog meer steden en dorpen zijn opgeroepen om te vertrekken. Het Israëlische leger heeft nu een strategisch gelegen fort in handen dat al sinds de middeleeuwen wordt gezien als een belangrijk punt om de omliggende regio te beheersen. Door het NOS-verslaggever Sander van Hoorn.
5: Als je in dat nieuwe gebied wat nu tot oorlogszone verklaard is Hezbollah wil uitschakelen, ja, dan kom je er niet alleen met dit fort. Dus de verwachting hier is dat dit zeker niet het einde is van de opmars van de Israëliërs.
3: Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn inmiddels ontheemd. We hebben het in het verleden al eens gehad over een kunstwerk dat bestaat uit een stuk tape en een banaan.
0: Oh ja, dat klopt.
3: Euro's werd daar toen op een veiling voor betaald, weten we nog. Nou, er zijn meerdere van die kunstwerken in omloop en één ervan hangt in een museum in het Franse Metz. Een beveiliger ontdekte afgelopen weekend dat de banaan was gejat. Dus ja, eigenlijk was er meteen van het kunstwerk niks meer over. Dat is overigens daar al eens eerder gebeurd. En ja, het lijkt mij niet zo'n heel groot drama, want dat wist ik dan zelf ook niet. De banaan die wordt sowieso elke 3 dagen vervangen door een vers exemplaar.
0: Dat is nog een duur kunstwerk ook. Op jouw basis. Jongen, zeg.
6: En wordt dan precies afgemeten hoe lang dat stukje duct tape moet zijn? Dat dan allemaal weer, of zou het hetzelfde stukje duct tape zijn en een nieuwe banaan?
0: Ja, die banaan ingeschoven.
3: Die tape die plakt op een gegeven moment ook niet meer, denk ik dan. Dus,
0: nee, die banaan wordt denk ik gewoon naar ingeschoven en dan blijft er gewoon half hangen. Ik denk dat zoiets is. Want de tape maakt natuurlijk de vorm van...
3: Het blijft bizar dat dat op een veiling van miljoenen voor is betaald.
0: Maar goed, ik ga daar ook een stuk tape zoeken. En dan met telefoon plak ik dat tegen die houten wand aan. Dan maken we een goede foto van. Moet jij eens kijken wat opleveren.
3: Ja, heb jij geen telefoon meer, maar...
0: Kijk, goedemorgen. 6:07. Zometeen de uitslag van koffie of thee. Wij gaan de stemmen tellen en jullie kunnen gaan luisteren.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Nou, de vraag is vooral met of zonder taart. Bernie, kei goedemorgen.
2: Kei goedemorgen, joh.
0: Je bent vandaag jarig, hè?
2: Ja, helemaal.
0: Van harte proficiat, jongen.
2: Dankjewel.
0: En wat ongelooflijk leuk dat je op deze 1e van juni jarig bent. Want de vraag is, ga je het nog vieren vandaag?
2: Ik ga het klein vieren met een etentje vanavond met de familie.
0: Heel goed, dat is heel goed. Kijk, en al verrast met cadeautjes of appjes of dingetjes?
2: Ja, met de kinderen hadden een mooi envelopje klaargelegd met een mooie kaart van de beste papa van de wereld, blablabla.
0: Ach, ja.
2: En de liefste en blabla, ja. Dus dat...
0: Daar doe je het allemaal voor, hè?
2: Daar heb ik het in de pocket al.
0: Zeker, ja. Kijk. En eerst nog even werken en dan eten.
2: Ja, een beetje hobby, ja, inderdaad. Ja.
0: Goed zo, kijk. Waar gaan we voor op deze ochtend? Gaan wij voor koffie of voor thee op deze mooie eerste uur?
2: Het was een moeilijke, maar ik vond toch dat we een vrolijk nummertje was van thee. Gewoon regelmatig, ja.
0: Wij gaan hem draaien. Het was best wel spannend, tot op het laatst. Maar het is uiteindelijk met de hakken oversloot inderdaad thee geworden. René Vroger en Just Say Hello. En dat doen wij dan ook naar jou, Bernie. Maak er een kei mooie verjaardag van en dank voor het meedoen, hè.
2: Dankjewel.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
0: Dank allemaal voor het stemmen. Keileuk. Op het dippertje dus. René Vroger.

0: Magnetic. Nieuwe muziek hier op Omroep Brabant. 7:10. Straks zijn we natuurlijk weer er met ons nieuwsoverzicht. En we hadden vorige week een goede week, moet ik zeggen. Veel punten gescoord. Dat ging echt wel al... laat ik zo zeggen, we zaten wel in een goede flow.
1: Bijna iedere dag was er wel een puntje verdiend.
0: Hadden we of een half punt, maar dat was een prima score. En Niek gaat voor ons weer de titel geven van een bericht. En wij mogen gaan raden. En mocht je nou thuis denken... oh, ik weet al waar het over gaat. Laat het dan ook even weten. Vinden we altijd fijn. Zeg het maar, Niek.
1: Deze bezoeker was onverwacht. Makkie. Makkie.
0: Pardon?
1: Dit is weer iets met zo'n deurbelcamera. Weet je wel, dat iemand iets vast heeft gelegd... dat iets aan de deur stond of iets gekkigs. Weet je wel, een beer, dat er ergens een bruine beer aan de deur stond... aanbelde. En dat is vastgelegd met zijn deurbelcamera.
0: Ik denk dat dit ergens bij een première was... waarbij een bezoeker kwam. Een bekende, hele grote acteur of wat dan ook... die ze totaal niet hadden verwacht. Dat denk ik. Maar goed... wij gaan het straks wel horen, na 7:00.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Het komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
9: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
8: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
10: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
8: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jordi. Ja, we hoorden het al in het nieuws net. De A4 die is nog steeds dicht. Van Rotterdam naar Antwerpen tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens. Dat heeft te maken met dat ernstige ongeluk waar we net over hoorden. Hoe lang het precies gaat duren voor de weg weer open gaat, is nu niet bekend. Ze zijn wel druk bezig met opruimen daar. Ben je onderweg naar Antwerpen, kun je rijden via Breda over de A16 en in België de E19. Verder staan er vooral veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. opleveren. Zoals op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar heb je ruim 10 minuten op onthoud. En wat opvalt is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel heb je ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
11: Bianca, gisteren was de fandag. En de vraag is, ben jij daar geweest?
12: Ben ik geweest op de fandag?
11: Van Jan Biggel.
12: Nee, ik moest werken, anders was ik natuurlijk wel geweest.
11: Ja, nou, we gaan hem zo even weer bellen op maandag natuurlijk. Maar,
12: doe hem dan wel de hartelijke groeten.
11: Dat ga ik doen.
12: Kom graag naar de volgende fandag, want dat zullen wel heel veel dagen zijn voor al die fans, toch?
11: Jazeker. Ja, sowieso één keer per jaar, maar ik heb gezegd, maak er ook een wintereditie van.
12: Ja, hè,
11: want
12: vind
11: dan
12: ik wel.
11: Kunnen mensen op de schaatsbaan of zo een keer. Dat is ook wel leuk.
12: Nou, precies, sneeuwballen gooien.
11: Ik ga de groeten overbrengen.
12: Hartstikke fijn, dank je wel.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: King en Love and Pride. Precies.
1: Goedemorgen
0: en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag maandag 1 juni. Ja, de echte zomerhitte, de echte 25 plus temperaturen, die zijn heel even voorbij. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af tot maximaal 24 graden in Brabant. En vanmiddag is er ook al code geel aangekondigd in verband met kans op onweer.
1: Wat jammer is, want ik wilde nog gaan barbecuen vanavond, maar...
0: Ja, dan kan je een beetje tijd gehad, Jan, op stad. En dan moet jij uitgerekend vanavond nog gaan barbecuen.
1: Ja. Mijn zus houdt housewarming vanavond. En toen zei ik, oh, wat leuk, zullen we dan even barbecuen?
0: Ah, maar
1: dat kan wel helemaal in de stijgers gezet.
0: Onder de parasol kan dat gewoon.
1: Nou, dan gaan we dat alsnog doen. Blik terug in de tijd op deze 1 juni. In 1881 was vandaag het allereerste telefoongesprek in Nederland.
0: Ja.
1: 1975 werd het dragen van een autogordel verplicht.
0: Heel goed. Ja.
1: 1960 voorover de Willem II de allereerste landstitel.
0: Oh,
1: en vandaag, in 1984, sindsdien kregen we dit niet meer uit ons hoofd.
0: Och ja.
1: En bedankt hiervoor.
0: Ja. Nou, ik zou jou zeggen...
1: 1 juni 1984 ging je open. Carnaval Festival.
0: Onze look die is dus helemaal weg van dit muziekje en van het... je hebt zeg maar op Videoland heb je dus die attractie. Die
2: 9 minuten lang, hè?
0: Nee, 8 minuten 37.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En dan af en toe dan zet ik die voor de gein even op. Nou, en dan is hij meteen, vliegt hij naar de tv en dan gaat hij kijken en dan gaat hij zo mee staan doen, weet je wel. Zo
1: en doe je dan ook in een soort, als je met een bakje zet, dat je even mee kan draaien?
0: Nee, dat ga ik dus nog doen. Want ik weet dus dat er meerdere attracties zijn, ook achtbanen. Dus ik heb gezegd, binnenkort als hij iets ouder is, dan zet ik hem in de wasmand. En dan ga ik doen alsof hij zo naar boven gaat met de kabelbaan. Maar dit deuntje, ja, het is echt ongekend. Weet je overigens door wie dit deuntje geschreven is? Door welke groots cabaretier van vroeger?
1: Nee.
0: Toon Hermans.
1: Ach, heeft die dit geschreven?
0: Jazeker. Ja,
1: Ja. Nou, maakt toch toch weer een stukje leuker.
0: Ik wou zeggen, krijg je toch even mee, hè?
1: Ja.
0: Dus, goed deuntje, hè? Vandaag jarig, onder andere Morgan Freeman, 89 jaar alweer. Ron Wood, de gitarist van de Rolling Stones, 79. En Ilse Waringa is vandaag jarig. En die ken je weer van...
3: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor
1: ja, dit
3: het
1: in
3: eerst hier,
1: ja.
3: Of ben je al bekend?
0: Je wordt 51 jaar. Ja, dat is echt... zou dat ooit nog terugkomen, Luizenmoeder? Dat zou toch wel fantastisch zijn, hè?
1: Ja.
0: Was echt een leuke serie. Maar ja, het nieuws, Niek.
4: Bij de presidentsverkiezingen in Colombia is er een tweede ronde nodig. Gisteren ging daar iedereen naar de stembus. De rechtse en linkse kandidaten gingen daarbij nek aan nek. De vertrekkend president denkt dat er is gesjoemeld met de telling.
1: Ja, uiteraard.
0: Wel uiteraard, vaker, ja.
4: Niemand haalde 50% van de stemmen en dus komt er eind deze maand nog een ronde. Een 41-jarige man uit Roosendaal is zaterdag aangehouden. Hij belde maar liefst 160 keer naar de 112-centrale. Niet omdat er nood aan de man was, maar om de medewerkers uit te schelden. Toen politieagenten bij die man aan de deur kwamen, deed hij niet open. Toen ze later terugkwamen, was hij weer druk in gesprek met 112. Uiteindelijk is hij dus opgepakt en zijn telefoon is ook in beslag genomen. En dan wat ik voor zevende zei, deze bezoeker was onverwacht. Jordi, jij zei van, nou, het zal een bekend persoon zijn geweest... die ineens ergens opduikt waar hij niet werd verwacht. En Jasper, jij dacht aan een deurbelcamera... en bijvoorbeeld een beer of zo die dan...
0: Ja, dat geeft Jasper wel meer kans. Ja.
4: Ik vind het allebei leuke ideeën, maar nee, helaas.
0: Nou.
4: We beginnen met 0 punten. Het gaat om een bus in Eindhoven die dit weekend wel een hele bijzondere passagier had. Onderweg naar het Centraal Station stapte daar namelijk hond Lana in. Zonder kaartje en zonder baasje. In de bus begroette ze vrolijk elke reiziger. Ging ze ook vriendelijk tussen mensen hun benen liggen. Nou, ze reisde helemaal mee tot op het station. Daar werd een oproepje gedaan op sociale media. En zo werd Lana snel herenigd met een baasje.
0: Dat is wel
4: een mooi verhaal. Ja.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Is het dan toch niet een half puntje omdat ik het over een dier had?
4: Ja, je had het wel over dieren. Ja, dat klopt dan inderdaad. Maar ja.
1: Kwart puntje.
0: Ja, klein puntje.
4: Kwart, dan zullen we dat voor het eerst doen.
0: Weet je wat we doen? We vragen het even aan de jury. Ja.
1: Nou, half is het toch een half puntje.
5: Het is weer

0: Bruno Mars en I Just Might hier in een kei goeiemorgen. Dus het is wel een beetje... Zit ook even... Waarom lach je nou?
1: Nee.
0: Oh, ik dacht dat je wil een grap gaan maken.
1: Nee.
0: Een grap gaan maken. Ik kreeg trouwens dit weekend nog van iemand de vraag. Die zeiden van... doen jullie ook wel eens backstage beelden delen?
1: Ja.
0: Dus dat wij dan buiten de uitzending om, als wij muziek hebben draaien, dat je dan af en toe van dat soort... Ik weet niet of dat nou heel handig is dat wij backstage
1: beelden... Ik hoop heel erg dat er geen opname meeloopt eigenlijk.
0: Wat wij allemaal bespreken tijdens de liedjes. Maar dat is niet helemaal handig. Dus voor de mensen die daar ooit op hopen, dat daar kan helaas niet. Nee.
1: Nee, maar kan je ergens nog te jong om daar nu al een einde aan te maken?
0: Wat zei je? Vind je, is het voor jou lastig, ja?
1: Nee, ik denk niet dat we daar heel goed uitkomen.
0: Nee. Ik kreeg overigens nog een barbecue tip, of voor jou een tip.
1: Ja?
0: Als je niet gaat barbecue door slechte weer, ga dan gourmetten. Dat is ook keileuk. Weet je, ik heb afgelopen weekend nog gegourmet, hoor.
1: Ja, maar die heeft ook... Ik ga dus bij mijn zus, omdat ze als housewarming van dat nieuwe huis...
0: En ja, daarom.
1: Weet ik niet of ik meteen in dat nieuwe huis dan al moet gaan gourmetten.
0: Moet gewoon kunnen. Vind je, daar moeten we niet te flauw over.
1: Zijn net de muren wit geverfd en zijn
0: ze
1: geel.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar dan moet je gewoon even vuilniszak over de lampen heen doen en... serieus.
1: Ja, jij hebt de tips. Goed met Jordi.
0: Ja, op Instagram, goed met Jordi. Ja, ik ga als een malle, hè, zou
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het zag er ook wel, ik moet zeggen. Het zag er lekker uit. Je had een polletje ook.
0: Ja, ik had een polletje gedaan, ja, bij goed met Jordi. Ik heb nu 700 volgers.
1: Netjes.
0: Echt uit het niks, hè, want ik doe er verder niks voor. Maar ik had een polletje en dan vroeg ik allemaal welk team je bent. Ben jij team vlees of vis? Of team veel of weinig stokbrood?

0: Ja, je lacht jij kapot, joh.
1: Ja, veel stokbrood en ik was wel van de plaat en niet van het pannetje.
0: Ja, daar hebben meer mensen. Mensen zijn echt van plaat. Ja, ik vind het jammer, want een gourmet is toch ook een pannetje. Is ook altijd wel...
1: Ik wil altijd gewoon zo'n grote teppanyaki plaat.
0: Ja, maar dan weet je wat je dan weer krijgt? Dan kan ik wel even uitleggen waarom ik van het pannetje ben. Als jij dus met zevende rondom die plaat zit, dan moet je onderhand bijna uittekenen met stoepkrijt wat jouw stukje is. Maar dan zit je dus bijvoorbeeld naast iemand. Bijvoorbeeld mijn vriendin, die houdt heel erg van geitenkaasjes, weet je wel.
1: Ja.
0: En die gaat dan op die plaat... Die geitenkaas, nou, ik moet er niet aan denken. Als ik het zie, word ik al gek.
1: Maar gourmet is ook een soort risk, hè? Je moet langzaam je gebied veroveren.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ik weet nog niet of dat nou precies is wat ik wil. Maar goed, ik kom binnenkort wel met meer tips. Okay, dan komt dat echt helemaal goed.

0: Ja, wij proberen even live contact te maken met Jan Biggel. Die bellen we altijd op de maandagochtend. Maar ik heb in ieder geval iets binnengekregen. Ja.
1: Ja, dat verklaart.
0: Die had gisteren zijn fandag. En ik denk dat de fandag behoorlijk uit de hand is gelopen, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, Jan ligt nog op één oor. Hè. Normaal gesproken is hij met zijn aanstaande, met de bruid. De aanstaande bruid is hij lekker 's ochtends vanaf een uurtje of 6:30. En meestal, dan krijgen we al de eerste appjes van hem. Dan is hij al lekker aan het ontbijten en
1: lekker
0: zo.
1: Vroeg,
0: en dan,
1: met tijds bij altijd.
0: Ja, maar goed, wij zorgen in ieder geval dat er, of het nou wel of niet in de uitzending is, dat we in ieder geval wel op tijd een teken krijgen van leven, van Jan. Want anders dan moeten wij ons zorgen gaan maken. En dat willen wij niet. Want Jan gaat ons zeer aan het hart. Wij gaan dadelijk naar het nieuws van 7:30. Dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Nick, wat heb je voor ons?
2: Onder andere gaat het over een ongeluk op de A4. Daar is iemand bij om het leven gekomen. En een foto van een flitspaal in Duitsland gaat viral.
0: Ja, ik ben ook weer geflitst trouwens. Hè?
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, ik heb een fotootje in de app gegooid.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, en hoe ook.
0: Ja, echt niet. Nou goed, we gaan tot daar weer.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
7: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
8: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Daming bij de ANWB. Waar staan de files?
11: Ja, ze komen steeds verder op gang. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Maar er zijn een paar uitschieters. Vooral de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. En vanaf de afrit Veghel heb je daardoor een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden is het ook druk. Voor de brug bij Gorkum, daar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 sta je in de file van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer. De vertraging is nu zo'n 20 minuten. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is daar bijna een kwartier.
0: Heb jij wanneer is voor het laatst je een boete hebt gehad, Bianca?
11: Dat is denk ik een paar jaar geleden dat ik ergens fout geparkeerd had. Ja.
0: Oh, maar niet voor te hard rijden of zo?
11: Nee, nee. Nou, mijn vriend heeft wel pas 3 dagen achter elkaar op hetzelfde punt echt 4 kilometer te hard gereden. Of
0: schandalig.
11: Zo. Even 200 euro aftikken. Dus,
0: echt? Ja. Belachelijk zeg. Ja, ja,
1: dat ging niet van een gezinsrekening, neem ik aan. Hè?
0: Nee, dat was niet een gezamenlijke pot die daarvoor...
11: Ik zat er niet naast, dus ik had er niks mee te maken,
0: nee,
11: inderdaad.
0: Nee. Okay,
11: maar nou, dat is wel zuur, hè?
0: Ja, man, hou op. Ja, dat is echt dat is gewoon dom. Dommigheid. Maar goed.
11: Ja, dat is zonde.
0: Ja. Oké, we gaan daar ook over een berichtje hebben van over een flitspaal. Dus waar
11: ja,
0: even benieuwd.
11: Nou ja, ik rij altijd natuurlijk heel netjes. Dus,
0: dat geloof ik. Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik.
11: Heel goed.
0: Bianca, tot straks, hè?
11: Tot zo.
12: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Deze ochtend start droog en de zon schijnt geregeld. In de loop van de dag ontstaan wel stapelwolken. En daar komen dan ook weer buien uit. Het wordt 23 tot 25 graden. Maar zometeen krijg je alle details van Weerplaza. Het is eerst tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Niek de Vries.
2: Op de A4 bij de grens met België is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij iemand om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie zegt later vandaag met meer details te komen. Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, uitgeleverd te krijgen. Omdat het land tot nu toe niet meewerkt, wil Nederland proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Volgens minister Wil van Weel van Justitie is het niet uit te leggen dat het land miljoenen subsidie krijgt terwijl het onderdak biedt aan de drugscrimineel. Bij filiaal van Bakker Bart in Vlijmen heeft gisteravond brand gewoed. Rond 10:15 zag de eigenaar op camerabeelden dat er rook bij de winkel hing. Hij sloeg daarna meteen alarm. De brandweer forceerde een deur en zag al snel dat de brand was begonnen bij de rijskast. De brand was snel geblust. De winkel heeft veel rook- en waterschade. Er werd ook nog een tiener aangehouden op een scooter. Hij reed meerdere keren voorbij en daagde agenten uit. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden en meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. NOS-correspondent Alice van Gelder is in Oeganda. Zij vertelt wat je ervan merkt als je daar aankomt.
12: Direct bij aankomst hier op het vliegveld wordt je temperatuur opgemeten en scan je een QR-code en vul je een formulier in. Heb je symptomen? Dus daar wordt al direct goed gecontroleerd. We zijn nu verder naar de grens gereden tussen Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Ja, en ook hier zagen we bijvoorbeeld al dat op een busstation het Rode Kruis actief is.
2: De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in het getroffen gebied. Hij zegt dat alle hulp wordt geregeld die er nodig is. Een foto van een flitspaal in Duitsland gaat viral. Waarom zou je denken? Nou, omdat er een oudere vrouw met een rollator op de foto staat die volgens de flitspaal met 42 km per uur voorbij kwam in een 30 km zone. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Die vrouw die werd geflitst op het moment dat er net een busje achter haar te hard voorbij reed. Nou, een geluk bij een ongeluk voor de bestuurder van dat busje, want door die vrouw krijgt diegene geen boete. Die vrouw staat namelijk met haar rollator precies voor het kenteken van dat busje. Dus ja, de politie heeft geen idee.
0: Waarom heb ik dat geluk nou nooit?
1: Omdat jij nog harder rijdt.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Maar ja. Ja, het is echt... Ja. Het is geen goede periode, kan ik jou zeggen.
1: Hoe duur was die boete nou?
0: Wat?
1: Ja,
0: die van...
1: Die laatste.
0: Ja, ik weet niet of het heel handig is om dit nu te vertellen hier op de radio. Maar,
1: wat gebeurde er?
0: Ja, wat gebeurde er? Nou, ik had eigenlijk... Het was in mijn hoofd een 80 kilometer weg. Nee, sorry, het was in mijn hoofd een 100 kilometer weg.
1: Ja. Het bleek een...
0: Ja, een 80 kilometer weg.
1: Oh ja. Oh ja.
0: En ik reed 109. Dus dan reken maar uit. Ja.
1: Oh, ja, pak de tabellen er maar bij, mensen thuis.
0: Ja, dan weet je ongeveer waar ik op uitkom.
1: Ja, 109 eigenlijk ook te hard, hè, voor een 100 weg.
0: Ja. Oh, maar ben jij de misselijke, zeg. Jonge, jonge. Maar ja, je hebt gelijk, om 1:30 s'nachts is druk op de weg. Dat snap ik. Zometeen het uitgebreide weer. We hebben er zin in.

0: Ja, de 90s, hè, de tijd van de bands, hè, de boybands en de girlbands. Weet je wel, je had dan de Spice Girls, je had de Backstreet Boys en je had deze ook. Dat was namelijk Take That. Bijna 10 minuten over 7:30. We gaan naar het weer. Floris van Weerplaza, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen, joh.
0: Goedemorgen. Ja, we moeten komende week denk ik even een beetje gaan wennen aan het iets andere weerbeeld dan de afgelopen dagen.
1: Inderdaad, ja, want de komende dagen staan veel regenbuien op het menu. En morgen kan het zelfs stevig gaan doorplensen in Brabant met fikse regen- of onweersbuien. En daarvoor geldt momenteel al een code geel voor morgenmiddag dus. En daarbij gaat de temperatuur ook behoorlijk omlaag. Vandaag nog wel zomerse temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Mm-hmm. En daarbij staat er vandaag weinig wind, flink wat ruimte voor de zon momenteel in de provincie. En in de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkensluiers en flinke zonnige perioden tussendoor. En vandaag blijft het nog gewoon droog. Dus vandaag nog een prima start. De komende dagen gaat het dus echt veranderen.
0: Ja, want Floris, heel even, want heel veel mensen dachten namelijk dat afgelopen weekend dat het echt op een gegeven moment zou gaan plensen en noem maar op. En uiteindelijk gebeurt er dan toch niet. Is er dan gewoon doordat dat regengebied heel snel wegtrekt of zo? Of waar ligt dat dan aan?
1: Ja, het ligt aan de buien, want de buien zijn heel plaatselijk van aard. Ik moet er wel bij zeggen dat afgelopen vrijdag er op grote schaal buien werden verwacht. Uh-huh. Ja. Die trokken via het noordoosten over Brabant heen. Dus Brabant heeft er niet heel veel mee te maken gehad.
0: Ah, okay.
1: Maar in Gelderland, Overijssel en het noordoosten van Nederland.
0: Ja, die zijn gaan kaderen de volgende dag.
1: Ja, dat is natuurlijk niet losgegaan. En dan kwam het ook tot een code oranje. En in Brabant is er eigenlijk niet heel veel gebeurd.
0: Nee, dat klopt. En voor komende week, want waar moeten we een beetje rekening mee houden voor de komende dagen?
1: Ja, verspreid over de regio komt het tot een aantal fikse buien. Met name morgenmiddag is het echt behoorlijk nat in de provincie. En dan trekt er een strook met stevige buien van west naar noordoost over Brabant heen. En dan kunnen er echt randverschijnselen op optreden. Met name morgenmiddag dus. En dan moet je denken aan zware windstoten, flink wat regenwater in korte tijd en ook hagel. Dus morgenmiddag kan je misschien ook wel plaatselijk kanoën in de provincie.
0: Ja, we zullen zien. We gaan het afwachten. Maar laten we in ieder geval hopen dat we ondanks alles, ondanks af en toe een buitje, ook wel nog heel vaak de zon gaan zien. Dan komt dat pas wel een beetje afwisselen, toch?
1: Ja, zeker ook. Want ook woensdag, donderdag en vrijdag houden we het niet geheel droog in de provincie. Maar tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. Met name op woensdagmiddag is dat het geval. En tijdens zonnige periode is het gewoon aangenaam weer met een graadje of 20.
0: Tot slot, Floris, en ik vraag dit voor een vriend. Is er vanavond, wat voor barbecue-cijfer wordt er vanavond voorspeld? Weet je ongeveer?
1: Ja, een 7.
0: Jasper. Hey. Jasper gaat naar zijn zus en die hebben besloten om na 7 mooie dagen vanavond te gaan barbecuen. Terwijl code geel op programma staat.
1: Heel goed. Nou, vanavond blijft nog wel op de meeste plaatsen droog. Dus vanavond is het nog om te barbecuen.
0: Nou, kijk. Tot van de week maar weer, hè?
1: Tot de volgende keer.
2: Houdoe. Raad de plaats.
0: Ja, we gaan naar Raad de plaats. Dat is ons spelletje op maandag. We hadden natuurlijk vorige week en de week daarvoor hadden we het eindexamenspel. En de eindexamens zitten erop. De jongeren die zijn lekker naar de badplaatsen. Als Jorette Mar en Albufeira en noem maar op. Die gaan even een weekje compleet los. En die horen dan als ze terugkomen, horen ze of ze geslaagd zijn, ja of nee. Dat hebben we afgerond. En dat betekent dat we onze spelletjes van Kei Goeiemorgen weer uit de kast hebben gehaald. Op maandag is dat altijd Raad de Plaats. Heel simpel. Eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Het is vooral een ding waar wij voor moeten zorgen. En dat is een beetje anders dan de andere spelletjes. Want jij bent op dit moment, als je luistert, op een plaats. Dat kan in jouw woonplaats zijn. Dat kan de plaats zijn waar je werkt. Dat kan onderweg zijn. Of misschien ben je op vakantie. Wij moeten in een minuut gaan raden op welke plaats jij bent. En jij mag de vragen die wij stellen alleen maar beantwoorden met ja of nee. Als wij na een minuut het goede antwoord hebben. Dus het goede antwoord als in de juiste plaats waar jij bent.
3: Ja.
0: Dan win je het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
3: Dan moet je wel echt vertrouwen in ons hebben.
0: Ja, en ik kan jou zeggen, nou Niek kan dat beamen. Met wisselende successen de laatste weken.
3: Zeker, ja.
0: En ik moet ook heel eerlijk zeggen, Jasper, het lag niet iedere week aan ons.
3: Hoe kan het nou?
0: Ja, dan wordt er gezegd van, ik zit inderdaad in het oosten van de provincie. En dan
3: blijkt het toch midden te zijn.
0: Roepen wij, weet ik het, een plek waarvan we zeker weten, dat kan niet anders. Want we zitten in de goede hoek en dan in één keer zitten ze in Halsteren, weet je wel. Ja, dan wordt het lastig gaan. Maar goed, wil jij meedoen met dit spel? Mocht je denken van nou, ik wil wel het Keigoeiemorgen prijzenpakket... en ik wil graag wel even een minuutje jullie vragen beantwoorden met ja of nee... zonder te zeggen in welke plaats ik ben... dan mag je nu even plaats appen naar 06-573-28203. En misschien ben je straks wel onze kandidaat. Dus als je denkt, ik vind het wel leuk om mee te doen... app dan nu het woordje plaats naar 06-573-28203... en maak kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. En geloof mij, wij gaan er alles aan doen om jou dat prijzenpakket te bezorgen. Dus gewoon even meedoen. Hoe meer kandidaten, hoe beter. 06-573-28203. Gewoon even plaatsen appen. En wie weet spreek ik je zo meteen.

0: Ja, snelle en laat het licht aan.
1: Raad de plaats.
0: Ja, raad de plaats. Dat gaan we nu doen. Het is heel simpel. We hebben zometeen een minuut de tijd om van een kandidaat zoveel mogelijk los te peuteren qua ja, waar diegene is. En dat mag alleen maar door ja of nee te zeggen op onze vragen. Uiteindelijk na een minuut loopt de tijd af en moeten wij gaan raden in welke plaats hij of zij is. Ja. Dus dat is wel spannend.
2: Nou, we hebben nu iemand met vertrouwen in ons.
0: Ja, Marian. Of Marion, sorry. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn weekend gehad.
3: Ja, heerlijk.
0: Goed zo, kijk, dat is goed om te horen. Jij zei, jullie raden het nooit.
3: Dat klopt.
0: Nou, dan moet ik zeggen dat ik vol vertrouwen deze opgave tegemoet ga zien.
3: Ja, succes.
0: Je weet hoe het werkt, hè? Ik heb het net uitgelegd. Mocht je daar nog vragen over hebben, kun je ze nu aan mij stellen.
3: Nee hoor, alles duidelijk.
0: Dan gaan wij nu starten, dan laten we de klok een minuut lopen en dan gaan Jasper en ik om en om vragen stellen. We hebben nog een extra denktank, dat is Niek. En ja, wij zijn heel benieuwd of het gaat lukken. Wij, wij zitten de laatste weken een beetje wisselend in dit spel, merk ik altijd. Dus we gaan er volgen, goede moed gaan we er tegenaan. Oké, let's go. Ben jij in Brabant?
3: Nee.
0: Ja! Ja. Ah, nee, maar...
2: Ben je op vakantie?
3: Ja.
0: Oh, nee. Ben jij in het zuiden van Europa?
3: Nee.
2: Ben jij in een land dat grenst aan Nederland?
3: Nee.
0: Ben jij in een land wat echt 10 uur vliegen is, bijvoorbeeld?
3: Nee.
2: Ben je in Oost-Europa?
3: Nee.
0: Ben jij op een eiland?
3: Nee.
2: Ben je met het vliegtuig op vakantie?
3: Nee.
0: Ben jij in Frankrijk?
3: Nee.
2: Ben je in Italië?
3: Nee.
2: Scandinavië?
3: Ja.
0: Oh, kijk. Goed, nou wordt het. Ben jij in een grote. Even kijken. Ben jij in een grote stad?
3: Nee.
2: Ben je in Noorwegen?
3: Nee.
0: Nou, we gaan even overleggen.
2: Kunnen we niet nog een ronde doen? En moeten we gewoon nu al tevreden zijn met als we het land gewoon weten?
0: Ik moet je zeggen, dit is wel een tragisch dieptepunt.
3: Ik zei het toch?
0: Ja, maar goed, wacht even.
1: Ik zet in op Zweden. De tijd is om. Wat denken jullie?
0: Ja, we moeten wel gewoon een plek noemen, vind ik. Want het is natuurlijk raad de plaats.
2: Ja.
0: Of vinden we een land... Ja,
2: ik vind in dit geval, als een vakantie is, een land ook wel goed, hoor.
0: Even wachten, we gaan even overleggen, Marion. Wat denken jullie dan?
2: Ja, het was geen Noorwegen. Ik denk Denemarken.
0: Dat je Denemarken?
2: Ja, dan kan je nog best wel makkelijk rijden.
0: Ja. Ja, dat is waar. Wat denk jij?
2: Ja, ik denk Zweden. Maar nee, jullie moeten gaan voor wat je denkt.
0: Oh.
2: Ja. En jullie denken allebei Denemarken. Dus nou ja, dan zeg je toch Denemarken.
0: Marion, ben jij in Denemarken?
3: Nee.
2: Nou, verlos ons.
0: Waar ben je dan?
3: Is de minuut om?
0: Ja. Ja, nou, die was al lang om. We hebben het nog erg kunnen rekken op een of andere manier.
3: Ja, jullie gingen de spelregels veranderen, want jullie zeiden een land in één keer ook goed was. Maar ik ben in Zweden. En ik sta met mijn hele kleine campertje en een heel groot meer op de wildernisroute in het Hoge Noorden.
0: Ja, zaten we toch dichtbij, hè?
2: Oh.
3: Een heel aantal kilometer, kan ik je vertellen.
0: Oh,
2: dat was de stof Zweden.
0: Marian, sorry. Ja.
2: Nou, goed dat je luistert vanuit daar.
3: Ik zei je dat jullie het nooit zouden halen.
0: Nee, ja, kijk, bedankt daarvoor. Nou, en laat me weten als je weer een keer in Brabant bent. Kunnen we meedoen.
3: Ja,
0: fijne dag, hè. Fijne vakantie.
3: Dank je wel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
14: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
16: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
15: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
19: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
18: Probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
18: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: 8:03, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB, hoe gaat het met de files?
20: Nou, er staan er wel behoorlijk wat in Noord-Brabant. In totaal zo'n 170 kilometer. Echt veel bijzonderheden zijn er niet, maar de dagelijkse files die staan er wel allemaal. Je hebt nu nog 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht staat het daar vast. Het is ook druk op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Vertraging is een kwartier. Net als op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Op de A58 is het ook aansluiten van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar sta je ook een kwartier in de file. En het is druk op de A67 van Venlo naar Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. De vertraging is daar ook bijna een kwartier.
5: Hartelijk dank. Wij gaan zo meteen naar onder andere muziek van Sophie Alice Baxter.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
27: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
28: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
29: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
30: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
27: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
31: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
32: SVK Benelux.
31: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Het Jax Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Kei, goedemorgen.
6: Jordi Graat.
7: De mannen zijn altijd, het is één groot

0: Het is Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Misschien ook leuk om nog eens een keer die clip te checken. Is wel echt een bijzonder clipje. Dat, ja, dat is dan helemaal zo'n soort een beetje Cluedo-achtig clipje, weet je wel.
2: Dan, oh, wat vet.
0: Er was een Murder on the Dance Floor. En daar moest uitgezocht worden wie dat was.
2: Goed. Ja, nooit gezien.
0: Maar goed, een kei goedemorgen. Het is vandaag 1 juni. De echte zomerritten die is heel even voorbij. We gaan namelijk een beetje een wisselvallige week tegemoet. Dat hoorde je net ook van Floris van Weerplaza. Temperaturen zo vandaag maximaal 24 graden. Maar de komende dagen gaat dat een beetje door op die manier. Dus ben benieuwd. Ja.
3: Terug in de tijd op deze 1 juni. In 1967 brachten de Beatles het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club uit.
0: Ja, zeker.
3: 1980, CNN werd voor het eerst op tv te zien in Amerika, de grote nieuwszender. 1995 opende in Disneyland Parijs een nieuwe achtbaan, Space Mountain.
0: Ai, ja.
3: En in 2007 was er ophef op de Nederlandse televisie, want toen werd de grote donorshow uitgezonden.
4: De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun.
5: Even wachten, Lisa. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan.
0: Ja, weet je wat het was? Er was een heel veel ophef over. En iedereen vond het belachelijk en dit en dat. Ja. Maar ik vond juist de boodschap die erachter zat. Weet je hoe belangrijk het is?
3: Maar dat zei iedereen in de afloop ook. Ja. Maar van tevoren was het, BNN toen alleen nog.
0: Ja.
3: Die gaat in een grote show een nier weggeven.
0: Ja, maar dat was natuurlijk wel inderdaad voor het effect wat het moest hebben. Was het wel. Maar ik dacht aan de voorkant, weet ik nog wel, dat ook bij ons in de familie werd erover gesproken. Van nou, die zijn er, hè?
3: Dat op Nederlandse televisie. Ja, en,
0: Vandaag, Alanis Morissette, 52 jaar. Ron Wood, de gitarist van de Rolling Stones, 79. En ja.
6: The one that whispers. It tells me what's right and what's not. When to leave and where to go.
0: Ja, deze stem moet je herkennen. Dat kan niet anders. Morgan Freeman, 89 jaar alweer. Van
3: wat een waanzinnige stem.
0: En ook iedereen die jarig is van achter Prisha. Er zijn veel mensen jarig op 1 juni, dus het vier het, zou ik zeggen. Niek, in het nieuws.
7: Straks om 12 uur, dan is het weer zover. Dan schrikken we allemaal op van onze telefoon. Het is de eerste maandag van juni en dus test de overheid het NL-alert. Dat doen ze standaard 2 keer per jaar. Mocht je de melding niet binnenkrijgen, dan is het verstandig om contact op te nemen met je mobiele provider. De Rozenaarse voetbalclub RBC presenteerde vrijdag een nieuwe shirt. Die dag, 40 jaar en 1 dag geleden, schreef de club geschiedenis. Toen ze de jongensdroom van 1986 speelden. De bekerfinale tegen Ajax was dat. Op het nieuwe tenue staat een eerbetoon aan die wedstrijd. Het thuisshirt is een kopie van het wit-oranje affiche van toen. Op het uitshirt staat een foto van het team.
0: Ja, dus nog wel, ik vind het echt leuk. Die spelen derde klasse en die gedragen zich nog als een soort van profclub in dat stadion.
7: Geweldig,
0: maar dat is toch
7: ook met die fans en zo. Ja,
0: superleuk, echt geweldig. Ja.
7: Dan naar Zwitserland, de douane op de grens. Daar die werd deze week even goed aan het werk gezet. Ze haalden daar een wit busje naar de zijkant. De chauffeur die kwam net terug van vakantie en de douane wilde graag weten wat ze bij zich had. De vrouw die stemde in, dan maakte de bus open en zo kwam de ene naar de andere koffer uit het voertuig. Met een totaal van maar liefst, hou je vast, 55 koffers had die vrouw bij zich. Eén voor één werden die koffers doorzocht, maar ze vonden niks geks. Ze waren allemaal gevuld met haar eigen spullen. Ja. Ja.
3: Als ik 55 koffers speelde, ben ik aan het verhuizen.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Ja, aan de andere kant, 55 koffers klinkt alsof ik met mijn gezin op vakantie ga. Die van mij die neemt ook echt. En dan kan er bij jou nog wat bij. Ja. Weet je wel.

0: Suzanne Freek.
1: Wat als ik jou nooit vergeten kan?
0: We hebben een maand in het Gelredome natuurlijk gezeten. Hè, met heel veel concerten. En heel veel mensen die geweest waren, die waren er echt lyrisch over. Niet alleen gewoon qua concert zelf, maar ook over hoe dat ging op de schermen. Hoe het er allemaal uitzag. Iedereen had goed zicht. Suzanne Freek vlogen nog door het stadion. Dus ja, alles zat erop en eraan qua show. Een
2: hoop gastartiesten.
0: Ja. Over artiesten gesproken. Soms gebeurt er wel eens iets waarvan je denkt, oké, apart of heel mooi of verdrietig of dit was een bijzonder moment. En misschien heb je dit weekend wel de video voorbij zien komen dat tijdens een concert van Miss Montreal een van de bezoekers het podium opkwam voor een romantisch momentje met zijn vriendin. Nou, die man die ging op zijn knie, maar op dat moment begon zijn vriendin al een beetje nee te schudden. De man die vroeg haar uiteindelijk ten huwelijk en de vrouw zei dus nee.
2: Oei. Ja.
0: Nou, toen begon de zaal te joelen. Ze pakte de microfoon en toen zei ze het volgende.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Oh. Ja, dan heb je dus je hele hebben en houden heb je. En dan ga je op één knie dan.
2: Ja, ik vond dit zo'n ongemakkelijke video. Ik kon er bijna niet naar kijken.
0: Nee.
2: Ik kon het gewoon niet aanzien.
0: Nee, en wij hadden het dit weekend er op de groepsapp van Kijk Hoe Je Morgen ook over. Hè? Van ja, wat vind je daar nou van? Of hoe kijk je daar nou naar? Of ben je nou een beetje de team van de man of team van de vrouw?
2: Ja.
0: En dat is toch best wel. En ik heb ook een beetje gekeken op social media. Daar zijn de reacties ook wel wisselend, weet je wel.
2: Ja en toch, in die zaal ook wel. Want die zaal begon eerst echt zo. Het duurde heel lang.
0: Ja, en daarna kwam wat applaus. En het ging eigenlijk alle kanten op. Maar ik heb er wel over na zitten denken. Ondanks dat ik echt wel die vrouw snap die dan gewoon zegt van ja, op dit moment is het niet verstandig.
2: Ja.
0: Had ik op dat moment gewoon gedacht, go with the flow. Weet je, zodra we de zaal uitlopen en we zitten in de auto naar huis, dan had ik gezegd, manneke, luister eens even. Het is kei lief wat jij doet en ik vind het echt. Het kan ook een hele mooie bekroning zijn, maar het is op dit moment gewoon nog te vroeg.
2: Nee, dat ben ik niet eens. Nee, want je hoort aan die vrouw die zegt, ja, er is te veel gebeurd. Dus ze hebben een soort verleden. Ja. Er is iets gebeurd. Daar is die man hartstikke bewust van.
0: Ja, maar ja.
2: En die denkt het dan even op te lossen door zo'n huwelijksaanzoek. Maar die haar enorm voor druk voor het blok zet.
0: Ja, ik denk dan laag aan. Zeg gewoon ja en dan heb je het daarna wel met elkaar over.
2: Ja, maar zij staat enorm voor het blok. Ja. Zij staat daar in een volle zaal.
0: Ja. En die man die kan nou nergens meer komen, hè?
2: Ja, maar die vrouw ook niet.
0: Nee, ja, het is eigenlijk voor allebei natuurlijk best wel.
2: Ja, maar die man had dit gewoon niet moeten doen.
0: Ik vind het wel lastig, hoor.
2: Nee, die man had dit niet moeten doen.
0: Jij vindt gewoon maar misschien heeft die man gedacht, we gaan nu zo'n fijne periode in. Het gaat allemaal goed. Het zit ook goed. Ze is de vrouw van mijn leven. Ik laat het verleden achter me en ik ga gewoon zorgen voor een nieuwe mooie periode met de verloving.
2: Maar die vrouw dacht, er is gewoon te veel gebeurd.
0: Ja, of dan herken je elkaar toch niet goed genoeg of zo.
2: Ja.
0: Snap je? Want die man heeft waarschijnlijk een hele andere.
2: Ik was begonnen met een weekendje Center Parks.
0: Dat is altijd goed. Maar wij zijn wel een beetje benieuwd. Ben jij team man of ben je team vrouw? Waar zou je voor gaan? Als je even terugdenkt naar dat moment, en anders kun je het heel makkelijk opzoeken, want het is helemaal viral gegaan, vandaar dat we het er ook even over hebben. Ben jij team man of team vrouw? Laat het even weten. 06-573-28203. Snap jij die man die het huwelijksaanzoek deed, of snap jij de vrouw die uiteindelijk nee heeft gezegd? Laat het weten via de app. Kunnen wij daar eens even kijken hoe jij erop.

0: The Emotions en Best of My Love. Nou, en Emotions, die waren er voldoende, kan ik jou zeggen. Afgelopen weekend bij een concert van Miss Montreal was er een man die kwam op het podium. Die vroeg zijn vriendin ook op het podium. Had toen een woordje, ging op één knie, liet in de ring zien en zei: schat, wil je met me trouwen? En toen gebeurde er dit.
1: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Ja, hey. En dan krijg je toch een beetje, ben je team man of team vrouw, vind je dat die man, ja, die wordt eigenlijk toch een beetje, ja, die staat voor schut. Die vrouw ook wel, weet je, op, maar dan weer net op een andere manier, omdat...
2: Ja, die wordt enorm voor het blok gezet.
0: En zo vindt iedereen er iets van, maar hoe wordt er op de app gereageerd? Want het gaat behoorlijk los, heb ik het idee.
2: Ja, verreweg de meeste zijn team vrouw. Die hebben vooral heel veel respect dat zij zo bij haar eigen gevoel blijft. En dat deel ik wel, hoor. Dat ze inderdaad, ja, je moet het maar doen op zo'n podium, voor zo'n volle zaal, en dan zeggen, ja, ik hou van hem, maar het zit gewoon even niet goed. Henny die zegt nog, ja, als iemand zijn vriendin goed had gekend, had hij haar nooit zo gevraagd, want dan wist ze dat ze nee zou zeggen. En ook anderen die zeggen, ja, het is gewoon schandalig dat ze zo onder druk wordt gezet, en juist heel veel respect dat ze zo bij zichzelf kan blijven. Moet ook wel Caroline wel gelijk geven, want die zegt, ja, ik ben eigenlijk gewoon teamneutraal. We weten niet wat er is gebeurd.
0: Ja, kijk, ik wil mijn vriendin ook best in huwelijk vragen. Maar ja, weet je, je weet nooit hoe ze gaat reageren. Dus dan kan ik het beter niet doen. Ook naar aanleiding van dit filmpje. Moeten we niet aan beginnen. Ik moet wel zeggen, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... inderdaad, teamneutraal. Vind ik dan op zich wel, ja. Je weet niet wat er aan de hand is. Misschien is er echt iets gebeurd waardoor die vrouw denkt van... ja, ik wil wel bij jou blijven, maar het is nu nog te vroeg. Maar ja, het gaat dan wel helemaal los, hè, op social media. Er is echt miljoenen keren bekeken, dit filmpje.
2: Ik vind het wel, Maaike die neemt het al juist op voor de man. Want die zegt, ja, zij had hem niet zo moeten afwijzen... dan ook nog de microfoon pakken. Dan maak je het voor hem ook wel weer lastig.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het met die twee is. Dat zal ongetwijfeld over een paar weken nog wel eens een keer...
2: Zouden ze nog bij elkaar zijn.
0: Dankjewel voor al jullie reacties in ieder geval. Wij gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
3: Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren vanwege Bolle Jos en een bijzondere vondst voor archeologen in de Duitse stad Paderborn.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek... en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. 8:02. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen Jordi. Nou, de files die worden langzaam maar zeker alweer wat korter. Dus het drukste moment van de spits hebben we gehad. Neem niet weg dat het op een aantal wegen toch nog behoorlijk vastzaat. Op de A58 is nu een ongeluk gebeurd van Berg op Zoom naar Breda. Bij Etteleur ging het mis en daar is de linker rijstrook dicht. Vertraging is een kwartier vanaf Sint-Willebrord. Ook een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop kost dat je een kwartier extra. En het ging mis op de A27 van Breda naar Gorkum bij Nieuwedijk. Daar is de vertraging nu bijna een kwartier. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En er staat nog een flinke dagelijkse file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
0: Toch nog best wel druk, hè? Deze ochtend tot maandag.
8: Ja, inderdaad. Het begon heel rustig. Maar nu, met ongelukken en zo, dan zijn we er nog niet vanaf.
0: Kan snel gaan, ik weet het. Ja,
8: ja, zo is het ook.
0: Bianca, tot straks. Over een half uurtje spreken we jou weer.
9: Omroep Brabant.
0: Wij gaan naar het weer van vandaag. De ochtend start droog. Ook geregeld ga je de zon zien. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. En je raadt het al, door die stapelwolken ontstaat er ook weer een buitje. Het wordt 23 tot 25 graden vandaag. Het nieuws krijg je van Niek.
3: Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, uitgeleverd te krijgen. Omdat het land tot nu toe niet meewerkt, wil Nederland proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Jos, minister Van Wiel.
9: Het is natuurlijk bizar dat wij daarmee een land faciliteren of ondersteunen wat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we kennen.
3: Bolle Jos zou een relatie hebben met de dochter van de president van Sierra Leone en dat zou verklaren waarom het land niet meewerkt met zijn uitlevering. Een man van 23 is gistermorgen opgepakt in Bergen-op-Zoom omdat hij op straat met een groot mes stond te zwaaien. Mensen die dat zagen, die belden meteen de politie. Opgeroepen agenten wisten de man uiteindelijk snel op te pakken. Het mes is in beslag genomen. Zijn huis is ook doorzocht. In Oosterwijk heeft een spookrijder gistermiddag een frontale botsing veroorzaakt. Het ging mis toen de man op de N65 omdraaide omdat een stuk weg vanwege werkzaamheden was afgesloten. Hij reed daarna tegen het verkeer in en botste op een auto die hem tegemoet kwam. De spookrijder, die te veel had gedronken, raakte licht gewond. Hij is aangehouden. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doorstroom stagneert. Dat ziet ook deze behandelaar.
10: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
3: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bijzondere vondst dan voor archeologen in de Duitse stad Paderborn. Zij vonden een notitieboekje. Nou, ik neem je even mee naar de situatie zoals het volgens de archeologen mogelijk is gegaan. Een man zat

0: Dua Lipa. In een kei, goedemorgen, 8:45. Langzaamaan gaan we natuurlijk volle jas de zomer in. En dan de laatste zondag van augustus, dan is het weer zover. Dan is het tijd voor de Brabantse dag in Hezen. Omroep Brabant is daar natuurlijk op alle mogelijke manieren altijd bij. Maar wat wij natuurlijk zien is uiteindelijk het eindresultaat van heel veel maanden werk. Want er moet een ontwerp gemaakt worden. Er moet van alles bedacht worden. Er moet gebouwd worden.
1: Ja.
0: En uiteindelijk dan de laatste zondag van augustus, dan gaat die parade rijden door de straat van Hezen. En daarom dachten wij, laten we eens even polshoogte gaan nemen in de parel van Brabant in Hezen. Sam van Bloed, Zweet en Tranen, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het daar?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Het gaat bijna beginnen, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, want hoe ziet deze week een beetje voor jullie eruit? Want het gaat over juni en mensen denken, oh, dat is nog een heel ver weg. Maar voor jullie gaat het wel nu echt allemaal echt serieus beginnen, toch?
2: Ja, zeker. Ja, al die kale grasvelden in het dorp, daar gaan we vanavond als goed is al een beetje verandering in brengen door
0: precies.
2: Alle wagens daarheen te brengen. En dan gaan, denk de komende 2 weken, overal wel de tenten omhoog.
0: Want ze zeggen altijd, in juni is dan altijd een beetje het begin van het bouwseizoen.
2: Ja, het is eigenlijk wel een heilige datum. Een beetje, al valt het op een zondag, maakt niet uit, maar op 1 juli dan gaan we naar die bouwplaats, want dan mogen we officieel pas beginnen.
0: Ja, en hoe is jullie jaar geweest ten opzichte van de vorige editie?
2: Ja, goed. Ja, we zijn natuurlijk, we hebben behoorlijk goed afgesloten vorig jaar met de winst.
0: De winst, precies.
2: En dat neemt ook een bepaalde druk met zich mee natuurlijk om het dit jaar ook weer aardig goed te doen.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb dan ook nog de eer om met een aantal mensen ook te mogen verzinnen wat we gaan bouwen. En het was behoorlijk gevecht, want ja, je wilt toch iets neerzetten. En ik denk dat het toch wel weer goed gelukt is. Dat, ja, nou zijn we er wel weer klaar voor om te gaan bouwen.
0: Ja, ik weet dat zodra de parade is gereden, dan gaan jullie inderdaad allemaal naar die feesttent. Dan wordt de prijsuitreiking is dan, nou, in dit geval binnen jullie. Dan wordt er natuurlijk heel veel bier gedronken en vooral gefeest met elkaar. En volgens mij vrij snel daarna, dan moet alles ook weer weg zijn, toch? Dan mag er eigenlijk vrij snel niks meer te zien zijn van het hele Brabantse dag gebeuren.
2: Ja, klopt. Ja, officieel hebben we tot 1 september, maar je merkt altijd, omdat iedereen zo moe is na de laatste week, dat je eigenlijk gewoon moet zorgen dat je binnen 1,5 week al je spullen hebt ingepakt.
0: Ja.
2: Want dan is het wel weg. Want daarna, na 1,5 week is iedereen klaar mee. Dan komen ze ook niet meer. Dus je moet even zorgen dat het vlug opgeruimd is.
0: En wanneer begint het bij jullie dan weer een beetje?
2: Ja, eigenlijk nou begint het rustig te komen. Dus de echte fanatiekelingen die staan vanavond al een beetje te bikkeren. En dan hebben we volgende week, dat is ook wel heel leuk voor de luisteraars, hebben we de spijkerspelen.
0: Ja.
2: En daarbij hebben we ook nog de bouwmarkt. Dus daar staan alle ontwerpers hun nieuwe ontwerpen te tonen voor komend jaar. En dan merk je,

0: dat onderling wel echt de zin erin komt. Dan zijn we ook weer met alle bouwgroepen bij elkaar. En dan krijgt iedereen wel weer het enthousiasme om weer echt aan de gang te gaan. En dan zie je ook dat die bouwplaats steeds drukker wordt en er ook echt iets gebouwd gaat worden.
1: Ja. Heb je al wat van de andere ontwerpen gezien? Want je hebt natuurlijk je eigen ontwerp gezien.
0: Ja, ja zeker. Ja, als ontwerpers komen ook al vroeg in januari al bij elkaar. De eerste keer. Om dan echt al... Ja, sommigen hebben, ja, dat is heel stom. Sommigen hebben een tekening op een bierveeltje en anderen die hebben al bijna zijn maquette klaar. En dan ga je gewoon. Ja, daar zit er eigenlijk verschil in. Maar dan ga je dan feedback geven op elkaars ideeën. Dat is wel vet. Dus vroeger mocht je elkaar bij de tent niet in en niet binnenkomen. En tegenwoordig ga je samen juist.
2: Ja, is toch ook wel leuker, hè? Toch? Het gaat uiteindelijk toch goed dat je het samen doet met elkaar.
0: Ja, zeker. Ja. Weet je, alle zes die maak je die parade. Dus alleen maakt het niks uit.
1: En ben jij eerder categorie bierveeltje of ben jij eerder categorie ik heb de maquette al af?
0: Nou, ik denk dat wij een beetje het middenin zitten. Dus wij zijn wel aardig, altijd wel vlug op tijd klaar. Omdat we ook weten, dan kunnen we op tijd gaan voorbereiden. Dus we hadden al wel echt vroeg onze tekening klaar. Ja, dus dat was wel heel erg prettig.
2: Want jullie maken ook veel met de AI, hè? Bij jullie, bij Bloed, Zweet en Tranen, toch?
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, we hebben wel nog een tekenaar, zeg maar. Maar ik moet zeggen, de ruwe concepten. En we zijn ook een vrij jong ontwerpteam. Dus dat is natuurlijk een voordeel. In het ruwe concept, dan zitten we al vlug met AI wel vormgeving te geven aan die wagen. En dan hebben we wel altijd gelukkig nog een echte tekenaar die daar heel mooi een totaalplaatje van maakt. Maar ook kleding, attributen, verzinnen. Maar ja, als wij een idee in ons hoofd hebben, dan hebben we wel meteen een beeld van via AI. Dus dat is wel heel erg fijn.
2: Sam, tot slot, kun jij in één zin een klein tipje geven over wat jullie dit jaar hebben bedacht?
0: Ja, wij bouwen dit jaar een spectaculair schouwspel waarbij we eigenlijk verbeelden dat Eindhoven in de jaren 30 met Philips geprobeerd heeft om de allereerste speelfilm van Nederland te maken.
2: Mm-hmm.
0: En daarmee had Philips als doel om het Hollywood van de wagen landen te worden. Maar dat idee is juist helemaal mislukt. En daar gaan we eigenlijk...
2: Oei, kijk. Mogen we jou en natuurlijk de hele vriendenkring en sowieso alle vriendenkringen daar heel veel succes wensen. En wij gaan ongetwijfeld nog heel veel contact hebben met elkaar in de week richting de Brabantse Dag. Maar bouw ze alvast, hè?
0: Ja, komt goed, Jordi. Dank je wel.
2: Groetjes, hè. Sam van Vriendenkring, Bloed,

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
12: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
13: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
12: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
15: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
17: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
16: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
18: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
21: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
20: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
20: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartelijk dank, 9:03. Laatste uur alweer van een kei goeiemorgen. Dadelijk gaan we naar ons ratje, maar eerst even naar het verkeer. Bianca namelijk bij de ANWB. Het was best wel een drukke ochtendspits, maar volgens mij nemen de files nu snel af, toch? Zoals ik het een beetje kan zien.
22: Ja, dat zie je wel een beetje goed, want het gaat langzaam de goede kant op met de spits. De meeste dagelijkse files die worden korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 minuten oponthoud. Alleen op de A58 sta je wel nog ruim 20 minuten vast. Want van Bergen op Zoom naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Etteleur. De weg is ook net weer vrijgegeven. Maar er staat nog wel 5 kilometer file daar. En je hebt 10 minuten oponthoud nog op de N2 van Maastricht naar Eindhoven bij Eindhoven Centrum. En ook op de A2 staat nog file van Den Bosch naar Utrecht. Dat is tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is daar nog bijna 10 minuten.
2: Dankjewel en tot straks maar weer. Wij gaan dadelijk weer naar ons ratje toe. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen. Maar dadelijk eerst muziek van Shania Twain.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
30: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
31: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.

0: Too Funky. Nou, die Nick de Vries is ook al lekker, hè? Die zegt, hoe lang heb ik nog? Zeg, nog een minuutje of vier. Oh, daar ben ik zeker ruim van tevoren ben ik terug.
1: Ja, ja. En die neemt voor jullie wat lekkers mee.
0: Ja, zoek het maar uit, denk ik. Nou. Goedemorgen, het is vandaag maandag 1 juni. De echte zomerhitte is al even voorbij. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 24 graden. Hey Niek.
1: Ja, de radio heeft wat vertraging op de redactie. Het enige is inderdaad dat ik gewoon dat rode lampje ook zag branden. Ja. Ik vind het binnen, maar... Ik stond wel echt belangrijke dingen te bespreken.
0: Oh, okay, dan, nou, dan gaan we dat doen. Dan draaien we van muziek. Wat is het vandaag voor dagen?
1: Ja, het is de dag van de kinderen vandaag. Het is werelds melkdag en loop op blote voeten dag vandaag.
0: Ja, niet je nieuws.
2: Ja, je gelooft het niet, maar mijn scherm is zwak. Daar heb ik ook meerdere keren van last van. Hè? Dat is echt... Nou doet hij het. Kijk, ik kan het toch gaan melden. De voetbalbonden van alle landen die meedoen aan het WK... die moeten vandaag een selectie doorgeven. Het is de laatste dag om een definitieve lijst met spelers in te leveren bij de FIFA. Onze bondscoach Ronald Koeman die was ruim op tijd. Die maakte het vorige week al bekend. Alleen met blessures mogen nog nieuwe spelers worden opgeroepen. En in Engeland wordt vandaag de auto van Prinses Diana geveld. Ze reed ruim 3 jaar in die auto tot aan haar dood. De zwarte Jaguar heeft ruim 72.000 kilometer op de teller... en lijkt heel wat euro's op te gaan leveren. De vracht is namelijk... dat het exemplaar voor zo'n 115.000 euro onder de haren gaat.
0: Dat is echt een uniek ding natuurlijk.
3: Maar het is niet de wagen waar het mis mee gegaan is, toch?
0: Nee, maar
2: die
0: hebben ze echt... volgens mij echt gewoon als een opgevouwen pakketje weer... dat er echt verschrikkelijke beelden zijn.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, we zullen eens kijken wat het oplevert, hè? Ik denk dat het nog wel iets meer gaat opleveren.
1: Ik vind 115.000 ook wel weinig.
0: Ik denk 1,5 ton. Ja. Dat denk ik echt.
4: Op Brabant.
5: Een kei. Goedemorgen.
0: Ja, wat is de categorie, Jasper?
1: Spullen die je kan meenemen in de bus.
0: Spullen die je kan meenemen in de bus. Als je dat zometeen weet, want we gaan daar de letter noemen... en je wil iets aanvragen, dan mag dat zometeen... via 06-573-28203. Wat is de letter?
1: De letter O is het vandaag geworden.
0: De letter O.
1: O, wat zullen we daar eens mee doen?
0: Nou, mocht je iets weten en wil je iets aanvragen... dingen die je in de bus kan meenemen met de O... dan laat dat nu even weten via 06-573-28203. En vraag dan ook meteen even iets aan... want dan kunnen wij het zo meteen voor je gaan draaien.
1: De jury is weer soepel, hè? Het is een brede categorie.
0: Ja,
1: het hoeft niet met de bus te maken te hebben als
0: soepel.
1: Het er maar in past.
0: Met een O kun je van alles meenemen. Dat is echt helemaal goed. Even kijken. Zo komt Leo met oma. Ja, een oma kunnen meenemen in de bus.
1: Die kan mee de bus
0: dat
1: in.
0: Dat is helemaal goed. Nou, en die wil iets van ILO horen. En laten we daar even mee starten. Dan komt de rest vast wel goed. Laat het maar weten. Keileuk.

0: dag is het te laat.
1: Ja, ik weer eens en lust. Want Anita kwam met het opklapbare trapje. En dat is ook met een O natuurlijk, ja. De opblaasbare... Nou ja, maak er zelf maar iets van. Ik zal met deze de afzender niet noemen. Maar deze is wel leuk om nog even te draaien. Ginger Nia.

0: sunshine. En dat ga je de hele week nog wel zien. Zij het met iets minder hoge temperaturen. Maar ruim 20 graden gaat het toch wel worden de komende week. Wij gaan dadelijk naar het laatste nieuws. Wat zit er bij jou in het nieuws, Niek?
1: Onder andere een ongeluk op de A4 met een dode. En een vrouw in Frankrijk die woont vrijwillig in een busje omdat ze haar huis niet meer ziet zitten.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
5: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
0: Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Het is snel gegaan, want zo snel als de files er waren, volgens mij zijn ze ook zo snel weer verdwenen. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Zo is het ook inderdaad, want bijna alle dagelijkse files zijn opgelost.
0: Ja.
6: Op een paar wegen heb je nog wel een paar minuten vertraging, maar het stelt allemaal niet zo heel veel meer voor. Alleen op de A2 sta je nog 5 minuten in de file. En dat is van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp.
0: Nou, dan wens ik jou weer een hele fijne ochtend. Want
6: dankjewel.
0: Spreek elkaar misschien morgen weer of woensdag
6: vanzelfde.
0: Of donderdag.
6: Nou, die kans is heel groot, want
0: echt?
6: Ik werk natuurlijk vaak 's ochtends. Dus dan meld ik me wel weer van de week.
0: Man. Nou,
6: ja.
0: Tot straks dan, hè.
6: Joe.
0: Dag.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, we gaan naar het weer. Het is een prima dag, hoor. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. De dag die start gewoon nog droog en de zon schijnt. Maar uiteindelijk gaan we vanmiddag wel wat stapelwolken zien. Betekent dat daar weer buien door gaan komen. En het wordt zo'n 23 tot 25 graden. We gaan naar het nieuws, krijg je van Niek de Vries.
1: Op de A4 bij de grens met België is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij iemand om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een man is gisteren in Eindhoven van zo'n 9 meter hoogte uit een raam van een huis gevallen. Het gebeurde bij een woning aan de Blaardumseweg. De man liep een flinke hoofdwond op. Hij was bij kennis toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de politie was de man mogelijk onder invloed van drugs of alcohol. Een 41-jarige man uit Roosendaal is zaterdag aangehouden. Hij belde op één dag 160 keer naar noodnummer 112. Niet omdat er nood aan de man was, maar om medewerkers uit te schelden. Toen politieagenten bij de man aan de deur kwamen, deed hij niet open. Toen ze later terugkwamen, was hij weer druk in gesprek met 112. De man is opgepakt, zijn telefoon is in beslag genomen. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Dit jaar staat de teller al op 61. Het gaat om Russische onderzoeksschepen. Ze zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt een woordvoerder van de marine bij NH Nieuws.
8: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
1: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze in de gaten worden gehouden. Ja, je hoort regelmatig van die verhalen over mensen die uit nood in een auto leven. Een 67-jarige vrouw die in het zuidwesten van Frankrijk woont, die kiest er vrijwillig voor om in een busje te leven. Zij heeft een huurhuis, maar dan voelt ze zich niet meer op haar gemak. Nadat haar man had gezegd dat hij geluiden had gehoord, is zij ervan overtuigd dat het er spookt.
0: Ach.
1: En durft ze daar dus eigenlijk gewoon niet meer te wonen. Nou, de gemeente die heeft inmiddels van alles gedaan. Die heeft zelfs een priester naar dat huis gestuurd om te kijken of hij de boel kan reinigen. Heeft ook een ander huis aangeboden aan die vrouw, maar dat heeft de vrouw afgewezen omdat het niet voldeed aan haar eisen.
0: Tuurlijk.
1: Zij wil namelijk per se wonen in een huis waar alles gelijkvloers is, zodat ze ook snel het huis kan uitvluchten als er iets aan de hand zou zijn.
0: Nou, zou zeggen, zoek in ieder geval even een plek op waarvan je zeker weet dat er dan geen spokige of andere gekke dingen zijn. Maar om dan nog alle eisen erbij te gaan stellen, dat is wel lastig, hoor. Op een gegeven moment weet je als gemeente ook niet meer wat je kan doen, toch?
9: Als zij dat busje prima vindt,
0: ja.
9: Ja, dan lekker
0: het busje.
1: Ze wil dus eigenlijk wel liever een huis.
9: Maar ja, toch wel.
1: Dan moet het wel inderdaad het huis zijn wat voor haar geschikt is, vindt ze.
0: Zet dat busje onder de carport en leef overdag in dat huis. Want er zijn er geen geesten, die komen pas 's avonds. En dan s'avonds slaap je
9: bent
0: er
9: bekend mee.
0: Ja, nou ja. Ja, nee, ik wil een grap maken hoor. Maar ik slik hem heel even in.
9: Ja,
0: ik,
9: nee,
0: ik moet nog heel de week thuis. Goed, level 42, running in the family.

Styles en American Girls. De man die de afgelopen weken natuurlijk... Kijk, Suzanne en Freek die hadden in het Gelderdoom hun clubhuis. En Harry Styles in de Amsterdam Arena. Dat was één groot feest. Mensen gingen daar echt massaal naartoe. En ja, die gaat nu weer verder op wereldtournee. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal in de Bond de 50 zit. In ieder geval welke artiest of welke band. Maar eerst deze van Christina Aguilera. Dit is Candyman. Okay.

0: Het is ook zo'n mooi liefdesliedje. Hè? En zeker zo op zo'n dag als vandaag. Het is maandag, maandagochtend, weet je wel. Het zonnetje schijnt. Iedereen is weer helemaal lekker klaar voor een nieuwe week. En dan Jason Mraz is altijd
1: fijn.
0: Zometeen Brabants Bond tussen 10 en 1. Deze week ook weer natuurlijk een nieuwe Bonte 50.
2: De ultieme Bonte 50.

0: Ja, UB40 is altijd lastig.
1: Ja, dat is een hele lastige.
2: Ja, ze klinken ook allemaal hetzelfde.
0: Ja, ik dacht ik wilde positief blijven, maar ja.
2: Ja, dat is een beetje met die reggae. Dat is allemaal één dingetje natuurlijk. Maar wel gezellig, wel leuk en voor zomers. Mooi, maar het is wel één ding.
1: Ik vind hem...

0: Echt, god.
1: Ik ga toch voor één. Red Red Wine is toch wel echt klassieketje. Mag er van mij wel in.
2: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Mag.
0: Ik ga voor Kingston Town.
2: Oh, ja,
0: ja, ja. Dat komt omdat ik toen ik als klein manneke met mijn drive-in showtje overal langs ging. Toen was dat echt zo'n liedje waar mensen voor het eerst al even op gingen dansen of zo. Dat je het een beetje los kreeg.
2: Oh ja, dat zijn wel die typische.
0: Dat zijn wel van die...
2: Ja.
0: En ik zal jou zeggen, Hubert Mol.
2: Ja.
0: Daarom vind ik het leuk dat je deze week gekozen hebt.
2: Ja.
0: Mijn eerste keer in Ahoy Rotterdam was met UB40.
2: Als disjockey.
0: Nee, ik hoorde als bezoeker.
1: Ik zat ook te denken, waar gaat dit nou heen?
2: Toen ik voor het eerst in Ahoy stond.
1: Ja.
0: Nee, het was echt als...
2: Okay,
1: staan de grote namen.
0: En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment tegen mijn ouders zei, deed ik zo... Ik zeg, man, waar ruik ik hier toch allemaal? Het lijkt net of ik door een bos loop of weet ik het allemaal wat. En toen zei mijn moeder, nee, er zijn er hier een paar. Die hebben nog, moeder zei, die hebben nogal sterke sigaretten. Zei ze
1: Snap
0: je bedoel?
2: Niet te diep inademen.
1: Kom maar, jongen.
0: Okay, ja, wij gingen wel naar de andere kant van de vleugel, kan ik jou zeggen. Maar goed.
2: Hey, en dan straks van jou, Jasper, ik heb ook het levenslied in Tilburg. Ga ik het over hebben?
1: Oh, leuk!
0: Hey.
2: Ik zeg dat zo maar even tegen jou.
1: Ja, nee, dat komt er binnenkort weer aan, natuurlijk.
0: Dan is hij bij, hè?
2: Dat is hem, hè? Verkleed hem wel.
1: Ja. Nee, als er nog VIP-kaart te zijn, hoor ik het wel.
2: Ja, precies. Straks twee van kaarten.
0: Tot zover. Kijk, goedemorgen voor vandaag. We zijn er morgen weer tussen 6 en 10 met een nieuwe aflevering. Maak er een fijne dag van. Geniet van het zonnetje en tot morgen. Houdoe.

0: Alles over Omroep-Brabant check je via de website en app.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
9: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
8: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
9: Koppens biedt veel meer.
8: Kom langs in Volkel.
9: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
10: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
15: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer, vanochtend nog vrij zonnig. Later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. En ja, inderdaad, er liggen de VIP-kaartenplaat klaar. Daar zou je plaats kunnen nemen in Tilburg bij het Levenslied, Festival van het Levenslied. Daar zou je bij kunnen zijn. Het zijn dus niet de meeste kaarten. Dat is voor latere zorg. Verder beginnen we deze week met UB40. Je hebt dat twee fragmentjes kunnen beluisteren. En dat is een opmaatje voor de ultieme Bonte 50. Maar het is vandaag weer aan jou. Dat zul je begrijpen.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
27: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
28: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
29: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
30: Is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Bermol.

0: Gauthier. Het is een Belg, maar niet helemaal. Hij noemt zich Gauthier, maar van oorsprong zit er ook nog wat Australisch bloed in hem. En daarom heeft hij zich Gauthier genoemd. En hij heeft een liedje gebruikt met een sampletje van een ander artiest. En hij wist dat die nazaten van die artiest boos zouden worden en geld zouden willen hebben. Dus daar had hij voor gespaard. Heel slim uitgedokterd allemaal. Are you
1: ready? Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Somebody I used to know. En daarvoor So Alive Orchestral Maneuvers in the Dark. Het TBS-systeem in Nederland heeft problemen. Mensen met TBS moeten vaak heel lang wachten op een plek in een TBS-kliniek. Er zijn ook te weinig woonplekken en klinieken met minder beveiliging. En daardoor moeten zij langer in een streng beveiligde kliniek verblijven dan aanvankelijk nodig is. Zo zitten ze min of meer ook nog eens gevangen in het systeem.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.

Higher Ground van Stevie Wonder. Die Stevie Wonder die heeft een liedje gemaakt. Althans, dit liedje dat gaat over tweede kans krijgen. Je hebt soms een tweede kans nodig, maar je krijgt niet altijd de tweede kans. Dit liedje had hij gemaakt. En 3 maanden later kwam hij in een ernstig ongeluk terecht. Hij raakte in coma, 4 dagen lang in coma gelegen. Hij was met zijn auto onder het vrachtwagen geschoten. En kreeg dus alsnog die tweede kans. Een liedje met, zeg het maar even, voorbedachte raden gemaakt, zou je bijna kunnen denken zonder dat hij het zelf in de gaten had. Daarvoor Ronnie Keating, liedje van Greg Alexander, Loving Each Day. En wat je daar weer hoorde, dat was zo van Shakira. En niet de minste van Shakira op dit moment. Passend bij de temperatuur, het weer, alles wat erbij hoort.

0: True Side is Blunt was van NXS. Toch maar eens even vragen aan onze eigen Nick wat er zo meteen nieuws zit. Even de informatie erbij halen, de actualiteit van vandaag. Want wat heb je dan ons te melden?
1: Ja, onder andere dat er mogelijk datalek is geweest in de gevangenis in Vught. En een bus in Eindhoven had afgelopen weekend een opvallende passagier.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Omroep Brabant. We worden een klein beetje misleid vandaag. De ochtend is droog gestart, zonnetje staat erbij, wat blauwe wolkjes. De loop van de dag komen er wat meer stapelwolken bij. En dat kan betekenen dat uit zo'n klein stapelwolkje misschien wel een bui voortkomt. Verder wordt het een graad of 23 en misschien wel 25 graden. Tijd voor het nieuws. Zoals gezegd, hier is Nick de Vries.
1: Er wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk datalek in de gevangenis in Vught. Dat schrijft staatssecretaris Van Brugge aan de Tweede Kamer. Een gevangene zou bij het openen van een laptop inzage hebben gehad in het strafdossier van een andere gevangene. Volgens de staatssecretaris is mogelijk de procedure niet goed gevolgd. Een van de geretineerden verblijft in de EBI, dat is de extra beveiligde inrichting. Pieter van der Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De oud-zwemmer schrijft op zijn Instagram-pagina dat hem kort geleden is verteld dat voor de komende Olympische cyclus voor een andere richting wordt gekozen. Van der Hogeband zegt die beslissing te respecteren en OCNSF geeft over 2 weken een uitgebreide toelichting. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
5: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholgebruik. Een bus in Eindhoven had dit weekend wel een hele bijzondere passagier. Onderweg naar het Centraal Station stapte hond Lana in. Zonder kaartje en zonder baasje. In de bus begroette ze vrolijk elke reiziger en ging ze ook vriendelijk tussen mensen hun benen liggen. Nou, ze reisde uiteindelijk helemaal mee tot op een station. Daar werd een oproepje gedaan op sociale media en zo werd Lana snel weer herenigd met haar baasje.
0: Ja, hoe kwam die hond dan in die bus terecht? En waar was dat baasje dan? Hoe was het hondje ontsnapt? Of was, ja, was het super vrij rond? Ja, hoe kan het dan?
1: Ja, ik denk dat hij inderdaad gewoon die bus is ingesproken. Voordat dat baasje of zo... Dat
0: kijk, gedaan, want mijn Olly zou dat ook doen. Maar die gaat niet. Die denkt wel van, hey, hij is er niet. Dus ik ga niet zomaar alleen die bus in.
1: Nee, die zou zich anders gedragen in die bus.
0: Ja,
1: die zou die bus überhaupt niet inspringen.
0: Nee, die zou denken, hij is er niet, dus ik ga niet die bus in.
1: Spring er lekker weer uit.
0: Ja, precies. Dus dat vraag ik me dan af, hoe kan dat dan?
1: Dus... Ik ga dat eens even voor je uitzoeken.
0: Ja, dat is leuk. Ja, oké. Oké, dankjewel. En daar ben ik in. Zometeen weer het koffertje van Mol. Daar zit een lekkere rauwe plaat in. We moeten daarvoor terug naar de jaren 70. Maar je moet er even geduld hebben. Eerst de Pet Shop Boys en Sarah.

0: Het zijn de Pet Shop Boys. Even hadden ze de neiging en de zin om Dusty Springfield een beetje weg te helpen. Het ging niet zo goed met de carrière. Het ging allemaal een beetje mis. We praten over de jaren 80. En toen zeiden ze tegen haar, zullen we gewoon met jou een liedje opnemen? Nou, dat werden er uiteindelijk twee. En dat is een van de What Have I Done to Deserve This. Zeg, Nick, weet je inmiddels al hoe het zit met het hondje?
1: Ja, dat weet ik. Ja, want ik eindigde dus met dat de medewerkers van de dierenambulance op de socials en zo een foto hadden geplaatst van Lana, de hond. En dat uiteindelijk toen het baasje snel was gevonden. Ja. En dat baasje dat heeft gezegd dat hij zich eigenlijk doodschaamde. Maar dat Lana blijkbaar zo slim is en deuren kan openen en over muurtjes kan springen. Die is dus ontsnapt toen haar baasje even weg was voor een boodschap. Hij zou uiteindelijk op het station komen ophalen. Nou, wat is er gebeurd? Die Lana, die hond, die is dus gewoon naar een bus gelopen. Bij een halte terecht gekomen.
0: Die stapte
1: met mensen tegelijk. In die chauffeur die dacht,
0: die hoort
1: bij die mensen. Dat bleek dus niet zo te zijn. Maar uiteindelijk, die hond vond het dus allemaal prima. Ja. Die is gewoon in die bus gaan liggen. Hey, uiteindelijk dus tot aan het station meegereden. En daar is dus uiteindelijk die snel herenigd met haar baas.
0: Oh, grappig is dat, joh. En dat het ook zo snel gezien werd op de social. Ja. Voor hetzelfde geld kijk de hele dag niet op je telefoon.
1: Denk je, waar zou die zijn, dondje?
0: Ja. Dat vind ik wel grappig, die verschillende honden. Want die Oddy van mij, die blijft tussen zitten. Daar kun je dus niks mee beginnen. Als ik dus de winkel in ga, dan je kunt ze knuffelen de hele dag. Je kunt met maar als ik de winkel in ga, of ga ze toe, dan blijft ze gefixeerd kijken. En dan kun je echt op de hoofd tikken. En die reageert.
1: Totdat je weer terug bent.
0: Tot ik er weer bij ben. Ja. Die zit helemaal gefocust. Dus daar hoef ik geen zorgen over te maken. Ja. Nick, dankjewel voor het uitzoeken. Leuk.
2: Brabant op zijn allermooist.
3: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Hey. Ja, de knoppen weigeren.

0: Ik zeg heel enthousiast Sarah, want ik denk dat ze de wereld overgaat en dat ze groot is. Maar ze komt gewoon uit ons eigen land. Maar ze heeft veel kwaliteit in huis. En dat had je ook al in de gaten, volgens mij. Met deze...
1: Het koffertje van Mol.
0: Het held high. Het is tijd voor het koffertje van Mol. Het is een klein blauw koffertje. Het is geen vakantiekoffertje. Alle velden. Het hangt een beetje van af waar je naartoe gaat. Als je bijvoorbeeld naar Madeira gaat of je gaat naar Ibiza. Daar kan er een jurkje in, daar kan er misschien een klein spidootje in... daar kan er wat ander gereedschap in, een tandenborsteltje en zo. En daar kunnen wat cd'tjes in. Hoofdzakelijk kunnen er cd'tjes in en muziek kan er dus in. En in dat koffertje van Mol zit een liedje... waar zo'n beetje 6 jaar lang aan gewerkt is door Steven Tyler. Dan heb ik het over de band Aerosmith, dat weet je dat al. 6 jaar lang is die mee bezig geweest. Kleine stukjes iedere keer. En ik kreeg niet van elkaar om het liedje compleet te krijgen. Toen zei de manager... Zij gaat met de bandleden in een huis zitten, betaal ik. Ga erin zitten en zorgen dat het compleet wordt. En zo ontstond dat liedje Dream On. Daarover ga ik het hebben. Overigens nog een leuke anekdote daarbij verteld. Dat hij een koffer met geld had gevonden. Dat is echt waar, echt gebeurd. Of een tas met geld had hij gevonden. Dat bleek natuurlijk van criminelen te zijn. Had hij tas met geld gevonden, is dat meteen gaan witwassen. Is meteen de keyboard gaan kopen, was er hartstikke blij mee. Maar die criminelen, die gingen toch even vragen stellen... of hij die tas niet had gevonden. Nee, ik heb helemaal geen tas gevonden. Ik heb helemaal geen tas, kijk maar. Dan stond daar een splinternieuwe keyboard. En dat was dus betaald met het criminele geld wat hij had gevonden. Iemand anders zou zeggen, breng het naar de politie. Heeft hij niet gedaan. Anekdote even terzijde. Waar het over gaat is die Dream On van Aerosmith. Vandaag dus opent het koffertje van Mol met deze plaat.

En wat leuk dat je schuldgevoel weet om te zetten in een heel vrolijk, toegankelijk, mooi, bijna zomers liedje. Het was de nieuwe plaat van Django Warda. Waarom ben je gegaan? Ja, dat is toch een beetje je eigen schuld, heeft hij net uitgelegd. De 2 minuten en 20 seconden zo'n beetje. Straks, dan gaan we luisteren naar UB40. 2 liedjes van UB40 uitgezocht. En jij mag weer bepalen welke dat je het allermooiste vindt van die 2.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
12: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
13: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
14: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
13: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogenband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Het zijn er weer 2 waar je uit kunt kiezen. Vandaag, morgen, overmorgen en dan nog de donderdag. En dan is de week weer bijna voorbij. En vrijdag, dan heb je dan de keuze uit 4 liedjes. Het gaat over de ultieme bonte 50. Vandaag de keuze uit Red Red Wine. En de andere is Kingston Town. En het leuke wil dat er is al gestemd op basis van de fragmentjes die je even hebt kunnen beluisteren, een uurtje geleden bij Jordi. 2 fragmentjes dus. En ze staan gelijk. Dus daar kan verandering in worden aangebracht. Door jou, zometeen.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
27: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
28: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
29: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond. En Bermond.

0: Het lijkt alsof het van gisteren is, maar dat is het niet. Het is zeker niet van gisteren. Het is inmiddels weer een jaar oud. Ook al zou je dat niet zeggen. Nee, dat is ook niet helemaal waar. Het is net als met auto's. Het liedje is gemaakt in 2025. Dus technisch gezien is het een jaar oud. En dat geldt ook met auto's. Dan ga je een auto kopen. En dan blijkt die al ineens een jaar oud te zijn. Terwijl die pas een maand geleden is geproduceerd en is neergezet bij de groothandel. Of bij degene die de auto verkoopt, laat ik het zo zeggen. Dus dat is altijd een dingetje.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Wannabe Started Something van Michael Jackson. Hij was boos op de roddelpers. Vond het vervelend wat er over hem gezegd werd. En maakte daar een liedje over. Wannabe Started Something. Dat ze ergens over beginnen. En dat ze niet weten waar het eindigt. En dat ze eigenlijk van de hoed aan de rand weten. Daar zat een stukje muziek in van Funky Soul Bacosta. Dat. Mama zei. Is het leuk om dat toch even achterbij te halen? Dat je weet waar het dan precies over gaat. En hoe dat dan ongeveer klonk. En hoe die dan heeft verwerkt. Luister even, een klein stukje. Nou, dit is dan het origineel, hè? Een klein stukje, maar dat heeft hij prachtig verwerkt in dat Wannabe Started Something. Goedemorgen en van harte welkom. Het is uur 2 inmiddels van dit radioprogramma. Het is Brabants Bond met de Bonteman zelf. En tot het 1 uur te beluisteren met zometeen keuze uit 2 liedjes voor de ultieme Bonte 50. Gaan we doen na deze van de script.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En deze van de script, dat is dan Superheroes.

0: We schrijven hier de script 1 juni 2026. Het is Omroep Brabant. Het is Brabantsbond, zoals gezegd. En langzaam maar zeker maken we je klaar voor het kiezen uit die twee liedjes.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Red Red Wine is niet het origineel trouwens. Het is van heel lang geleden. En Kingston Town heb je dan ook nog. Allebei de keuze waard. Allebei voor jou, maar er kan er maar één de allerbeste zijn. Er kan er maar één de mooiste zijn. En ik wil graag van je weten welke dat dan is. Voor jou, vandaag. 1 of 2. Morgen weer 2 keuzes. Woensdag, donderdag en uiteindelijk hebben we dan op vrijdag 4 keuzes. En eentje daarvan gaat naar de ultieme Bonte 50. Dus bezint eer je begint. Denk er heel goed over na. Laat je gevoel spreken. Ga niet zeggen welke dat er gaat winnen. Nee, laat weten welke dat je mooi vindt. 06-573-282-03. Dat is het adres waar je terecht kunt.
2: Zwerven op het water met je vleugels van papier.

0: inmiddels toch al 65 jaar. Zingt altijd de sterren van de hemel. Ik heb het al eerder verteld, onze Stef is gewoon twee keer naartoe geweest. Was er naartoe, naar het concert. En dacht de dag later, ga gewoon nog een keer. Hartstikke gezellig, hartstikke leuke band. Het was de band Simply Red. En een grappige, een aardige, sympathieke man, dat wel. Aan de andere kant heeft hij ook wel wat andere dingen. Bij een kleine reorganisatie in 2009 heeft hij de complete band ontslagen. Is daarna weer lekker verder gegaan. En heeft nieuwe leden gezocht voor zijn band. En dat is ook wel een dingetje natuurlijk. En toen zei kon weer meteen met een ander bedrag beginnen. Misschien dat ze te duur waren geworden. En toen heeft hij die nieuwe bandleden erbij gehaald. En die heeft hij net wat goedkoper ingekocht. Zo werkt dat dan. Mick Ugdal. Ja, niet bespreken hoe hij met de vrouw omgaat. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Kom ik dan wel een keer op terug. Althans, uit de overlevering. Hè. Het zijn de verhalen. Ik ben er nooit bij geweest. Het is niet mijn vriend. Dus verder niet precies. Nick, wat zit er in het nieuws?
1: Dat er drie mannen zijn opgepakt na een achtervolging in Oosterhout. En de bouwers voor de Brabantse Dag, die gaan van start.
0: En de bouwers? De Frans bouwers of de bouwers?
1: Nee, de bouwers. De bouwers.
0: Ja, de bouwers.
1: Ja, niet de Frans bouwers.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
7: Omroep Brabant.
0: Het is een beetje twijfelachtig, zonnetje schijnt. Je ziet wat stapelwolkjes en daar zit er nou net het probleem. Want een enkele wolk, zo'n enkel stapelwolkje, kan ervoor zorgen dat er een klein buitje uitvalt. Bij een temperatuur van een graad of 23, misschien iets meer, 25 graden. Het nieuws, Nick de Vries.
1: Drie mannen zijn vannacht aangehouden in de buurt van Oosterhout. Ze hadden volgens Belgische media eerder een poging gedaan om in te breken bij een juwelier in Willebroek, dat is in de provincie Antwerpen. Ze zouden niks hebben meegenomen. Tijdens de achtervolging tot in onze provincie werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Het is de tweede dag van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Vanmorgen komt Jan Kluitmans aan het woord. Hij was tijdens de coronacrisis microbioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda. In Brabant greep het virus in het begin van de pandemie mede door carnaval snel om zich heen, terwijl het in de rest van het land nog meeviel. Kluitmans daarover.
8: Met de kennis van nu zeg je de timing van de voorjaarsvakantie, waarbij je het op gaat halen in de gebieden waar het op dat moment endemisch was, en een heel groot volksfeest wat een superspreading event heeft geleid, is gewoon voor het zuiden een ontzettende pech geweest. Ja. En geeft een totaal andere situatie dan de rest van het land.
1: Vanmiddag dan is de beurt aan burgemeester Mikkers van Den Bosch. Het Nederlandse TBS-systeem is verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op een behandeling in een TBS-kliniek. Je hoort een woordvoerder van TBS Nederland.
9: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en de behandelingen langer duren. Het bouwseizoen voor de Brabantse Dag in Heesen gaat vandaag van start. Alle bouwgroepen beginnen traditiegetrouw vanaf 1 juni aan hun creaties te werken. In aanloop naar die grote parade op 30 augustus. Jort Sam van Ginneke van bouwgroep Bloed, Zweet en Tranen, die vorig jaar won.
10: Al die kale grasvelden in het dorp, daar gaan we vanavond als goed is al een beetje verandering in brengen door alle wagens.
7: daarheen te brengen. En dan gaan, denk de komende 2 weken, overal wel de tenten omhoog. Om echt te gaan
1: beginnen. Ik vind dat toch altijd wel mooi, dat dan ieder jaar zo'n echt zo'n vaste dag. En dan komt daar dat dorp in actie. En dan gaan
0: En weet je wat ik dacht? Die bedenken een themaatje met een glas bier erbij. Maar het is heel serieus, hè?
1: Ja, volgens mij gaan echt naar vergaderingen en
0: die
1: zo.
0: En die duiken de geschiedenis in, die kijken in de historie. Die gaan een thema bedenken wat echt heel serieus is. Ja. Dat vind ik wel bijzonder.
1: En het is dus voor de 67e Brabantse dag dit jaar alles uit de kast geworden. Dat is dan het thema. En daar gaat dan iedereen mee aan de gang, inderdaad. En dan zie je ook altijd heel uiteenlopende creaties die dan toch met dat thema te maken hebben.
0: Even een klein dingetje over alles uit de kast, alles uit de portemonnee. Want die TBS-toestand, hè, dat kost handen bakken van de geld, hè? Want als je 4 maanden lang...
1: Ja, zeker. Dan hebben ze recht op een schadevergoeding.
0: En,
1: ja,
0: weet je, en de lijst is groot, dus er gaat enorm veel geld gaat naar die cliënten, patiënten, hoe noem je ze. Dus dat is ook, weet je, het is dan alles met het geld hier. Ze kunnen niet meer met de portemonnee overweg, hè? Het gaat overal fout als het over geld gaat.
1: Het gaat fout vanwege het systeem, dus, want er zijn niet genoeg plekken.
0: Nee. Nou, dankjewel. Oké, tot morgen weer dan.
1: Zeker.
0: Oké, doei. Met zometeen toch nog een keer luisteren naar 2 fragmentjes... 2 korte fragmentjes van UB40. En dan toch die beslissing nemen die je misschien nog niet hebt genomen. Maar ik reken wel op je als luisteraar. Een klein kinderliedje. The Crocodile Rock van Elton John. Had geluisterd naar een liedje van Bill Haley uit de jaren 50. See you later, alligator. Toen dacht hij, zoiets kan ik ook maken. Dat werd The Crocodile Rock.

0: Wat zou de wereld er mooier uitzien, toch? Als we dat zouden zeggen, love you more, every day. Maakt niet uit, we doen ons best. Dat is misschien toch wat hoog gegrepen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ik ben de laatste die je onder druk kan zetten, maar het moet toch gebeuren. Er moet toch gestemd worden. We moeten een keuze gaan maken. En het is nu het laatste moment dat je keuze kunt maken. Want zometeen wil ik toch de winnaar bekendmaken voor vandaag. Uit deze twee, voor de ultieme Bonte 50. Dus ik heb je dan toch even heel hard nodig. En ik zeg het zo vaak dat ik je nodig heb. Ik kan ook niet zonder jou. Dus het is goed dat je er bent. Het is goed dat je laat weten wat ik je goed vind. Dan zijn we weer met z'n tweeën een klein stapje verder. Dus laat het weten. 06-573-28203. Eerst of de tweede. Red, red wine. Proost, cheers, als je daarvoor gaat. Of is het proosten op Kingston Town zometeen? Dat wil ik dan graag van je weten.
2: Omroep Brabant presenteert...
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: In de tussentijd probeer ik je te vermaken met de nieuwe Paul McCartney.

0: beetje trots op deze man. Opa Bacardi, 83 jaar. Verder hoor je me niet over klagen. Ik wou dat ik zo was, zo zou zijn, als ik uiteindelijk 83 mag worden. Dat je dan nog zo klinkt, dat je dan nog de zin hebt, dat je dan nog behoefte hebt, dat je dan nog de uitstraling hebt. En dat je dan nog mensen weet te bereiken en dat je mensen nog een beetje weet blij te maken. Het gaat waarschijnlijk geen hit worden. Het is meer een liedje ter presentatie van het nieuwe album dat uit is. Het is een beetje representatieverklaring van er is een nieuw album uit. Ga dan luisteren. Dit is iets wat je mooi zou kunnen vinden. Als je dit leuk vindt, dan vind je het complete album leuk. Dat is een beetje de boodschap.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Wat zit daarin? Nou, twee liedjes van UB40 deze week. Je hebt gehoord Red Red Wine, klein stukje, en Kings and Town. Liedje met de meeste stemmen is vandaag geworden deze. Dat is nummer 2, Kings and Town.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
6: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

Osas, John Mayer, dat was hem. In dit geval, hij zong het. Laatste liedje voor dit uur. En straks gaan we het hebben over het levenslied in Tilburg. En je kunt VIP-kaarten krijgen wellicht.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op Sunweb.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben zo ongelooflijk trots op onze militairen in Oorschot. Die hebben bedacht dat je drones kunt tegenhouden met kippengaas om de panzerwagen. Ja, ja dat vind ik echt. Dat zijn wij. We zijn er altijd als de kippen bij.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
15: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
20: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Paul Simon en de Runaway Train.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, smakelijk eten en van harte welkom. Heb je zin in... Kijk eerst even in je agenda. 6 en 7 juni staande, het Levenslied in Tilburg. Heb je zin? Nou, kom ik er zo even terug, hè.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabantsbond.
0: Wellicht dat ik je wat happier kan maken dan je misschien nu al bent. In welke staat van euforie verkeer je op dit moment? Welke graad? Is het 6, is het 7 of is het 9,5?
2: Walking down 29th and Park.

0: for you.
1: Ed Sheeran, in de hoop dat je nu een klein beetje muzikaal happier bent geworden. Over muzikaliteit gesproken. Het Festival van het Levenslied is het gratis toegankelijke tweedaagse muziekspektakel in het hart van Tilburg, waar het Nederlandstalige Levenslied Centraal staat. Op zaterdag 6, zondag 7 juni verandert de binnenstad in een bruisend openluchtpodium vol sfeer, emotie en herkenbare meezingers. Etienne Timmermans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, want noem eens wat namen dan meteen. Als ik zo enthousiast ben, dan moeten er wel grote namen zijn volgens mij.
2: Het zijn dit jaar behoorlijk grote namen. De grootste overigens is Kira Jolie. Die komt op zondagavond. Maar Danny de Munk, Mart Hoogkamer, nou, en Corrie Konings uiteraard ieder jaar. Net als René Schuurmans ook jaarlijks terugkomt. En ook vele, vele artiesten. En uiteraard de hit van dit moment, Kirio, Justin de Wild.
1: Ja. En zeggen die dan meteen ja, omdat het toch al een naam aan het worden is, of al een naam is, hè, Tilburg?
2: Nou ja, het is zeker een naam. Het is de 34e keer dat we het organiseren. Inmiddels komen er zo'n 40.000 mensen op af. Twee dagen tijd. Dus, Corrie Konings staat gewoon in een agenda. En ook René Schuurmans. En de rest die wordt gewoon per jaar gekeken. Om een beetje variatie te hebben wie we dit jaar willen laten komen. Ja.
1: Nou, treden die artiesten op veel plekken op. Maar wat maakt nou het festival in Tilburg zo bijzonder of speciaal, denk je?
2: Dat is met name omdat we op het laatst, de drie laatste artiesten op zaterdagavond en zondagavond, die worden begeleid door de Marcel Fischer Band, dus dat is live muziek. Plus, er zitten strijkers bij van het Euroregio Jeugdorkest. Een stuk of 20 strijkers die dan ook nog meespelen. Dus waardoor je een heel, ja, dus niet zomaar bandje opzet, maar dat je echt live muziek hebt. Ja, ook. Ja. Bij.
1: En dus toch wat meer waarde door Marcel Visser. Ook niet de minste trouwens die je dan erbij haalt. Dat maakt het spectaculair. Maar het is een gratis festival. Hoe doe je dat dan?
2: Ja, het is voor en door ondernemers. Nee, het is voor de stad, gemaakt door ondernemers. Dus het wordt voor, ik denk, nou, rond de 90% van het bedrag wat we nodig hebben voor de begroting, wordt opgehaald bij de ondernemers van de stad. Die iets terug doen voor hun medewerkers als ze gratis naar een event kunnen.
1: Dat is heel bijzonder, denk ik dan, op mijn beurt.
2: Ja, en het wordt ook ieder jaar gekker. Want dit jaar zijn we de eerste keer over een begroting gegaan van meer dan 500.000.
1: Ja.
2: En de kosten stijgen natuurlijk wel de laatste jaren. Dus dat is de andere kant. Maar de meeste ondernemers vinden het fantastisch om te mogen sponsoren, bijna. Ja. Ze zeggen ook, het is eigenlijk voor onszelf ook het uitje van het jaar. Want we hebben uiteraard een sponsordek. Want die mensen moeten ook bedankt worden voor het feit wat ze gedaan hebben. We noemen overigens bewust geen VIP-dek. Het is een sponsordek, want wij zijn het Levenslied. En bij het Levenslied hoort geen VIP. Maar ze worden daar natuurlijk wel twee dagen, staan ze wel redelijk vooraan om ook te genieten van hetgeen wat ze mede mogelijk hebben.
1: Ja, wat ik wou zeggen, want ik ga twee mensen gelukkig, of één persoon gelukkig maken, die mag met z'n tweeën, mogen ze, krijgen ze toch een soort van, noem het dan toch maar een soort VIP-arrangement, hè? Dat ze net wat dichterbij staan, dat ze net wat meer zien en misschien net wat meer zweet kunnen ruiken dan wij op afstand. Dus dat is ook wel heel bijzonder dat dat mag en kan.
2: Ja. Ik heb er nooit geroken, maar
1: het kan. Nee, maar we hopen wel dat het warm wordt. Ik weet niet of het weer een beetje mee zit trouwens.
2: Het is eigenlijk prima voor een festival. Zoals de afgelopen tijd dat het 30 graden is. Dat is voor een festival helemaal niet fijn.
1: Ja.
2: Vorig jaar op zondag ook twee mensen gehad. Wat oudere mensen die op het sponsordek waar een dakje boven zit. Bevangen zijn door de hitte. Nou, dit jaar zag ik 21, 22 graden. Prima.
1: Ja, wat even. Wat ik wou zeggen, hoe ziet het eruit? Is het verspreid over de stad? Of is het echt één podium, één groot podium waar iedereen staat?
2: Ja, dat laatste. Dus in het verleden waren er twee podia, op de Piersplein en Paleisring.
1: Ja.
2: Nu staan we op het Stadsforum voor de eerste keer. We hebben een nieuwe locatie. Moeten mensen ook rekening mee houden dat als ze aankomen lopen, dat ze hier de Schouwburg komen lopen, want daar is de ingang. En er is gewoon één plek met een podium waar alles plaatsvindt.
1: Ja. En dan toch even tot slot, Etienne, van diegene die dus zo'n bijzonder plekje mag hebben, waar komt die dan allemaal? Wat mag hij dan doen wat wij, ik en het gewone volk niet mag?
2: Iedereen mag sowieso, moet zich iedereen netjes aan de regels houden. Dus dat geldt voor ook mensen op het sponsordek. Maar dat, je staat vooraan iets hoger en je hebt eten en drinken erbij.
1: Oh, dat is wel heel uitnodigend.
2: Dus ik zou vooral met de fiets komen of met de trein.
1: Ja.
2: En niet met de auto.
1: Dat is een goede uitnodiging. Ik ga er goed over nadenken. Veel plezier, veel succes. We gaan iemand blij maken zometeen. En jij, wat ik dan wel even wil vragen, is de druk niet heel hoog na 34 keer dat je denkt van we mogen geen missen maken, want dan gaat het fout.
2: Je bent er altijd een beetje mee bezig. Maar eigenlijk, veiligheid is een heel belangrijk punt, dat dat goed loopt. Weer heb je geen invloed op. En alles, al het andere is door 34 jaar ervaring zoveel aan gedacht. Ja. Dat de kans klein is dat er echt iets misgaat.
1: Ja. Nee, maar ook met het kiezen van artiesten denk ik dan van, we kunnen geen missen maken. Je pakt het beste van het beste.
2: Alle artiesten, het is het levenslied. Dus is altijd goed.
1: Ja, dat is
2: dus
1: waar.
2: Een lach en een traan, hè? Dat hoort erbij.
1: Dat is waar, dat is waar. Nou, nu alvast een... Etienne, dankjewel. Alvast een heel klein voor,

Het Festival van het Levenslied in Tilburg voor in de agenda 6 en 7 juni aanstaande. En je zou erbij kunnen zijn als een soort van wippert. Dat je op het sponsordek mag staan en dat je mag eten en drinken en dat je er heel dichtbij staat.

0: Ach, we zouden er bijna dansje op kunnen wagen. Als je ja, daar enige vorm van beschikking over had. Dat het zou kunnen, hè. Maar het is een beetje met de radio een beetje lastig. Maar goed dat je er bent, goed dat je luistert. En dit was de tipplaat van een hele poos geleden. Het is een liedje van Bruno Mars. Kwam na die van Madonna, La Isla Bonita. En je hoorde ook nog vrijgezel van niemand minder dan Gerard Joling. Want het Levensliedfestival in Tilburg, 6 en 7 juni. Linda Kools, van harte gefeliciteerd. Je mag erheen. Iedereen mag er trouwens heen, maar zij krijgt dan die speciale behandeling. En dat ze geen boterhamzakje hoeft mee te nemen en geen bitterballetje hoeft te eten ergens in de stad. Want zij mag daar gewoon lekker aanschuiven. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. René Stuppert, goedemiddag. Wat zit er zometeen in jouw nieuws?
1: Nou, iemand die is overleden bij een aanrijding en jarenlang een bom in je tuin hebben. Blijf even luisteren.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Zal ik deze toch even meegeven? N322, dat is beneden Leeuwen richting Nijmegen, tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk, 3 kilometer, en dat is toch 12 minuten.
9: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag, ja, zon, maar er kan een wolkje voorkomen, wat sluierbewolking, en uit één van die wolkjes zou wat regen, een paar spatjes kunnen vallen, bij een temperatuur die kan oplopen tot de graden 25. Het tijd voor het nieuws, René Stuppert.
1: Op de A4 bij Ossendrecht is vannacht iemand om het leven gekomen bij een aanrijding. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. De hevige geschrokken vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij de aanrijding heeft ondertussen een verklaring afgelegd bij de politie. De snelweg was richting België urenlang dicht vanwege het ongeluk. Een motorrijder heeft dit weekend het wel heel bond gemaakt op de A2. Hij reed met snelheden boven de 220 km per uur... en de motor was technisch niet in orde. En de man had ook nog eens te veel gedronken. Hij mag de komende 7 maanden niet meer rijden, krijgt een boete van €1500 en moet een cursus volgen bij het CBR. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
10: Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
1: Ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters door chipfabrikanten. Onder meer ASML ook weer van profiteert. Dan even naar Engeland, naar de tuin van een vrouw van 87 jaar om precies te zijn. Want daar stond tientallen jaren iets opvallends in de tuin, namelijk een bom. De zoon van de vrouw had die bom gevonden toen hij als kind in de bossen had gespeeld. Hij nam hem mee naar huis en omdat de man van de vrouw zei dat het ding niet gevaarlijk was, kreeg hij een plekje in de tuin. Vlakbij de schuur werd hij neergezet. Pas geleden kwam iemand langs om onkruid weg te halen in de tuin. En bij diegene gingen wel alle alarmbellen af. Er werden specialisten ingeschakeld en die zagen dat de bom wel degelijk gevaarlijk was. Uiteindelijk is die voorzichtig meegenomen en op een veilige plek meteen tot ontploffing gebracht.
0: Ja, ik vraag me dan af, waarom zou je een bom sowieso willen bewaren?
1: Nou ja, hoe kom je erbij dat hij niet gevaarlijk is eigenlijk? Dat je dat al heel snel beoordeelt?
0: Ja, dat ding, ik zie die foto op je erbij geplaatst, dus ik kan hem zien. Ja, dat ding, dat ziet er knettergevaarlijk uit, joh.
1: Ja,
0: sowieso al. Dan ga je toch niet meer gewoon sjouwen en in de tuin neerzetten als sieraad of wat dan ook.
1: Nee, dit is niet zo'n boeddha-beeldje die je in de tuin wil hebben staan.
0: Nee, precies. Dus het is sowieso al een vreemde gedachte om zoiets te hebben en te houden. En wat weet je ermee, denk ik dan, op mijn beurt? Ja. Ja, goed, zo'n bericht slaat dan wel weer in. Dat is een bom natuurlijk.
1: Hey.
0: Snap ik.
1: Hey,
0: leuk. En dankjewel hoor. Dag. Hoi, hoi. Ja, het is jockey. Altijd weer het clowntje van de dag. Hè. Tussen 10 en 1 uur. Je moet af en toe de grappen maken. Dat vindt de baas leuk. En dat levert ook weer geld op. Want dan gaan jullie weer adverteren met z'n allen.

0: Nee, ik was even stil, omdat ik kreeg een bericht van Rofia Ronnie dat een voormalig Commodores-lid is overleden. Ronald LaPrade, 75 jaar, eigenlijk niet zo heel oud. En hij was een van de leden van de Commodores. Dat heeft de band bekendgemaakt. Ja. Moet ik even een liedje van draaien, toch? Even zo meteen. Eerst even luisteren naar Floris. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert.
0: Vandaag dus een dag met af en toe klein wolkje. Daar kan een spatje uitvallen, is mij verteld. Klopt dat nog steeds?
1: Inderdaad. Ja, in het oosten van de provincie is een spatje regen niet geheel uitgesloten. Maar voor de rest blijft het over het algemeen droog, met een mix van zonnige perioden, wat dikke stapelwolken en wat wolkensluiers. En aangename temperaturen van 20 tot 24 graden.
0: Kijk, dat is niet verkeerd op zich, maar wel dat spatje. Ik zou een beetje jammer zijn. Zou de pret enigszins kunnen bederven?
1: Inderdaad, ja, ja, maar het spatje regen trekt in de loop van de avond wel naar het oosten weg. En dan volgt er een drogere avond met een mix van wolkenvelden, zonnige perioden. En de nacht naar dinsdag verloopt ook overwegend droog, maar wel bewolkt. En minimumtemperaturen liggen dan rond zo'n 14 graden. En er staat ook weinig wind vanavond en vannacht.
0: Okay. En hoe gaat het dan verder? Hoe zet zich dat voort?
1: Ja, de komende dagen wordt het allemaal wel een stukje minder, hoor. Want morgen beginnen we met wat regenbuien. En vooral morgenmiddag zijn de regenbuien behoorlijk intensief. Met kans op onweer, windstoten, hagel, veel regenwater in korte tijd. En daarvoor geldt morgenmiddag ook een code geel in Noord-Brabant. Vanwege dus die randverschijnselen, hagel, onweer en windstoten, kan echt flink tekeer gaan. Hou de regenradar morgen goed in de gaten. Tussen de buien door af en toe wat zonneschijn, dan wordt het zo'n 20 graden. En morgen waait het wat harder uit het zuidwesten met kracht 3 of 4.
0: Je zei al, het gaat een beetje minder worden. Gaat het dan heel erg minder worden? Zo langzamerhand dwalen we weer langzaam af naar enorme regenbuien. Koud, niks, lente,
1: ja,
0: weg,
1: koud wordt
0: zomer.
1: Het niet. Maar we moeten wel rekening houden met wisselvallig weer. Morgen wel echt de dag met de meeste buien. Kan ook dus lokaal onweer voorkomen, hagel en windstoten. Oh. Dat is woensdag niet het geval. Dan is wel een enkele bui mogelijk, maar de droge periode met zonneschijn zullen wel overheersen. En ook woensdagmiddag is het aangenaam warm met 21 of 22 graden in Brabant. Dus okay, de temperatuur is goed, ja. Maar we moeten wel rekening houden met een enkele bui.
0: Dat is niet verkeerd, dat is niet verkeerd. Floris, dankjewel.
1: Ja, ook bedankt, Hubert. Fijne dag.
0: Oké, en oprechte deelneming met het overlijden van Commodores-lid Ronald LaPrade. Nog even een liedje draaien van de Commodores dan, als je even het

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

even los van datgene waar je mee bezig bent of bezig was. Met je werk of wat dan ook. Of thuis een boterham smeren. Of je bent toch aan het warm eten. Dat zou kunnen. Dit was Gwen Stefani, The Sweet Escape. Dat is mooi met die muziek dat je even kunt uitbreken. En je hoorde er wat meer voorbij komen. Want je hoorde ook nog voorbij komen. En heel veel liedjes draaien we op een rij natuurlijk dagelijks. En je kunt het allemaal meevolgen via de site van Omroep Brabant overigens. Of waar dan ook. Kygo eigenlijk nog. En je hoorde ook nog de Commodores. Want die hebben gedraaid in het kader van. Met oprechte deelneming. En afgelopen zondag heb je niet kunnen luisteren naar, ik zeg het dan maar even, naar Van Brabantse Bodem. Nee, daar hadden we iets anders van de plaats. Namelijk het weekend van de 90's. Hè. Prachtige liedje allemaal uit het decennium jaren 90. En dus kwam even Van Brabantse Bodem te vervallen. Dat kan jammer zijn, dat hoeft ook niet jammer te zijn. Maar misschien dan toch even voor degene die denkt, nou, ik vind het toch wel jammer dat ik het heb gemist. Zou gewoon een klein liedje als een kleine bijdrage, als een goed mag draaien. Als ik een beetje schaam.

0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6 uur even preken voor eigen parochie. Is er dan weer het programma van Brabantse Bodem om? Dat weet je niet, van Brabantse Bodem. Dat is een programma waarin uitsluitend Brabantse liedjes worden gedraaid. Dat gaat van dialect tot dit beroep, Vincent, het Oosterhout. En dat gaat van Vincent tot Bots of tot Chef Nijkens en de Vulpoepers. Of van de Vulpoepers gaat het naar de WC Experience. En van de WC Experience naar bijvoorbeeld onze eigen Lenny Koer. Zo kan dat een beetje gaan. Van Brabantse Bodem. Ik zeg het maar even. Ja. Nou, is weer terug van weg geweest.
1: Ja,
0: is fijne vakantie gehad.
1: Ik heb een uitstekende vakantie gehad.
0: Wat was Madeira, Mallorca? Wat was het dan?
1: Nee, Belgische kust.
0: Oké.
1: Okay, iets dichterbij.
0: Goed, oké. Okay, wat ga je doen in je programma?
1: Nou, op zoek naar lucht. Ik heb weinig lucht vandaag. Ik weet niet, ik heb een hoesje, dus ik ga niet te veel kletsen, denk ik.
0: Oh, top dat je er weer bent.
1: Ja, dus, ja, maar, dus dat betekent, als je gewoon lekker van muziek houdt, moet je zeker blijven luisteren.
0: Ja, nou, oké. Dankjewel. Veel plezier zo meteen. Het feit dat Koen er is tussen 1 en 4 wil zeggen dat ik afscheid van je neem. En dat ik er morgenochtend weer ben, als het leven toelaat. Vanaf 10 uur tot 1 uur. Veel plezier zo meteen. Dag. This is the end.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SWK Benelux.
7: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel daarvoor Jennifer Okkerloen bij de NOS richting de ANWB bij monden van Bianca. Er staat een file.
15: Jazeker, het is er één. En mocht je onderweg zijn op de A16 van Breda naar Rotterdam, dan sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Het heeft te maken met problemen bij de Drechttunnel, want daar is een tunnelbuis dicht. En daardoor heb je nu een kwartier vertraging.
14: Nou, we doen het ermee. Ik dank je in ieder geval voor het bijpraten. En wellicht tot over een half uurtje dan maar weer. Zometeen even terugblikken op een weekje lekker weg. Wat je vooral niet en wat je vooral wel moet doen op vakantie. Ik ben er in ieder geval achter gekomen. Wat dat is, dat vertel ik je zo meteen. Maar we beginnen met Freddie Mercury en Living on My Own.
16: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
23: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
22: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
23: Koppens biedt veel meer.
22: Kom langs in Volkel.
23: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
24: Race als een pro. Bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
26: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
27: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
26: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
24: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: En daarna All Saints Pure Shores uit hetzelfde deel van de wereld komen ze. En je hoort ze hier bij Wijn in de Middag.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En die laatste die je hoorde dus van All Saints Pure Shores, dat was de soundtrack van The Beach met Leonardo DiCaprio in de film. Misschien heb je hem gezien, misschien helemaal niet. Ik heb hem ooit wel eens vaak gezien, maar vergeet dan alles. Dat liedje natuurlijk niet, want dat vind ik echt een te gek liedje. En dat is van een producer, die heet William Orton, mag je vergeten. Maar ik vind het wel grappig hoe producers dan hun handtekening in liedjes kunnen verwerken. Want hij zit ook achter dit liedje. En dan hoor je echt wel een beetje de overeenkomsten. En dat zit hem dan heel erg in het gebruik van de instrumenten. Ray of Light van Madonna. De handtekening dus van William Orbit. Maar dan, hupte, even weer in de ontspanning. Heel belangrijk. En dat heb ik ook een weekje gedaan, even ontspannen. En ik heb wel een paar do's en don'ts voor op vakantie. Ik ben lekker naar de Belgische kust geweest. Het was heerlijk weer natuurlijk, dus ik heb echt genoten. Maar wat moet je niet doen? Je moet niet een dag voor vertrek je kies afbijten. Dat is echt heel vervelend. Uiteindelijk heeft mijn kies het gewoon nog volgehouden. Ik mag deze week naar de tandarts toe. Maar het is wel bloed en bloed en bloed irritant dat je de hele tijd met zo'n gat achter in je bakken zit. Dus dat is één ding. Een vaste dikke tip. Ga je op vakantie, bijt niet je kies af. Ja, weet je er ook van. Wat moet je nog meer niet doen als je op vakantie gaat? Naar je auto zo vol stouwen dat je sommige dingen niet mee kan nemen. Dat is meer een tip die ik aan mijn vriendin wil geven. Misschien heb je eenzelfde soort vriendin. Dan geeft die tip alvast ruim van tevoren. Zijn er dingen die je wel moet doen op vakantie? Jazeker. Lekker weer meenemen. Oh, wat was dat fijn. Lekker eten, drinken. Hartstikke goed. En wat je ook moet doen op vakantie is ontspannen. Je telefoon af en toe wegleggen. Ik heb dat voor het eerst een beetje geprobeerd. En dat ging verrassend goed. Ja, af en toe lukt het me ook helemaal niet. Dan zeker met een glaasje erbij en zo. Dan heb ik op een gegeven moment echt behoefte van, goh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal op werkgebied? En dan zit je, voor je het weet, zit je alweer een uur dat je het over werk hebt. Dat hoeft helemaal niet op vakantie. Dus af en toe slaag je daar dan ook minder in. Maar voilà! Ik heb het redelijk goed volgehouden. En wat moet je ook niet doen op vakantie? Een dag voordat je terugkomt, beginnen met snotteren. Ja, want dat heb ik gedaan. Dat begon zaterdag allemaal een beetje, dat gesnotter. Zondag gisteren dus teruggereden. Ik voelde me echt ellendig, alsof ik een dikke vette jetlag had vanuit Australië. En vandaag heb ik bijna geen lucht. Dus ik moet stoppen met praten. En ik moet de tekst overlaten aan anderen. Misschien is dat ook maar veel beter. Sienna Spyro die staat voor je klaar. Material Lover, prachtig artiest, prachtig plaatje. Ook Terrence Trent D'Arby en zometeen ook nog Anouk.

We worden meegevoerd naar het jaar 1987 door Terrence Trent D'Arby en Dance A Little Sister. Daarvoor Sienna Spiral prachtige liedjes maakt zij. Nu naar een heel ander koekje. Want dit koekje hebben we natuurlijk net een soort van achter de rug. Dan heb ik het over het Eurovisie Songfestival. En ik moet zeggen, helemaal niet erg dat we het achter de rug hebben. Sterker nog, komt het ooit nog terug? Dat is de vraag. Maar ik moet zeggen, ik ben helemaal... Ja, dat hoor je ook wel een beetje door. Ik ben helemaal niet zo'n fan van het Songfestival. Maar ergens gebeurde er wel iets. Een paar jaar geleden. En toen brak eigenlijk een beetje het Songfestival dingetje. Daarvoor, ik ga gewoon even een paar namen noemen. Sineke. Treble, Joan Franca. Nou ja, allemaal lieden die meededen voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Maar toen, opeens. En dan schrijven wij, ik denk, 2016. Dus eventjes uit mijn hoofd, denk ik, zoiets. Toen opeens haalden we weer een keer de finale. Sterker nog, in die finale werden we negende. En de Nederlandse deelname die kreeg weer een klein beetje kleuren op de wangen, zullen we maar zeggen. De Common Linens, Douwe Bob, O'Gene en Duncan Lawrence die volgden op deze dame. Want zij was namelijk de eerste die Nederland dus weer wat kleur op de wangen gaf. En haar naam, Anouk. En haar liedje,

Ja, ik was niet goed geëindigd bij Hits Door, want ik had het over 2016, maar het was alweer 2013. Anouk en Bert negende dus op het Songfestival. Zometeen na het nieuws, dan hoor je...

0: zometeen allemaal voor je. Gratis en voor niks. Ja, doe ik er allemaal bij. Maar eerst het nieuws zometeen met René. Wat zit erin, René?
1: Een man die verdacht wordt van de dood van een jeugdleider in Bergen, die had al TBS. En Efteling die komt met een podcast.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Haap.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer. Vanmiddag een mix van wolken en zonnige perioden. Maximaal een graad of 24. Op de meeste plekken in ieder geval droog. En vanavond ook, dan is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Dus een beetje hetzelfde als het beeld overdag. Dat voor wat betreft het weer. Nu het nieuws, René.
1: De man van 35 uit Os die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man van 47 uit Bergen had al TBS met voorwaarden. En kreeg die maatregel nadat hij in Ede iemand met een mes had bedreigd. Het slachtoffer, een jeugdleider van Bergen Sport, werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Bergen en Herpen. Justitie gaat uit van een misdrijf. De verdachte wordt morgen voorgeleid. Advocaat Geert-Jan Knoops uit Eindhoven heeft een voorwaardelijke schorsing van 4 weken gekregen. Die gaat in als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat. Volgens de Raad van Discipline heeft Knoops een cliënt in een zedenzaak niet goed geïnformeerd. Ook zou hij te veel kosten hebben gerekend. Zijn vrouw en zijn collega-advocaat Carrie Knoops krijgt een berisping. Eerder bepaalde de rechter al dat het advocaten-echtpaar ruim €95.000 moet terugbetalen aan een oud cliënt. Sinds het goud op de Olympische Spelen en de kwaliteiten van Wurtie de Jong is 3x3 basketbal enorm populair. Vandaag begint in Warschau het WK voor zowel mannen als de vrouwen. En we maken kans op de titel, zegt commentator Suze van Kleef.
12: Bij de mannen is de concurrentie wel heel groot, wordt alleen maar groter. Steeds meer landen investeren volle bak in 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn wel echt topfavoriet, zijn regerend wereld- en Europees kampioen. Gaan in Warschau ook opnieuw voor goud. En de vrouw om dan altijd op te letten is Noor Driessen. Nou, de mannen die openen vandaag tegen Nieuw-Zeeland en tegen China. En de vrouwen vanavond tegen Tsjechië en Azerbeidzjan.
1: Het WK in Polen duurt tot en met zondag. De Efteling bestaat dit jaar 74 jaar. En daarom komt het pretpark met een eigen podcastserie getiteld In het geheim van de Efteling. Paul de Leeuw praat met allerlei mensen over het pretpark en dan vooral over het Sprookjesbos.
13: Nu voor het eerst worden de geheimen ontrafeld die schuilgaan tussen de bomen, in de verhalen en achter de schermen van het Sprookjesbos. Hoe breng je sprookjes tot leven? En welke dieren komen tevoorschijn als de avond valt? Duik met mij dieper het Sprookjesbos in en ontrafel het geheim van de Efteling.
1: Nou, de podcast bestaat uit 7 afleveringen. Vanaf 10 juni kun je hem beluisteren.
0: Ga je hem beluisteren?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ga je hem beluisteren? Ben jij een Efteling-mannetje?
1: Nou, ik ben gewoon een podcastluisteraar. Ik vind het heerlijk.
0: Oké, ja.
1: Verhalende podcast of misdaad uitgelegd podcast.
0: Goede tip van jou. Ja, dat is nog zo'n podcast. Die luister ik de laatste tijd ook wat vaker. Ja. Hoe heet die nou? Ja, er worden eigenlijk worden grote onderwerpen die worden heel klein.
1: Oh, is dat zo? En doen ze dat in een paar minuten?
0: Ja, gewoon. Handig. Noem eens de titel.
1: Kort en bondig.
0: Bijvoorbeeld. Goeie, ja. Nee, zonder gekheid, want het zijn natuurlijk podcasts die wij maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik weet niet of ik hem ga luisteren. Ik zit helemaal niet zo in de pretparken. Ik weet dat Jasper, die is er ook helemaal gek op. Mark, die is daar helemaal gek op hier. Ik heb dat minder. Maar ik moet zeggen, ik was bij het kleine broertje van de Efteling afgelopen vakantie. Ik ben naar Plopsaland geweest in België. Ken je dat?
1: Ja, ik ken het qua naam, maar ik ben er nooit binnen geweest nog.
0: Dikke vet aanrader.
1: Ja?
0: Ja, ik dacht echt, dit wordt echt de hel op aarde vandaag. Het was niet druk, dat scheelt natuurlijk ook altijd wel. Alleen, het was echt een leuk park. Ik vond het leuk, die kleine van mij, nou net twee, die kan daar prima uit de voeten. Die heeft hartstikke leuke dingetjes. Maar ook, ik ben in een debiele rollercoaster geweest. Dat was echt een Plopsaland. In Plopsaland, debiele rollercoaster. Ding van een kilometer, je wordt afgevuurd met 90 km per uur. Je wagentjes draaien. Nou goed, ik schiet alweer helemaal in de stress. Heerlijk, hartstikke leuk. Echt een leuk park. Dikke vet aanraden.
11: Nou, ik hoor
0: hoef
11: je
0: een podcast
11: dag
0: voor te luisteren. Gewoon naar bijna de middag. Ja, inderdaad. De teamdag van Team Radio dit jaar. Naar Plopsaland, België. Hey, René, dankjewel. Tot over een uurtje. Maar weer over een paar tellen. Dan is de radio van jou. Eerst nog wachten op Belinda Carlisle en de Editors.

0: Een lekkere plaat die je niet zo vaak hoort op de radio. Van de Editors en Munich.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Om even wakker te worden na de lunch. Jazeker, heb je net je boterhammetje gehad en denk je, oh, een beetje die after-lunch dip. Nou, dan heeft hij je er wel uitgeholpen. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niet zo van de gitaar bent. Dat je denkt, nee, Koen, ik heb wat anders nodig. Nou, laat me dat dan even weten.

de gitaar. En dat is ook helemaal niet zo gek. En ook helemaal niet erg natuurlijk. Ah, dan moet ik dan een keuze uit gaan maken. En ik denk wel dat ik die heb gemaakt. Ik moet alleen even terugzoeken wie hem nou graag wilde horen. En er is zoveel binnengekomen dat het eventjes zoek is. Sorry. Ah ja. Laura Pergolizzi, die was de zangeres. En Leonie, die wil hem graag horen. Nou, dan gaan we dat doen. LP, dat is de artiestennaam. En Lost on You.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

Ben jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

wonnen al verschillende dingen. Ze wonnen een tweede plaats bij het Italiaanse X-Factor. Ze wonnen het Sanremo Festival. En ze wonnen het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. En dan heb ik het over Maneskin. Nou, de frontman daarvan, die kon het ook solo. Zijn naam is Damiano David. En je hoort hem zojuist hier op Omroep.

0: uit samen thuis.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: André Hazes junior en Robert van Hemert. En ik zei Edwin van Hoevelaak. Dat is wel grappig, hè? Want dat is een producer. En die heeft André Hazes een paar jaar geleden toch wel goed aan de kant gezet. Die was op een gegeven moment klaar met hem. Liet dat eigenlijk amper weten. Is gewoon naar een ander gerend. En is daar zijn liedjes gaan maken. Terwijl dit waren echt vier handen op één buik. En toen werd er al gesuggereerd van nou, dit gaat niet goed aflopen. Uiteindelijk is dit volgens mij weer een klein beetje het goedmaakplaatje. Er is niet meer over gepraat. Ze gaan kijken naar de toekomst. En inderdaad, het is Edwin van Hoevelaak die Robert van Hemert en André Hazes hierbij heeft geholpen. Grappig toch? Ja, dacht ik wel. Nou, wellicht komen we ze nog tegen later dit jaar. Dus alvast, daar geef ik jou een klein beetje mee. Soms moet je, als je dan toch luistert, dan moet je af en toe een beetje teasjes uitdelen. Je denkt, hey, ik vind dat altijd mooi. Ja, dat werkt ook altijd zo in Hilversum. Ja, we zijn met iets bezig, maar ik kan eigenlijk er nog niks over vertellen. Nou, doe ik niet mee. Ik heb hele goede contacten, wederom, met de organisatie van het Buma NL Award Gala in Tilburg. En die zouden het erg leuk vinden als wij in de middag, die dag, dat is ergens eind september, vanuit 013 gaat uitzenden met al die grote jongens. Al die grote jongens in de Nederlandse muziekindustrie erbij. Ik heb gezegd, ik heb daar wel oren naar ook. Dus dat gaat zeer waarschijnlijk gebeuren. Heb je niet van mij, weet je helemaal niet. Maar toch, ik heb het vast verteld. Zometeen gaan we naar een prachtig liedje uit 1975. Maar toch zit het in de 90s rubriek. Hoe dat kan, ik leg het je zometeen allemaal uit.

0: Nou, dan ga ik iets anders doen. We Don't Need Another Hero. Uit Tina Turner.
1: Even spoelen naar
0: de 90s 1994. We hebben net het 90s weekend achter de rug. Genieten, geblazen, altijd. Met een hele grote en ook zachte G. Want het 90s weekend, ja, dat is een kolfje naar mijn hand. Zoals je weet heb ik elke dag een rubriekje, zoals we dat dan noemen. Met alleen maar klassiekers uit de 90s. En Wijn in de Middag draait vandaag op de kop af al 2 jaar. Dus dat betekent ook dat ik al 2 jaar lang kan vullen met alleen maar 90s klassieken. En we hebben nog niet eens gedoubleerd. Moet je nagaan hoeveel fijne liedjes er uit de 90s komen. En dit is er weer een. Alhoewel, ik speel een klein beetje vals. Eerlijk is eerlijk. Want eigenlijk hebben we het over een liedje uit 1975. Peter Frampton. Op een gegeven moment komt het ter oren van een reggae-clubje uit San Diego, Amerika. En dat clubje heet Big Mountain. Allemaal van die Rastafari's. Ze zijn gewoon witte jongens, maar wel allemaal van die Rasta's in hun haar. En heel erg gek van Bob Marley en zijn werk. Daardoor echt geïnspireerd. Ja, wie niet eigenlijk in die reggae-scene? Want dat is heel groot. En ze worden gevraagd om voor een film een liedje te maken. En dat liedje, boom, gaat opeens sky high. In Nederland zelfs tot een derde plek. Maar een nummer 1 hit in bijvoorbeeld Zweden, Zwitserland en de Verenigd Koninkrijk een tweede plek. En op heel veel andere plekken, waaronder in de Verenigde Staten, een top 10 hit. Nou, dan weet je dat je een hele grote te pakken hebt. En deze gasten, die toeren nog steeds. Ja, je kunt ze zien. Je moet er wel een eindje voor reizen. Of naar Amerika. Of binnenkort staan ze zelf in Mozambique. Hoe ze daar weer terechtkomen, I don't know. Maar in ieder geval wel leuk. Hun naam is Big Mountain. En het liedje, dat hoorde je al. Baby, I Love Your Way. Ooh.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Chris Crap en Liar Liar. Ik zei crap, maar het is cap. Maar ik zit met een crap de hele tijd in mijn hoofd. Ik weet ook niet hoe het daaraan komt. Hey, zometeen na het nieuws, dan hoor je. The Weeknd en Sacrifice. En ook Beyoncé. En Listen gaan we zo meteen doen naar René met het nieuws. Wat zit daarin?
1: Pieter van der Hogeband die baalt en een nachtje slecht geslapen. Dan heb je daar zo lang voor nodig om ervan te herstellen.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven. Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
0: Eens eventjes informeren hoe het staat met de situatie op de weg. Dat kan ik bij één man doen. En ja. Zijn naam is Erik Evengroen.
6: Ja, dat klopt. En ik heb zicht op het verkeer in Brabant. En dat valt op gelukkig op de meeste plekken reuze mee. Twee files wel. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dezelfde A2 van de Bos naar Utrecht. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. En meerdere personenauto's. De rechte rijstrook is dicht. En de vertraging is op dit moment 10 minuten.
0: Dankjewel.
7: Op Brabant.
0: Vanmiddag een mix van wolken en zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Maximaal een graad of 24. En dat beeld dat trekken we door naar vanavond. Wordt natuurlijk wel ietsje kouder, alhoewel om 9 uur is het nog steeds 21 graden. Zou je zomaar eens slecht door kunnen slapen? Heb jij zometeen iets
1: over? Heb ik een berichtje over.
0: Maar straks pas. Eerst het andere nieuws met René.
1: NOC-NSF wil niet verder met oud-zwemkampioen Pieter van der Hogeband als chef de mission. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse ploeg bij de afgelopen 2 zomerspelen. Maar het Nederlands Olympisch Comité wil de functie gaan veranderen. Van den Hogeband wilde zelf wel graag door, zegt NOS sportverslaggever Luc Pleiboom.
8: Hij spreekt over grote dankbaarheid en een glimlach. En hij respecteert de keuze, maar aan alles merk je dat hij zich echt, zoals ik zei, op een zijspoor gezet voelt. En hij baalt hier echt enorm van. Dat lees je echt tussen de regels heel duidelijk door.
1: Over 2 weken moet meer duidelijk worden over de nieuwe plannen van de NOC-NSF. In een bos langs het Meijerijpad in Berkel-Enschot is vanochtend brand ontstaan bij een tent waarin een man en een vrouw verbleven. Waarschijnlijk liep een kampvuur uit de hand. De 2 krijgen een boete voor vervuiling rond de tent en het veroorzaken van de brand. De politie vond ook meerdere fietsen, waaronder een fatbike en 2 e-bikes. Mogelijk zijn die gestolen. Het aantal ebola-besmettingen in Congo en Oeganda blijft maar oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden... en zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Volgens correspondent Alice van Gelder probeert Oeganda het aantal besmettingen te verminderen met betere voorlichting.
9: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: Dit herken je misschien wel. Een nachtje slecht slapen. Maar ja, hoe lang doe je er dan over om daar weer van te herstellen? Nou, 1 slechte nacht slaap je niet zomaar weg met eentje. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat je brein daar zo'n 3 nachten voor nodig heeft. Daarover schrijft Metro Nieuws. In die 3 nachten slaap je vooral dieper, zonder dat je langer in bed hoeft te liggen. Onderzoekers zagen ook dat de hoeveelheid diepe slaap tussen je 20ste en 60ste ongeveer halveert.
0: Oh, echt waar? Ja, ik ben heel erg van mijn slaap. Ik vind dat echt altijd heel belangrijk. Ik weet niet hoe jij erin staat, of dat je met weinig slaap kan of...
1: Nou, nee, ik kan wel een beetje met minder. Ik denk 6 uur dan minimaal.
0: Ja, oh nee, ja. Ja, ik ga toch wel echt richting de 7, denk ik. En liever nog net wat meer. Maar ik heb de afgelopen 2 nachten echt verschrikkelijk slecht geslapen. En ik loop daar dan ook echt een beetje mee onder mijn arm. Dat is echt, ja, ik weet niet wat dat is. Ik ben misschien gewoon een zielenpoot, dat ik daar maar over blijf. Maar ik loop daar echt een beetje mee onder mijn arm.
1: Snap ik. Ja, maar twee nachten, even rekensom, dan zitten we dus op 3 nachten. Dan moet jij 6 nachten gaan herstellen hiervan.
0: Ja, dus heb ik eigenlijk een kleine week nodig. Om, ja. Is dat echt zo'n rekensom die je dan kan maken?
1: Ik denk, nou, per nacht in ieder geval wel, ja.
0: Ja, nou goed, dan ben ik volgende week maandag weer in topvorm. Fijn. Altijd fijn en bemoedigend, collega's die dat soort nieuws komen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dankjewel. Doe ook maar een kopje thee.
1: Ja, ik ga dat vertalen.

0: gelijknamige musical. En die heette Dream Girls. Beetje gebaseerd op het verhaal van de band The Supremes. Beyoncé met Listen.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ga maar meezingen.
1: Hey.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Koentje, goedemiddag.
2: Ja, onze eigen Koen.
1: Koentje!
3: Koentje!
2: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
4: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
4: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
2: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
5: Op Omroep Brabant.
6: Spin the relic, cut it up.

0: eigenlijk?
1: Hey, dat is een hele goede vraag en ik heb het antwoord. Dat is ook wel een keer leuk, toch? Jazeker. Want hoe gaan wij om met het toch wel een beetje taboe onderwerp, zo lijkt het af en toe. Seks. Alhoewel, taboe. Wij Nederlanders schijnen ten opzichte van andere landen toch best open te zijn. Niet overal. Nederlanders die praten gemiddeld openlijker over seks dan in veel andere landen. Vooral in het onderwijs en in de media. Ha, dat zijn wij. Maar wij zijn vrij vroeg daarin. En wij zijn ook vrij direct dat in. Binnen relaties praten we redelijk makkelijk over seks. Vooral in langdurige relaties. Maar taboes die blijven bestaan. Onderwerpen zoals seksuele problemen, fantasieën, grenzen en consent in detail. En seksuele diversiteit in sommige groepen wordt vaak nog als lastig ervaren om te bespreken. Nou doen jongeren dat wel weer gemakkelijker dan oudere generaties. En vinden mannen het weer moeilijker dan vrouwen. En dat verbaast me weer helemaal niks. Want als ik af en toe mijn vriendin met haar vriendin hoor praten, daar lust de honden dan weer geen brood. Sorry, schat. Dit is Haven en Finding Out More.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
8: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
9: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
10: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
11: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar de Keukenhaven in Oudenbosch.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel daarvoor. Erik Evengroen bij de ANWB. Je hebt vast weer een opstoppingje.
19: Ja, klopt. En eentje ook maar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar gebeurde dus een ongeluk bij Kerkdriel. En de weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar er staat er wel zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
18: Daar doen we het mee. Dankjewel. Tot over een half uurtje wellicht. Ik hoop het eigenlijk niet even niks met jou te maken. Maar daar komen we dan wel weer op terug. Want in dat half uurtje ga ik het zo meteen met je hebben over zitten. Ja, want zitten is een nieuwe roken. Dat weten we al lang. Maar er bestaat eigenlijk een hele makkelijke en simpele oplossing. Moet ik ook eventjes gaan doen. Dus ik beloof, ik ga thee halen, vertel ik je zo meteen of dat nou per se de oplossing is, of niet.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
28: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
29: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni, Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
30: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Lunenburg, dé

0: hoor je nu bij Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag zelfs op deze eerste van juni. Jazeker, want dat is het vandaag. Het is 3:13. Je luistert naar Omroep Brabant, jouw favoriete station. En je bent waarschijnlijk nog aan het werk, want het is pas net na drieën. Dus ja, dan hebben we daar wel eens niks aan te doen. Maar heb je een zittend beroep, dan let even goed op. Want we weten dat zitten eigenlijk een nieuwe rook is. Hè. Het is helemaal niet zo goed voor je. Je lichaam schijnt simpelweg niet gemaakt te zijn om 8 uur op een stoel te zitten. Laat staan 8 uur op een scherm te kijken. Dat is het al helemaal niet zelfs. En nou is zitten op zich niet giftig, zo lees ik bij een artikel in de Telegraaf. Maar het probleem is de dosis. Na een half uur onafgebroken zitten zakt de activiteiten van de processen die vetten en suikers helpen te verwerken. De spieren die raken een beetje in slaapstand en je lichaam die verbruikt amper meer energie. Dus daar moet je iets mee. Nou is er een simpele regel die je heel makkelijk op kan slaan, waarvan je denkt, oh ja, oké, als ik nou dit doe, dan berokkent een dag zitten mij eigenlijk helemaal niet zo heel veel schade. En dat is de 30-2-regel. Na elke 30 minuten zitten, beweeg je 2 minuten. Sta je bijvoorbeeld rechtop, wandel je naar het raam, haal je water, neem je de trap, doe je wat squats of je loopt naar de koffiemachine. En dan heb je eigenlijk weer genoeg brandstof tussen aanhalingstekens om te gaan zitten. Dus 30 minuten zitten is 2 minuten bewegen. Nou heb ik dat net ook gedaan, ik heb even thee gehaald voor mezelf. Alleen, daar stond ook taart bij. Die heb ik meegenomen. Dus of ik nou daar goed aan heb gedaan, dat vraag ik me af. De lunch is naar binnen. Het is wel lekker.

0: klassieker van Nederlandse bodem.
1: Na Joan Jett en de Blackhearts komen we terecht bij een, cultliedje. Een liedje dat als enige liedje klassiekers als Bohemian Rhapsody en de Eagles in allerlei lijstjes kan aanvullen. En wat gewoon van Nederlandse bodem is. Van Zeeuwse bodem, om heel precies te zijn. Maar ook nog een klein beetje van Veghelse bodem. Ja, een van de songwriters die komt gewoon uit Brabant. Maar het liedje is toch wel erg gekoppeld aan de man die groot is gemaakt door, nou, toch al een beetje Johan Derksen, denk ik. Hij mocht spelen in de huisband van Voetbal Inside toen nog. En deed dat met verve. En op een gegeven moment kreeg hij dus dat liedje Rollercoaster. Een prachtig mooi liedje waarbij je van alles kunt vertellen, maar je er gewoon veel beter naar kan luisteren. En daarom draai ik hem nu als klassieker van Nederlandse bodem hier op de radio.

0: Amas. Zometeen gaan wij richting nieuws. Maar daarna hoor je... Rick James. En bluff, maar dat zometeen allemaal pas. Want er eerst René, wat zit er zometeen in je nieuwsbulletin?
1: Hier kan je even niet oversteken over het Maxima-kanaal. En RBC die presenteert bijzondere shirts voor het nieuwe seizoen.
2: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Haap.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Er is nog een opstopping of zou er meer in onze provincie?
9: Nou, inmiddels wel wat meer, want het begint langzaam maar zeker wat drukker te worden op de weg. Maar er zijn vooral wat korte dagelijkse finishes die ontstaan. Zoals de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein zo'n 4 kilometer langsgebreid en stilstaan met 5 minuten vertraging. Het gaat ook voor de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Zoals gezegd, ook daar 5 minuten op onthoud. En tenslotte de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt Hocht 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Omroep Brabant. Eens even kijken naar het weer. En dat weer is niet om over naar huis te schrijven. Het is ook niet hartstikke slecht. Er kan een buitje vallen, dan is het wel zeer lokaal. Want veel bewolking boven onze neuzen. Maar wat daar het nadeel in is, is dat het nu warm is. 25 graden, maar dat het ook weinig afkoelt. Vanavond om 9 uur is het nog steeds 21 graden. We gaan dus richting een plaknachtje. Het nieuws, René.
1: In de sluis Hintham bij Rosmalen heeft vanmiddag brand gewoed op een binnenvaartschip. Hoort ons verslaggever Noël van Hoofd.
10: Het kleine brandje had hele grote gevolgen kunnen hebben voor het scheepvaartverkeer. Want het binnenvaartschip ligt op dit moment nog vast in de sluis. Maar Rijkswaterstaat meldt zojuist dat het schip niet zwaar beschadigd is. Dat de motor gewoon werkt en dat hij zometeen gewoon uit de sluis kan.
1: Daardoor is het Maxima-kanaal tijdelijk afgesloten voor scheepsvaart, fietsers en voetgangers. Volgens Rijkswaterstaat is de schade beperkt. Het bedrijf van influencer Mobisap uit Breda die stopt, maar is niet failliet. Dat zegt zijn nieuwe manager. De afgelopen maanden vroeg Mo zijn volgers om geld omdat zijn bedrijf bijna 1 miljoen euro schuld zou hebben. Volgens de manager is met dat geld een deel van de schulden afbetaald. Voor de rest zijn afspraken gemaakt met schuldeisers. Wat Mo nu gaat doen is nog niet bekend. Meerdere veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL-alertbericht. Maar aan dat systeem is niet genoeg, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
11: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
1: De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor de behoud van de sirene.
0: Ik moet zeggen dat ik het ergens ook al een beetje... Ja, als je dan dit hoort, dan denk je meteen ook... Oh, ja, weet je wel. Het heeft ook iets oldschoolerigs of zo, mag ik dat zeggen?
1: Ja, het is een beetje ouderwets, maar ja, het werkt wel.
0: Nou, zeker, want ik als klein mannetje vroeg ik ook van... wat is dit dan? En dan vertelden mijn ouders van... als er ooit oorlog is, of dan gaat dit af. En dan elke maandag dacht oorlog! Oh nee, dat is maandag, weet je wel. Maar het vergroot ook je bewustzijn van... oké, er kan dus iets aan de hand zijn. Er kan iets gebeuren.
1: Ja, en zolang ik me kan herinneren, doen we het eigenlijk al.
0: Ja,
1: als je klas zat en dat in één keer afgaat... dan wist je, de eerste van de maand.
0: Voilà, inderdaad. Dus nee, ik ben ook wel... Ik kwam er een petitie?
1: Er komt een brief naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor behoud van de sirene. Ja, dus die moeten we eerst heel even afwachten.
12: Eén teken.
1: Ja, dan kunnen we het alarm af laten gaan.
12: Ja.
1: RBC die heeft de nieuwe tenues voor volgend seizoen gepresenteerd. De shirts zijn een eerbetoon aan het bekerelftal dat in 1986 de finale van de KNVB-beker haalde. Het shirt thuisshirt is gebaseerd op de affiche voor die finale en het uitshirt een krantartikel. De presentatie was tijdens een reunie van de spelers die 40 jaar geleden clubgeschiedenis geven. De wedstrijd werd overigens wel gewonnen met 3-0 door Ajax.
0: Wel grappig, zie ik daar nou Ruud Brood staan? Want ik zag een fotootje en dat is een aardig brood geworden inmiddels trouwens ook, Ruud Brood. Maar wel leuk inderdaad. En ik moet zeggen, ik vind dat dan ook wel weer leuk. RBC is natuurlijk ooit als profclub failliet gegaan. Moest helemaal onderaan beginnen. En ze blijven een beetje promoveren.
1: Ze zijn weer omhoog aan het klimmen.
0: Ja, dus dat zou toch wel echt mooi zijn als ze op een gegeven moment echt weer terugkomen op een niveau waar ze thuis horen.
1: Moet je nagaan wat voor shirt ze dan hebben straks.
0: Ik ben heel erg benieuwd en ik wens het onze oud-collega Floyd Aan heel erg toe. Want die is zware supporter. En nog steeds, hè. Die deed volgens mij ook de shirtpresentatie. Ik zag dat op zijn Instagram. Dat hij daar de spreekstalmeester is en zo. Dus dat vind ik dan wel heel leuk. Die is de club altijd trouw gebleven.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, zeker mooi. Dus hey, dankjewel René en tot later.
12: Tot later.
0: Ja, een liedje speciaal voor mij geschreven door Rick James. Superfreak, ga je nu horen. Hier bij Omroep.

0: zeg, Ronnie.
1: Jij bent er toch. Ik gooi meteen even een Celine Dionnetje.
2: Lekker man.
1: Erin.
2: Dat vind ik nog eens een ontvangst.
1: Ja, toch?
2: Heb je de hele vakantie over nagedacht?
1: Een soort van, ja.
2: Lekker man.
1: Oh, ik moet niet te hard lachen, dan heb ik helemaal geen lucht meer. Zo meteen.
3: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk.
3: Of beter nog, waarop gaat hij niet? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ronnie?
1: Ik moet trouwens wel, Lieke die vond het dan wel heel fijn dat ik hem eventjes draaide.
2: Celine Dion, nee, maar dat snap ik ook. Dat is gewoon een goede artiest.
1: Dat is zeker, alleen je bent er gewoon niet zo weg van, hè?
2: Not my cup of tea.
1: Nee, dat kan. Ik moet zeggen dat ik Celine Dion dus best goed kan hebben.
2: Oké.
1: Okay. Behalve dat liedje van de Titanic, My Heart Will Go On. Heb ik gewoon te vaak gehoord.
2: Daar ben ik eigenlijk ook echt over gestruikeld.
1: Oh ja?
2: Daar werd ik helemaal stapel met
1: jongen. Ergens heeft dat iets heel moois, omdat ik vond die film echt wel te gek. Alleen toen hoorde je het zo verschrikkelijk veel.
2: Ik heb die film nog nooit gezien.
1: Nee?
2: Nee, ja. Ik geloof het eerste half uur of zo. Toen dacht ik, oh, die gaat veel te lang duren.
1: Echt?
2: Ja, serieus.
1: Nou, dat vind ik nou wel echt zonde.
2: Ja,
1: ik ben ook helemaal niet van de films, maar die...
2: Cultuurbarbaar.
1: Ah, goed, maakt het verder niet uit. Jij bent weer goed in hele andere dingen. En dat is bijvoorbeeld naar muziek luisteren en muziek kiezen, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb weer een aardige keuze voor je, denk ik zomaar.
2: Oké.
1: Luister even mee. En dit is één... Ja, we hebben dus The Jacksons, Can You Feel It?
2: Precies.
1: Of Ain't That Just The Way van Lutricia McNeil.
2: Normaal gesproken zou ik naar The Jacksons meteen zeggen stop.
1: Ja, maar toen kwam Lutricia.
2: Toen kwam Lutricia McNeil en toen dacht ik toch, mag ik heel even nadenken?
1: Ja, zeker. Ja. Mag. En graag zelfs, want ik heb nog een plaatje. Zo meteen wil ik ook alles horen van je wat er in Amsterdam-Zuid gaat gebeuren. Tenminste wel een korte samenvatting, want anders zijn we 3 uur bezig. Dat is ook zoiets. Dus laten we dat niet doen. Want dan krijgen wij eerst nog even genietend van wat we hebben. Hoewel het niet zo heel goed is vandaag weer technisch... moeten we hem wel gewoon vieren. Deze eerste van You Know, It's a Beautiful Day. Aldus, U2. En zometeen, wat kiest Ronnie?

0: ik zei het al, gewoon het kleine waarderen. Ook al als de temperaturen niet boven de 30 graden komen en niet volle bak zon is, kan er nog steeds een beautiful day zijn. Zeg Ronnie,
1: ja,
0: zometeen Afslag Zuid. Ja. Wat gaat daarin gebeuren?
1: Nou, de horeca zagen we vandaag in het nieuws. Die zag het afgelopen kwartaal een omzetstijging van 2,2%. Daar heb ik ook enigszins aan bijgedragen. Want ik vind het ook niet erg om even lekker ergens een borreltje te pakken. Ja. Het was overigens voor de 20ste keer op rij dat ze een omzetstijging hebben gerealiseerd. Dus het 20ste kwartaal. Ja. Mede dankzij mensen als Wil Pasmans. Wie is Wil Pasmans? Nou, Wil Pasmans is iemand die al 50 jaar op de kop af vandaag werkt in de horeca.
0: Oh,
1: 50 jaar al. Dus ja. Dat is echt wel een goed visitekaartje.
0: Ik dacht dat hij al 50 jaar aan de bar zat, want dat hoor je ook vaak.
1: Ja, die heb je ook.
0: Ja, van die mensen. Ja. En dat zijn vaak de kroegen die het heel goed doen, hè?
1: Ja, ja, maar hij moet ervoor zorgen dat die mensen aan de bar blijven zitten. Dus
0: ja, goed,
1: een praatje maken en dat soort dingen. Verder, vanaf morgen gaat KNMI ook de hittekracht communiceren. We kennen de windkracht al, de zonnekracht. Ja. Vanaf morgen dus hittekracht. Nou, wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Gaan we het ook over hebben. En het is vandaag, zag ik, de dag van de ouders. En die hebben we, of hadden we, allemaal natuurlijk. Want anders dan zouden we er niet zijn. Nou, eerlijk. Maar ben je zelf ook ouder van een zoon of dochter? We hebben straks even een kleine inventarisatie in het kader van ons onderzoekje in Afslag Zuid. Hoe de samenstelling is qua ouders onder de Afslag Zuid luisteren.
0: Het worden er steeds minder en steeds later. Hè?
1: Dat, precies. Ja, want ik zag in mijn gemeente was de gemiddelde leeftijd waarop ik dacht 31,7 of zo.
0: Ja.
1: De vrouw het eerste kindje kreeg.
0: Ja, precies.
1: Dat voelt best laat.
0: Ja, maar het is ook niet gek met al die huizenprijzen.
1: Nee,
0: en
1: zeker
0: een rambam, weet je wel. Dus
1: gaan we nadenken is alleen maar goed, toch?
0: Ja, zeker. Hé, hey, maar nou, dat zometeen. Maar nu eerst even korte termijn. Welke mag ik voor jou in de player zetten?
1: Ja, toch. Ik skip even de Jacksons. Maar ik ga voor Latricia McNeil.
0: Dat is echt wel heel fijn. Ben ik weer heel blij mee.
1: Een beetje, zal ik maar zeggen, afkicken van het 90's weekend.
0: Ja, okay, dat is inderdaad wel. Nou, Latricia McNeil de Veronie. Dus in that just away. Ik zeg tot morgen. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. En dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Erik Evengroen, waar is het op dit moment al druk in Brabant?
12: Nou, op de bekende plekken begint het in ieder geval drukker te worden. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan van de avondspits. Er zijn eigenlijk maar twee files die meer vertraging hebben dan 10 minuten. Dat is de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A59, Zonsveel richting Den Bosch. Voor Waspik 4 kilometer met ook daar een klein kwartier vertraging.
11: Dank u vriendelijk. We gaan starten met een nieuw verdeling. Wat doe ik nou? Ik zit hier een beetje luchtledig te lullen. Ben ik er of niet, Koen?
13: Volgens mij ben je er inmiddels weer. Dat is voor iedereen maandag, hè?
11: Ik wilde dus zeggen, we gaan starten. Het komt omdat ik naar tenen in de ogen van Marieke kijk.
14: Ja, dat is even schrikken, hè? Ja, dat snap ik. Wel rustig voor de mensen die luisteren.
11: Betoverend. Zal ik het gewoon nog een keer proberen?
14: Ja,
11: is Erik er nog? Erik, ben jij er nog? Nee, Erik is alweer.
14: Is er wel afgetaald.
11: Erik, die denkt, bekijk het maar. Even kijken. Nee, die doet het ook. Nou goed, we gaan starten met een nieuwe afslag. Uit. Hey, lekker.
14: Lekker wel, Bonnie.
11: Goed.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
22: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
23: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin lopen en noemen naar het park.
24: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Afslag Zuid. Ronnie.

0: Dat was de eerste van vandaag. De Sister Sisters, daarna Don't Feel Like Dancing. Nou, doe je toch lekker niet?
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Ja, cheeky day. Het is 4:10. Net heerlijk genoten van 3 uurtjes wijn in de middag. Koentje weer helemaal fris en fruitig na een zalige vakantie. En morgen meldt hij zich weer net na 1 voor een hele nieuwe. Nou ja, Koen is terug van vakantie. Gaat de volgende op vakantie, want Marjolein is een beetje weg. Dus ja, dan kijk je in het adresboekje. Marg. En dan ga je er eentje lager en dan kom ik bij Marieke.
3: Nou, dat is toch te gek?
0: Heerlijk. Nou, deze hele week gaan we het gewoon samen proberen, Marieke. Ja. En ik twijfel daar geen moment aan, dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Ik
0: vind het kei fijn dat je er bent. Weekje vakantie dus voor Marjolein. En een weekje aan de bak, althans op die kruk, voor Marieke in dit geval.
3: Ja, zeker.
0: Op deze maandag, de allereerste van juni, de dag waarop de meteorologische zomer is gestart. Bij Weer Online hebben ze voor de komende maand alvast even in de glazen bol gekeken, zag ik. Conclusie, het wordt de komende maand warmer en droger dan gemiddeld. Deze week is het nog wisselvallig, maar daarna stijgt de temperatuur en laat de zon zich wat vaker zien, al dus weer online.
3: Ja,
0: deze week is het even dat je denkt...
3: Ja, dit is echt matig. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel nog steeds zo een beetje vies warm buiten.
0: Het is kleffen,
3: ja. Ik heb even net daar straks een half uurtje gelopen. Ja. Nou, ik kwam helemaal plakkerig terug.
0: Het is maar goed dat er een windje waait ook. Een beetje dat je denkt van, oké, weg met dat.
3: Ja.
0: Maar we zijn natuurlijk enorm verwend ook de afgelopen weken.
3: Ja, precies. En het wordt dus alweer beter.
0: Precies. Maar wel code geel vanmorgen, zou ik even te pakken. Maar goed, dat is morgen pas. Verder is het vandaag de dag waarop bekend werd dat Celine Dion... Ja, Koen die draaide er nog net voor 4 uur... volgend jaar 10 extra optredens gaat geven in Parijs. 10 extra, hè. De concerten vinden plaats tussen 8 en 29 mei. Dat heeft de zangeres vandaag zelf op Instagram gemeld. De nieuwe shows die zijn volgens de website van Dion toegevoegd dus... aan de concertreeks om te voldoen aan de ongekende vraag van fans. In totaal gaat ze dus 26 concerten geven in Parijs daar. Start in september volgend jaar. En kaartverkoop voor de extra shows start aanstaande donderdag om 10:00 in de ochtend.
3: Ben jij er zeker bij, hè, Ronnie?
0: Nee, ik meld me af. Ik kan helaas...

0: Ik hoorde al van Jordi en Marketijs geleden dat jij ontzettend fan bent. En dat zou ik graag een keer als Slagzuid overnemen als jij graag wil gaan.
1: Nou, als zij dat kaartje voor mij fixen, dan zal ik daar naartoe gaan. Maar dan zit ik liever op een terrasje ergens in Parijs.
0: Oké.
1: Dan moet ik eigenlijk, zal ik maar zeggen, met AI moet ik wat Celine Dion foto's fixen. Dat ik daar, zal ik maar zeggen, in het publiek sta.
0: Ja, dan zeg je van kijk, ik was er.
1: Ja, en dan ga ik gewoon lekker op een terrasje zitten.
0: Ja, dat is
1: nee hoor, ik vind het prima als mensen het leuk vinden. Maar ik zei al net ook tegen Koen ook, zegt het is gewoon not my cup of tea.
0: Ja, dat heb je soms.
1: En onze AI muziek. Generator hebben we natuurlijk vandaag ook weer aan het werk gezet. Want dat doen we elke dag. Normaal gesproken is de tekst, oh wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein. Maar ja, Marjolein is er niet. Dus we hebben een andere tekst vandaag. En een wellicht bijzondere output. Ik heb eigenlijk geen idee. Even luisteren.

0: Zo.
1: Als je nog niet wakker was, ben je het nu wel.
0: Het was even lekker rocken. Wat vond jij ervan, Marietje? Zet jij het duimpje omhoog of zet je het duimpje omlaag?
1: Ik moet wel even van bijkomen wat ik net heb gehoord. Maar ik vond het wel. Het leek echt alsof we in een hele gave film zaten. Of
0: ja, precies.
1: Het voelde wel heel... alsof we echt heel wat zijn.
0: Dus het kan.
1: Ik vind dat het wel kan.
0: Nou, doe hem straks nog een keer.
1: Ja, leuk. Ja.

0: Een feestje op de radio met Santa Esmeralda uit de 70s in dit geval. En don't let me be misunderstood. Je luistert naar Afslag Zuid op deze prachtige maandag, kan ik wel zeggen. Tenminste, hier als ik naar buiten kijk, ik zie een mooie blauwe lucht met hier en daar schitterende wolken. Ik zie de bomen ook aardig wapperen, dus er staat ook best wel een windje. Ja, komende week wordt het even wat minder. Zeker morgen, dan gaat er wat regen vallen. Maar de maand juni gaat warm worden. Dat heeft Weer Online ons beloofd. Dus vandaag.
1: Lekker.
0: Ik zag op de kalender, Marieke, dat het vandaag... Ja. Je hebt elke dag zo'n themadag, hè?
1: Ja, ja, ja,
0: ik zag
1: dat
0: het vandaag de dag van de ouders is.
1: Ach.
0: En feit is natuurlijk dat je zonder ouders er niet was geweest. Dat is biologisch namelijk niet te doen.
1: Dus nee, dat is een beetje lastig.
0: We hebben we hadden allemaal in ieder geval ouders. Dat is een ding wat zeker is. En de meeste van onze ouders hebben toch heel veel energie en jaren van hun leven gegeven om jou te krijgen daar waar je nu bent. En ik denk dat jouw vader en moeder toch ook heel trots op je zullen zijn, of niet?
1: Daar hoop ik wel. Volgens mij luisteren ze nu ook.
0: Oh, echt? Duimpje omhoog, hoppakee. Heb jij, als ze dan luisteren, heb jij wel eens ongenadig hard van je ouders op je donder gekregen, of niet?
1: Oh, dan moet ik opletten wat ik zeg natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik weet niet. Wat ik wel weet is dat ik ben vrij onhandig en lomp.
0: Oh.
1: En ik knoei nogal veel.
0: Ja.
1: En ik laat wel eens wat dingen vallen en zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat werd wel altijd wel gezegd dat ik niet zo moest knoeien.
0: Maar dat was tijdens het eten dan?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ze zeggen altijd dat ik, want ik heet Smit met mijn achternaam.
0: Ja.
1: Dat ik de Smit-genen heb. Want mijn oma heeft het ook heel erg. Dat hij ook heel erg knoeit.
0: En dat zijn de knoeigenen dan?
1: Dat zijn de knoeigenen. Ja, dus die heb ik gekregen.
0: De Smit-genen zijn
1: Ja,
0: ik weet dat mijn vader, die heeft mij, dat is hem ook altijd bijgebleven. Ik weet niet hoe oud ik was. Ik was een jong manneke. Ik schat, denk ik, een jaar of 8, 9, denk ik of zo. We waren op vakantie geweest in Zuid-Duitsland.
1: Ja.
0: En we reden terug naar Nederland. En ik zat zo stront te vervelen achter in de auto. Ik was zo vervelend. En ik had al een paar keer mijn moeders vingers in mijn bil gehad. Te knepen. Hou op! Clear! En op een gegeven moment, mijn vader stopt op een parkeerplaats. En die zegt eruit. Wegwezen.
1: Oh.
0: Dus die zette mij op die parkeerplaats eruit. Natuurlijk. Om mijn bank.
1: Ja.
0: Deur ging dicht. En de auto reed aan. En daar stond ik als klein manneke. Wat zat te clear in de auto. En ik zag de achterlichten van de auto steeds kleiner worden. En dacht, ja, maar jullie gaan toch allemaal stoppen? Nou, dat uiteindelijk, tuurlijk zijn ze gestopt. Hè, in zijn achteruit. Maar toen stond ik wel even te hyperventileren.
1: Ja, dan doe je dat toch minder snel nog een keer, hè? Dat vervelende.
0: Nou, ik weet niet of ik het afgeleerd heb.
1: Maar het was even, maakt het indruk.
0: Het maakt even indruk, ja. Dus dat soort verhalen, weet je wel. Ik wil eigenlijk een klein onderzoekje doen. Dat vind ik wel grappig in het kader van de dag van de ouders. Niet hoe vervelend jij vroeger was. Maar gewoon de vraag aan je stellen. Ben jij zelf eigenlijk ouder van een kind of misschien wel meerdere kinderen? En zo ja, van hoeveel? En zijn het zonen of dochters? We willen eigenlijk best veel weten in deze
1: toch wel?
0: Om even te inventariseren. Marieke, jij?
1: Nee, ik niet. Nee, ik ben 25.
0: Not yet, hè?
1: Voorlopig niet voor mij.
0: Gaat het ooit gebeuren, denk je? Of
1: dat hoop ik wel.
0: Is dat een gepaste vraag eigenlijk?
1: Nou, dat vind ik wel. Mij mag je het vragen, hoor. Het is natuurlijk voor sommige mensen ligt het gevoelig als je het vraagt. Maar ik vind het niet erg en ik zou het ook wel willen. Maar ik vind mezelf nu nog te jong.
0: Dat snap ik ook. Ik ben vader van twee dochters. De ene is 16 en de andere is 21. Dus ik ben ook een ouder in dit geval. En ik vind het gewoon leuk voor een kleine inventarisatie om antwoord te krijgen op vragen als: heeft de Afslag Zuid-luisteraar kinderen, ja of nee? Zijn het zonen of dochters? Welke van de twee zijn in de meerderheid? En hoeveel gemiddeld zo'n beetje? Dat vind ik grappig. En je moet natuurlijk wel even meedoen, want voor een beetje een betrouwbaar beeld hebben we natuurlijk wel wat input nodig. Dus even appen naar 06-573-28203. Of dat jij ouder bent van een kind of kinderen. En zo ja, hoeveel zijn het er? Zijn het zonen of dochters? Nou, die informatie mag je allemaal met ons delen. Vinden we super tof als je dat doet. Op 06-573-28203 krijgen we toch weer een beetje een beter beeld van de Afslag Zuid-luisteraar. 06

0: zijn bezig met een klein onderzoekje. En zorg voor wat input, hè, want hoe meer mensen er uiteindelijk op reageren, hoe betrouwbaarder het onderzoek wordt. Want het is de dag van de ouders. En de vraag die wij bij jou neerleggen is: ben je zelf eigenlijk een ouder van een kind of misschien meerdere kinderen? Zo ja, van hoeveel? Zijn het zonen of dochters? Gewoon om een beetje een beeld te krijgen van hoe de samenstelling is van de gezinnen. Mensen die luisteren naar Afslag Zuid. 06-573-28203. Dus ben je ouder van kinderen? Ja of nee? Hoeveel zijn het er? Zijn het zonen of dochters? We willen het allemaal weten. Gaan we ondertussen naar René, want die heeft zich gemeld voor het nieuws. Wat zit erin, René, zometeen?
1: Jacques Mikkers is verhoord door de speciale coronacommissie. En vrouw komt met heel veel koffers terug van vakantie, maar dan ook echt heel veel.
2: Het Jacks Festival van het Levenslied komt hier weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
3: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Haap.
4: Even helemaal niets in een relaxfotui van Teun Arts.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Het is 4:30. We gaan voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag. Hoi. Ja, de avondspits is begonnen met in totaal bijna 100 kilometer file al. Maar het zijn vooral veel dagelijkse files die we zien ontstaan in Noord-Brabant. En de meeste hebben hoger zo'n 10 minuten vertraging. Zoals bijvoorbeeld de A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 7 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Wel wat meer vertraging zien we op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar is bij Tilburg Centrum West namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging 25 minuten. Verder valt nog op de A58 van Tilburg naar Breda voor Ulvenhout nog 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt De Hoog 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Omroep Brabant. Vandaag zijn er zon, maar ook wat wolken. Temperatuur tussen de 20 en 24 graden. Op de meeste plekken blijft het ook droog. Vanavond is het met 19 tot 21 graden nog lekker zacht. En vanaf koelt het af tot rond de 15 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Met de kennis van toen is er goed gehandeld rond carnaval 2020. Dat zei burgemeester Jacques Mikkers van Den Bosch tijdens het verhoor naar het coronabeleid. Volgens Mikkers waren er vooraf geen zorgen over corona.
7: Wat ik zeg is dat we via de GGD informatie hadden gekregen over hoe ze voorbereid waren, et cetera. Er is ons geen vraag gesteld of een advies gegeven om andere zaken te regelen dan voor de carnaval met betrekking tot corona. We hebben het wel over de storm gehad. Bijvoorbeeld in Eindhoven gekozen om de optocht niet door te laten gaan. En dus de storm was meer een zorgpunt dan corona.
1: Hij denkt ook niet dat het afgelasten van carnaval veel verschil had gemaakt. Mikkers was voorzitter van de veiligheidsregio tijdens de coronapandemie. Op de omstreden porno-site Motherless.com zijn er opnieuw illegale beelden gevonden. Volgens NRC gaat het om tientallen AI-gemaakte afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. De website werd eerder al door het Openbaar Ministerie offline gehaald, maar kwam kort daarna weer terug. De beelden zijn inmiddels verwijderd. Motherless.com draait nog altijd op servers van een hostingbedrijf uit Steenbergen. Een 62-jarige man uit Valkenswaard is veroordeeld omdat hij zijn 16-jarige kleindochter seksueel heeft benaderd. Hij krijgt een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De man was zwaar onder invloed van alcohol toen hij ongepaste opmerkingen maakte tegen het meisje. Zij waarschuwde haar vriendje, maar haar familieleden op tijd konden ingrijpen. De man moet zich ook laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Ook in de zorg wordt miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie om de hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar AI in de zorg heeft niet alleen maar voordelen, volgens deze expert.
8: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zo hoeft te sturen. Tegelijkertijd Als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten, wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
1: Later gaan deskundigen hierover met elkaar in gesprek. Ja, je kent het wel. Ga je lekker op vakantie, maar ja, hoeveel koffers neem je nou mee? De Zwitserse douane keek vreemd op toen een vrouw naar haar vakantie terugkeerde met maar liefst 55 bagagestukken.
9: Hou op.
1: Alle koffers en tassen die werden ook nog gecontroleerd, maar na 20 minuten bleek alles in orde. De douane noemt het wel een opvallende vondst, ook al hoort dit volgens hen gewoon bij het dagelijkse werk.
9: Maar wat zit er dan in die koffers? Dat is toch vraag 1, of niet?
10: Je hebt flink geshopt op die vakantie.
9: Nee, maar je hebt toch geen 55 koffers met kleren, of wel?
1: Ja, ik denk misschien wel.
9: Ja, echt?
1: Ik denk het wel. Dat de kleren en andere, als het in orde was, dan heeft ze gewoon alleen maar kleren.
10: Ja,
1: het
10: zijn in ieder geval geen illegale spullen die ze
1: bijvoorbeeld. Nee, dat is allemaal gecontroleerd.
10: Misschien allemaal lekkere Zwitserse kaas of chocola.
9: Wat zou ze bij moeten betalen?
10: Ja, dat ook nog inderdaad, ja.
9: Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Ik bedoel, je mag de standaard mag je een bepaalde gewicht mag je meenemen. Ja. En qua grootte, qua koffer. Maar geen 55 koffers.
10: Nee.
1: Dus als je een foto ook ziet, want die hebben ze ook bij een artikel staan. Ja. Het is net alsof er een hele bus aangekomen is.
9: Ja. Dat is ongelooflijk. Welk reisgezelschap stapt hieruit? Nee, nou, dus deze mevrouw. Hallo. Goed, er zijn vliegtuigen overigens die met minder koffers vertrekken, hoor. En dan zitten er 180 mensen in. Maar dat terzijde. Dankjewel, René.
1: Tot zo.
9: Tot over een uurtje. Wij zijn bezig met ons onderzoekje. Dat gaat lekker, Marieke, volgens mij.
10: Het gaat niet normaal hard.
9: Ronde knetters. Ja, het is vandaag de dag van de ouders. Dus we willen eigenlijk graag weten of dat jij ouder van kinderen bent, ja of nee. Of van één kind, dat kan natuurlijk ook. En zijn het zonen of zijn het dochters? Hoeveel heb je er? Kleine inventarisatie. Laat even van je horen via de app. Dat vinden we namelijk hartstikke leuk. Zometeen een overzicht. 06-573-28203. Dat is het appnummer. Zo direct onze tipplaat, maar eerst muziek van Tones and I.
11: Omroep Brabant. Brabant's leukste middagshow.
12: Ik zeg niks.
11: Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op Omroep Brabant.
12: Nou, dan zet ik hem snoeien aan.

0: Dat is onze tipplaat voor deze week. Die hoor je extra vaak en dat is helemaal geen straf, hè? Want hij doet het gewoon nog op zijn leeftijd. Paul McCartney en Come Inside, nieuwe single. Die dus heel vaak te horen is deze week, omdat het onze tipplaat is geworden. En we hebben hem met z'n allen gekozen, dus fantastisch. Marieke, ja. Ja, ons onderzoekje, want het is vandaag de dag van de ouder. En ik zei al, we hebben allemaal ouders, of we hadden allemaal ouders, want anders zouden we natuurlijk niet geweest zijn.
1: Ja.
0: Maar het wil niet per definitie zeggen dat je zelf ouder bent natuurlijk.
1: Nee.
0: Wij vonden het leuk om een kleine inventarisatie te doen in het kader van, nou, wat voor luisteraars hebben we natuurlijk bij Afslag Zuid en bij Omroep Brabant Radio. Maar even specifiek nu tijdens deze uren, want de vraag die we hebben uitgezet in het kader van dit onderzoek, een kleine peiling, is, ben jij eigenlijk ouder van een kind of misschien meerdere kinderen? Zijn het zonen of dochters? Hoeveel heb je er? Het gaat lekker los, hè?
1: Ja, jij zegt dat het kleine peiling, kleine inventarisatie, maar het is inmiddels wel een grote peiling geworden.
0: Maar dan is die ook veel betrouwbaarder, heb ik
1: dat
0: me
1: is
0: laten
1: zeker
0: vertellen vroeger. Dus
1: ja,
0: hoe meer mensen eraan deelnemen, hoe betrouwbaarder die uiteindelijk wordt. Dus ga maar los.
1: Nou ja, oké. Okay. Nou, we hebben Nicole, die zegt ik heb een tweeling, twee dochters van bijna 29. Roy, die is vader van twee dochters, van 12 en een zoon van 10 jaar. Zijn draakjes noemt hij ze.
0: Draakjes, ja.
1: Marcel, die heeft een zoon en twee dochters. Simone heeft twee dochters, Antoinette en een zoon. En er zijn ook mensen die hebben geen eigen kinderen, maar die zijn wel bonusouder.
0: Ook leuk.
1: Paul, die is al 8 jaar een hele gelukkige bonusvader van een jongen van 14 en een meisje van 11. En Miranda heeft ook 3 bonusdochters. Tom, die heeft 1 dochter van 27 en die lijkt met de streken precies op mij. Helaas, zegt hij.
0: Nou ja, weet je, de appel valt niet ver van de boom.
1: Nee, ja, dat blijkt wel weer.
0: Heerlijk, toch?
1: En Jimmy, die is ouders van een zoon, 33. En die is zelf ook net vader geworden van een dochtertje. Dus ze mag ook al oma noemen.
0: Geweldig, geweldig.
1: En Mario, die heeft een dochter van 23. Ja, die kon door corona toen ze 18 was niet echt lekker uit. Maar dat is ze nu lekker volop aan het inhalen. Maar ze mag niet klagen over de dochter qua puberen, want ze is altijd heel sociaal. Dat is gezellig. Ja, en Mario, die zegt, voor zover ik weet heb ik geen kinderen.
0: Nou, dat vind ik altijd een dubieuze uitspraak, dit.
1: Ja, nou, daar gaan we maar niet te ver op in. En er zijn ook mensen met harige kinderen.
0: Met harige... Oh, honden.
1: Ja.
0: Harige kinderen. Ik denk, goeiendag, harige. Ja,
1: dat je dat opstuurt, hè? Ja. Nee, mensen met honden. Naira, die heeft veel harige kinderen, zegt ze. En Tine heeft 2 hondendochters.
0: Ja, die moet je ook een beetje behandelen als je kinderen.
1: Ja, toch vind wel, hè?
0: Ik wil gewoon hartstikke lief voor zijn. En ik begrijp dat ook volledig wat dat betreft.
1: Ja.
0: Maar even die inventarisatie. Dat zijn dus een kleine greep uit de mensen die een appje hebben gestuurd.
1: Ja.
0: Dat waren er echt ontzettend veel. Als je nou een conclusie zou moeten trekken, hebben wij veel luisteraars met kinderen, ja of nee?
1: Nou, dat kunnen we wel zeggen. Ik denk, nou ja, de uitslag, 91% heeft kinderen.
0: 91%?
1: Ja.
0: Goeiendag, zeg.
1: Ja.
0: Oké, en dan hadden we ook nog de vraag, zijn het vooral dochters of vooral zonen?
1: Ja, het lijkt een beetje gelijk, maar het lijkt iets meer dochter.
0: Iets meer dochters?
1: Ja,
0: dat slaat de balans. Dus ik heb er ook 2, dus dat tikt wel harder aan natuurlijk.
1: Ja, precies. Gaat toch omhoog.
0: En qua gemiddelde aantal?
1: Ja, de meeste mensen hebben er wel echt meer dan 1.
0: Ja.
1: Maar gemiddeld 2.
0: Ja, want er staat ook zo'n kaartje online. En dan klik je daarop en dan kijk je naar je gemeente. En dan staat daar... de leeftijd waarop de vrouw haar eerste kind krijgt is dan, weet ik veel, 31,7. En ze krijgen gemiddeld 1,16 kind.
1: Ja, dat is toch een beetje lastig. Maar...
0: Dan moet ik even schakelen in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Maar we kunnen dus concluderen dat de meerderheid van de Afslag Zuid-luisteraars ouder is in dit geval.
1: Zeker.
0: Van een kind dus. Nou, dankjewel allemaal voor jullie input. We zijn weer een stukje wijzig. Ik ga zo meteen een lijntje uitgooien ergens naar een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor gaan we vandaag richting de Kempen. We gaan er naar Hapert zometeen. Welk bedrijf dat gaat?

0: 80 een liedje van Beat. Ja, een beetje vergeten misschien wel in dit geval. Leuk dat hij nog even een keer te horen is hier in Afslag Zuid. Hey, regelen we ook gewoon allemaal voor je natuurlijk. Lekker de radio aanhouden tot een uurtje of 7. Ik zie overigens nog wel even een appie voorbij komen. Daar moest ik nog wel van lachen, Marieke.
1: Ja.
0: Even kijken, Joyce. Oh ja, Joyce. Die reageerde ook nog op ons onderzoek. En liet ook nog weten dat ze bonusmoeder is van twee meiden van 9 en 11 jaar. En toch nog even een kleine side note voor wat betreft Celine Dion. Is inderdaad ook not my cup of tea. Doe mij dat terrasje ook maar.
1: Ja, ze kan jou de hand schudden.
0: Ja, ik zit inderdaad liever op een terrasje in Parijs. Dan maar goed, dat is heel persoonlijk. En Joyce, die zou mij daar kunnen gaan vergezellen, toch?
1: Ja,
0: als je lekker daar
1: zeker.
0: Met,
1: ja.
0: Met z'n tweeën is toch gezelliger dan
1: alleen. Nou, zeg, ik wil ook wel mee, hoor.
0: Jij wil ook mee?
1: Ja,
0: okay.
1: Natuurlijk.
0: Waarom ook niet?
1: Ja, toch?
0: Hey, elke dag op dit tijdstip bellen we met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Hè. Een beetje random door onze provincie heen. Ik zei al, we gaan vandaag richting Hapert. Laat ik daar nou ook gewoon nog eens ooit gewoond hebben.
1: Ja, wat een toeval.
0: Een hele mooie molen heb je daar staan. Nou, daar woonden wij inderdaad vlakbij. Ik ga bellen met een bedrijf in Hapert. Dus even vragen waar ze aan toe zijn voor de laatste loodjes van de werkdag.
2: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Nou, waar ga je dan naartoe bellen? Vraag je je misschien af. Het gaat worden een bedrijf dat zit aan de markt nummer 4. De Hapertse Hofdame. Geen idee wat het precies is, maar ik ga ze wel even bellen. Dus even kijken wat ze graag willen horen. Als ze open zijn tenminste.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
3: Hallo.
0: Hoi, de Hapertse Hofdame spreek ik mee, toch?
3: Dat klopt, ja.
0: Ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
3: Nou, dankjewel. Dat is hartstikke aardig.
0: Wat is het is de eerste deze week, neem ik aan. Ik neem aan dat jullie gisteren lekker ook vrij waren, toch?
3: Gisteren waren wij lekker vrij, dat is helemaal waar, ja.
0: Wat verkopen jullie eigenlijk allemaal?
3: Wij zijn een PostNL-punt. Wij verkopen boeken, kantoorartikelen, kaarten en heel veel hele leuke cadeautjes.
0: Ja, nou, op dat eerste dan denk ik al meteen, dan staat het elke dag vol in de winkel, PostNL-punt.
3: Dat is inderdaad, ja.
0: Dat is tegenwoordig toch een hot item om pakketjes op te halen.
3: Ja,
0: ik bel altijd zomaar met een willekeurig bedrijf in onze provincie om jullie in dit geval nog even succes te wensen, zoals ik al zei. En er ook een leuk stukje muziek bij te draaien. Waar jij een beetje blij van wordt.
3: Nou, dan vind ik het wel leuk om iets van Robbie Williams te horen. Daar hou ik wel van.
0: Ja, heb je nog een voorkeur voor een bepaald liedje? Of vind je alles van Robbie goed?
3: Alles van Robbie Williams is leuk.
0: En wil je dan, zal ik maar zeggen, richting de Angels? Dus richting het keiharde meeblaren? Of wil je misschien richting Let Me Entertain You? Of wil je richting Feel? Want je merkt het, hè? Jij hebt het voor het zeggen. Hè? Ik bepaal het niet, hè? Jij bepaalt het, hè?
3: Dan gaan we voor Angels.
0: Angels. Ga ik Angels draaien op Omroep Brabant Radio? En veel succes vandaag nog.
3: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Yo, houdoe, hè.
3: Oké, houdoe.
2: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Ja, je moet er hier aan van opkijken als de Hapertse hofdame aan de markt nummer 4 in Hapert gewoon even de rolluiken liet zakken. Want de radio moest daar natuurlijk even een tandje harder. En dan moest even meegebleerd worden met Robbie Williams en de Angels. Goeie suggestie, dankjewel voor jullie input. Morgen dan gaan we uiteraard weer bellen met een bedrijf ergens in Brabant. En dus even checken welk liedje ze graag zouden willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Straks, na 5, gaan we lekker verder. We gaan een spelletje spelen met kans op de anti-stress Brabo-bolide. En verder was vandaag in het nieuws dat de horeca het afgelopen kwartaal een omzetstijging van 2,2% heeft gezien. Daarmee werd overigens voor de 20e keer op rij een omzetstijging gerealiseerd. Mede dankzij mensen als bijvoorbeeld Wil Pasmans. Want die werkt namelijk in de horeca. En niet een paar jaar, niet 6 jaar, geen 10 jaar, geen 20 jaar, geen 30 jaar, geen 40 jaar. Nee, hij werkt op de kop af. En dat is echt waar. Een halve eeuw al in de horeca. En dankzij zijn gastvrijheid gaat die omzet misschien ook wel een stukje omhoog. Wie weet. We spreken hem zo meteen na 5 hier in Afslag Zuid. Dus hou de radio aan. En verder gewoon kijkgezellige muziek voor je ritje naar huis, hè.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt, met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik.
14: Hi, goedemiddag. Ja, ruim 100 kilometer file inmiddels. Maar nog altijd vooral dagelijkse files hebben weinig bijzonderheden. Dus dat betekent ook niet al te veel vertraging. Wat opvalt is de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam een klein kwartier oponthoud. Datzelfde geldt voor de A50 van Arnhem naar Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, zoals gezegd, 15 minuten vertraging. En de vrachtwagen met pech bij Tilburg Centrum West. Die stond daar richting Tilburg vanaf Breda gezien. Die is inmiddels weer door, maar je hebt daar nog wel zo'n 10 kilometer langs alleen een stilstaat verkeer met een kwartier op onthoud.
13: Dankjewel. En ontzettend veel sterkte als je in een van die files staat natuurlijk. Ik heb goede muziek voor jou als pleister op de wonden. Laten we het daar maar even ophouden. We duiken zometeen even de zeros in met een beetje vergeten liedje van Five. Keep on moving binnen enkele ogenblikken hier op de radio.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
21: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
22: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
23: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
24: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
25: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
0: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
0: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
0: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
6: Ronnie is geen ellendige.

0: Een beetje dat absoluut bij The Zeros hoort. Five and keep on moving.
1: Omroep Brabant.
0: En als je nou houdt van The Zeros, heb ik goed nieuws. Het afgelopen weekend hadden we natuurlijk een 90s weekend. Maar binnenkort ook op de kalender hier een Zeros weekend. Dus dan gaan we een weekend lang terug. Jij raadt het al, naar The Zeros. Meer informatie daarover later. Eerst richting Marieke, want die praat je even bij.
2: Ja, carnaval was in 2020 een super spreading event voor corona. Dat zei microbioloog Jan Kluitmans vanochtend, toen hij werd verhoord voor het onderzoek naar het coronabeleid. De bioloog zegt dat we carnaval eigenlijk moesten aflassen, maar dat hadden Nederlanders waarschijnlijk niet geaccepteerd, omdat we corona toen nog niet zo spannend vonden. Ja, burgemeester Jack Meekers uit Den Bosch denkt juist dat aflossing geen verschil had gemaakt.
0: Nee, maar het is ook wel lastig als je in de schoenen van deze mensen staat om op dat moment de beslissing te moeten nemen.
2: Ja.
0: Weet je, en zeker omdat er ook toen zo ontzettend veel onduidelijkheid was nog.
2: Ja, en we hadden toch eigenlijk ook nooit zo'n situatie meegemaakt.
0: Nee, aan de ene kant dacht je van het zal een tijd wel duren, weet je, maak je niet zo druk. Aan de andere kant waren er ook angstaanjagende verhalen.
2: Ja,
0: ik geef het je te doen wat
2: nou,
0: dat betreft,
2: ik ook.
0: Toch?
2: Ja, lastig. Mag mijn kind nog wel ergens logeren? Nou, steeds meer ouders vragen zich dat af na het nieuws over kindermisbruik de afgelopen jaren. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De meeste ouders vinden het prima als hun kind bij familie slaapt, maar bij vriendjes van school twijfelen ze. Vooral ouders van kinderen op de basisschool vinden het spannend. Bijna de helft wil liever niet dat hun kind ergens slaapt, of doen het zelfs helemaal niet.
0: Dat is toch te gek voor woorden eigenlijk?
2: Ja, dat je daarover na moet denken. En ik snap het ook nog.
0: Je
2: als je al dat nieuws hoort.
0: Nou ja, je zou eigenlijk een soort logeercertificaat moeten hebben.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Een bewijs van goed gedrag, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ik vind dat echt inderdaad bizar. Want als ik dan denk van ja, vroeger dat dachten mijn ouders volgens mij nooit over na.
0: Totaal niet.
2: Nee, en nu is dat dus echt een ding. Ja, heel erg eigenlijk.
0: Bizar.
2: Ja, dat er lang zitten niet goed voor je is, dat weten de meeste mensen wel. En het maakt niet per se uit hoeveel uur op een dag je zit, maar het is vooral een probleem als je te lang achter elkaar zit. De Telegraaf schrijft daarom over een trucje dat je daarbij kan helpen. De 30-2-regel. Zet een wekker en ga na elk half uur zitten 2 minuten bewegen. En dat kan volgens de Telegraaf van alles zijn. Even rondwandelen, een paar squats doen of koffie halen.
0: Sorry hoor, maar als je hier al mensen squats doen en VGA's ja, sorry, ben jij het
2: nou,
0: doen? Ja, het is
2: hoor,
0: 30-2-regel, hallo.
2: Ja, dat is toch echt, dat is hier lunchen zo op het bureau hier aan het doen. Nou, dat zie ik ook niet echt gebeuren. Maar even rondwandelen of bijvoorbeeld koffie halen op de verdieping boven je.
0: Ja.
2: Nou, dan is het dus opgelost.
0: Nou, dat vind ik wel een goeie.
2: Ja, toch? Helemaal niet gek.
0: Het is ook goed tegen de aanbijen, denk ik. Hè?
2: Ja, ook dat.
0: Als je erop zit, is het ook niet goed natuurlijk.
2: Nee, zo is het.

0: en Cheerio. Ja, dat fluitje, heerlijk. Het is de nummer 1 van Nederland op dit moment. Waarvan akte? Het is bijna 4:15. Je luistert naar Omroep Brabant Radio. Waarschijnlijk een dag keihard gewerkt. Misschien onderweg naar huis. Nou, dan vermaken wij je met heerlijke muziek. Straks kun je nog een anti-stress Brabo-boelie erbinnen. En we duiken hier en daar ook even in het nieuws natuurlijk. Vandaag was er in het nieuws dat de horeca in het eerste kwartaal van dit jaar 2,2% meer omzet heeft gedraaid dan een jaartje eerder. En daarmee laat de sector een groei van 20 kwartalen op rij zien. Dus dat gaat echt ontzettend goed. Money, zullen we maar zeggen. En misschien komt dat ook wel een klein beetje door Wil. Wil Pasmans. Die is namelijk 70 jaar. Ja, echt waar. En hij werkt al 50 jaar. En realiseer je, dat is een halve eeuw in de horeca. Vroeger bij Café Pasmans. Tegenwoordig heet dat dinercafé De Kempen in Knechtsel. Daarna onder meer bij de Gouden Leeuw in Vessem zie ik. Golfbaan Genderstein, Veldhoven, Hof van Solms, Oorschot, De Kiel en Steensel. Pleintje in Hapert, waar we straks nog naartoe hebben gebeld voor het Energy Shot. En op dit moment werkt Wil bij Grand Café De Zwaan in Borkel. Wil, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Hey, 50 jaar. Even serieus, daar halen tegenwoordig eigenlijk nog maar weinig mensen. Hè? Zijn er niet al heel veel mensen die tegen jou hebben gezegd, moet jij onder andere niet met pensioen?
1: Ja, die zijn er niet een paar, die zijn er ontzettend veel. Ja.
0: Maar daar heb ik helemaal geen zin in, neem ik aan, want anders dan ben je niet zo enthousiast bezig.
1: Nee. Ik wil graag nog een paar jaar doorgaan. Als het fysiek allemaal goed blijft gaan, dan stoppen we zeker niet, hè.
0: Nee, wat maakt het nou dat het zo ontzettend leuk is in de horeca? Dat jij dat na 50 jaar ook nog steeds doet?
1: Dat is eigenlijk, de oorsprong is natuurlijk wel begonnen bij mij thuis. Mijn vader had vroeger een café thuis. En die heeft mij natuurlijk, daar ben ik mee in aanraking gekomen met het vak. En daarna heeft mijn broer het overgenomen. En die heeft me helemaal gek gemaakt met de horeca natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook het vak leren kennen. En ik ben bij hem gaan werken in 1976. En ja, tot alle tevredenheid. En toen ik alle kneepjes ongeveer kende, denk ik, nou, ik ga nooit iets anders meer doen dan dit.
0: Ja, nou, horeca is een breed begrip. Wat doe jij dan precies?
1: Ja, wij zijn natuurlijk begonnen als bruin café, een bruine kroeg vroeger. En daarna is er dus een terras bijgekomen, wat restaurantwerk. Maar ik heb al altijd alleen in de bediening gewerkt. Ik heb nooit in de keuken of zo gestaan. Altijd in de bediening, omgaan met de gasten. Dus het is gastheerschap, zeg maar.
0: Ja, je noemde net al even 1976, hè, want we zijn nu inderdaad 50 jaar verder. Wat is er al die tijd veranderd in de horeca?
1: De verandering in het caféleven. Toen ik begon, was het echt het café. Stamgasten die 's middags al bolletje kwamen drinken, een potje biljarten, een kaartje leggen. Vooral heel veel zeveren aan de bar, zoals ik het allemaal noem.
0: Ja.
1: En dat was toen eigenlijk de uitdaging. En dan moesten wij toch wel proberen om die mensen bezig te houden, een praatje mee te maken. Al die dingetjes. En daarna is pas eigenlijk het terras vanaf 1976, of misschien net iets eerder of net iets later, begon het terras in opmars te komen. En toen is het natuurlijk heel hard gegroeid en werd eten belangrijker als drank, zeg maar. Op de gewone café en bij ons in het dorp in ieder geval.
0: Ja, want vroeger was het eigenlijk, volgens mij, denk ik, kwamen de mensen voor een bak koffie, een borreltje of een biertje. En als je tegenwoordig ziet wat er allemaal op de kaart staat, het is een hele studie er daarvoor nodig onderhand.
1: Ja, dat is ontzettend uitgebreid. En in mijn begintijden kwamen met alle respect weinig dames in het café. Dat was echt een herenaangelegenheid. En nu heb je natuurlijk de kinderen en de vrouwen en de hele families die verschijnen. Ja.
0: En de mensen, zijn die ook veranderd of niet?
1: De mensen zijn, wat dat betreft, ze zijn best wel wat kritischer geworden, denk ik, door de tijd heen. Mensen willen graag leuk geholpen worden, willen waar voor hun geld hebben. Het is natuurlijk ook zo in de horeca dat het wel het een en het ander kost tegenwoordig. En daar worden mensen willen ook iets leuks voor terug hebben. Willen natuurlijk ook leuk ontvangen worden en willen gastvrijheid, ja, moet hoog in het vaandel staan, zeg maar.
0: Ja, en dan moeten Wil bellen dus. Want blijkbaar doe jij toch al 50 jaar iets goed op het terras, Wil.
1: Ik ondervind heel veel waardering, moet ik zeggen, van alle gasten die ik ontvang. Maar ik ontvang ook heel veel waardering van mijn werkgevers en mijn opdrachtgevers. Want ik heb heel lang als ZZP'er gewerkt in de horeca, als gastheer. En ja, daar ontvang ik natuurlijk heel veel leuke reacties van. En die mensen die waarderen mij heel erg. En dat maakt natuurlijk ook wel dat je het vak ontzettend graag blijft doen.
0: Ja, 70 jaar. Ik zou bijna willen zeggen, waar haal je de energie vandaan en hoe lang ga je dit nog doen?
1: Ik ga dit nog doen zolang als het fysiek goed met me gaat. Want nu gaat het allemaal nog goed, maar er komen natuurlijk daar toch een keer mankementjes. Ook aan Wil Pasmans komen mankementjes, hè, want geen lichaam,
0: ja,
1: is onbesluitbaar.
0: Ja, en ik denk dat het je ook redelijk jong houdt, toch? Of niet, Wil?
1: Ja, is inderdaad ook zo. Je blijft tussen de mensen, je blijft contact houden met mensen. Dat is heel erg interessant, vind ik heel erg interessant. En ik heb natuurlijk ook wel het grote voordeel van mij is dat mijn thuishaven heel erg fijn meewerkt natuurlijk in deze zaken. Want mijn vrouw zou ook kunnen zeggen van ja, wel, je bent gepensioneerd. Kom, we gaan lekker heel veel leuke dingen doen samen. Mm-hmm. Daar komt er nu nog iets minder van. Dat houden we nog allemaal te goed tot na mijn 70ste of 75ste, denk ik.
0: Ja, want ben je langer bij je vrouw of zit je langer in de horeca eigenlijk?
1: Ik zit langer in de horeca dan dat ik mijn vrouw ken. Ja,
0: dat is dus tot nu toe dan het beste huwelijk wat je eigenlijk hebt met de horeca, vooralsnog. Dat houdt het langst stand.
1: Ja. Ik mag wel zeggen dat ik twee goede huwelijken heb.
0: Ja, precies toch? Hè? Ja, nou, ja, de ene keer ga je daar eten en de andere keer ga je daar eten. Zo moet je het dan een beetje zien, toch?
1: Ja.
0: Tot besluit, Wil. Als je één gouden horecaregel aan jonge collega's zou mogen meegeven, wat is dat dan?
1: Ik denk dat je gewoon een hele goede instelling moet hebben. Je werk weten waarderen en gewoon daar heel veel plezier in leggen. Als je niet met plezier gaat werken, dan hou je het ook in 50 jaar vol.
0: Nee.
1: Dus je moet het gewoon met liefde en plezier, gewoon een goede instelling vormen en heel enthousiast zijn.
0: En dan straal je dat ook gewoon lekker uit en dan ben je de vrolijkheid op het terras, zoals Wil dat op dit moment dus is in Borkel. Wil, ik hoop dat je het nog heel lang blijft doen en kunt blijven doen. Dat je het nou zin hebt en ga vooral de komende jaren lekker genieten. En ik vond het hartstikke leuk om je even gesproken te hebben.
1: Nou, ik vond het ook leuk. Bedankt. Jullie bedankt.
0: Yo, houdoe hè.
1: Jo, tot ziens. Houdoe. Doei.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Espresso van Sabrina Carpenter hier in de Afslagzuid. Daar waar je straks weer een anti-stress Brabobolide kunt winnen. Zo'n klein rood autootje met het Brabander logo op het dak. Meedoen met een spelletje en gewoon winnen. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. We gaan eerst richting René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, René?
1: Nieuwe kernenergie ontdekt dat goedkoper en sneller werkt. En Defensie test een heel opvallende wagen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Bijna 17:30. We gaan naar Erik Evengroen, die is van de ANWB. Erik, waar is de druk op dit moment in Brabant?
8: Nou, eigenlijk op alle bekende wegen wel. Want het is het hoogtepunt van de avondspits meestal rond deze tijd. Met nu zo'n 130 kilometer file. Veel dagelijkse files en weinig bijzonderheden. Dat is op zich goed nieuws. Dat betekent dat de files niet al te lang zijn. Ook zo'n 10 minuten vertraging geven die. Iets meer vertraging op de volgende drie. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 9 kilometer met een kwartier oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Lexmond en Werkendam. Er staat zo'n 9 kilometer file met een kleine 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 7 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, zonnige dag. Hier en daar ook wel wat wolken. Temperatuur maximaal 24 graden. Op de meeste plekken is het ook droog. Vanavond is het met 19 tot 21 graden ook nog lekker zacht. En vannacht dan koelt het af tot een graad of 15. Het nieuws krijg je van René Snippert.
1: Op de high-tech campus in Eindhoven is vandaag een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers van deze reactor is die veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan hij bestaand kernafval opnieuw gebruiken. En dat is belangrijk voor de toekomst, vertelt EU-commissaris Wopke Hoekstra.
10: Dus we importeren 80% van ons gas, 95% van onze olie. En dat maakt ons gewoon enorm afhankelijk. En energie is niet alleen een markt. Het is gewoon ook een thema wat gaat over nationale veiligheid.
1: Als de test slaagt, moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. Het was de tweede dag van de verhoren van de speciale coronacommissie. Vanmorgen kwam Jan Kluitmans aan het woord. Hij was tijdens de coronacrisis microbioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda. In Brabant greep het virus in het begin van de pandemie mede door carnaval snel om zich heen, terwijl het in de rest van het land nog meeviel. Kluitmans over die periode.
11: Ik heb denk ik de moeilijkste weken van mijn leven gehad, zo'n beetje. Want je maakt je grote zorgen en je ziet gewoon dat dat heel moeilijk doorkomt. Wij konden het als Brabantse ziekenhuizen gewoon niet aan. En we hadden berekend dat we het net aan zouden kunnen als de hele landelijke capaciteit ingezet zou worden.
1: Uiteindelijk werd toen besloten om patiënten vanuit Brabant te verplaatsen naar ziekenhuizen buiten de provincie. Meer hierover lees je bij ons op de web en app. Tegen een oud-medewerker van de GGZ in Helmond is 15 maanden cel geëist. Volgens justitie had de man een seksuele relatie met de patiënten terwijl zij op een gesloten afdeling verbleef. De inmiddels 57-jarige man uit Best zou misbruik hebben gemaakt van zijn positie als zorgverlener. De vrouw zegt dat zij daardoor ernstig is beschadigd. De oud-medewerker ontkent dat er sprake was van dwang en spreekt van een liefdesrelatie. Op 15 juni doet de rechtbank uitspraak. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
12: Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
1: Ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters door chipfabrikanten, waaronder meer ASML weer van profiteert. Op de kazerne in Oorschot testen militairen een opvallende aanpassing aan een panzerwagen. Een kooi van gaas om drones tegen te houden. En dan mag je best letterlijk inbeelden, er hangt een gigantisch kippengaas om de panzerwagen heen. Maar hij heeft ook een functie natuurlijk. De zogenoemde dronekooi is geïnspireerd op ervaringen uit de oorlog in Oekraïne. Het gaat nu nog om een prototype gebouwd door de militairen zelf. Defensie gaat testen of dit in de praktijk ook goed werkt. Ja, de foto's die kan je bij ons zien op de web en app.
9: En dan kunnen de drones gewoon niet heel dicht bij die auto komen of zo. Dat is een beetje het idee? Of wat,
1: ik denk dat het een afweersysteem is juist voor die drones natuurlijk. Dat als je een soort van schild om je panzerwagen heen hebt. Dus dat ze eerst daar doorheen moeten en daarna pas de panzerwagen kunnen raken.
13: Ja, ik zou toch zeggen, als je dit als leek ziet, dat je denkt van zo'n beetje kippengaas, gaat dat nou een drone uit Rusland tegenhouden?
9: Ja, toch? Nou ja, inderdaad. Dat we de oorlog kunnen winnen met kippengaas. Ja. Nou ja, winnen wil ik niet zeggen, maar het is wel functioneel in dit geval, blijkbaar.
13: Als ze het in Oekraïne al gebruiken, dan zou je zeggen, ja, dan weten ze daar ook al wat ze doen.
9: Ja, precies.
13: Ja, het ziet er van buitenaf gewoon een beetje gek uit.
9: Het ziet er raar uit. Kijk even op onze web en app inderdaad, want daar is een foto te vinden. Dankjewel René en tot over een uurtje.
0: Zo, wij gaan zo meteen een spelletje spelen. Ronnie's Radio Roulette.
9: Ja, en je kunt meedoen door een appje te sturen zometeen naar 06573-28203. Want die roulette tafel ga jij zo meteen tevoorschijn halen.
13: Zeker, nou, hij staat al naast mij.
9: Goed voorbereid, Marieke. Zeg, ongelooflijk. Ja, het is een roulette tafel met de vakjes 0 tot 36. Enige tijd geleden vroegen we nog aan je, nou, kom maar door met een getal van 0 tot 36. Maar het bleek, ja, dat neem ik jou niet kwalijk, maar het bleek dat Marjolein toch nog wat onderwijs nodig heeft op het gebied van even en oneven.
13: Ja, daar wil ik het wel even meteen voor haar opnemen. Want ik heb dit probleem ook.
9: Oh, jij hebt dat ook?
13: Nou ja, ik weet niet of ik het zo erg heb als Marjolein. Maar ik ben ook heel slecht met getallen. En dan denk ik oneven, even. En dan zit zo'n getal en dan raak ik helemaal in paniek. En dan denk ik, oh nee.
9: Nou, om eigenlijk nou in dit geval jou dus ook. Maar ook vooral Marjolein zo af en toe te trainen. Vraag ik aan jou, app even, oneven of even. Waar gaat zometeen het balletje op vallen? Gaat dat op een even of een oneven getal vallen? En dan kun je straks oefenen, toch?
13: Ja, wat fijn. Ja, ik toch wat slimmer, hè?
9: Kleine wekelijkse oefening.
13: Ja,
9: dus
13: fijn.
9: Waar gaat het balletje zo meteen opvallen? Wat zegt jouw onderbuikgevoel? Ga daar misschien maar in dit geval eens een keertje op af. 06-573-28203. Gaat het een even of een oneven getal worden? En als je het goed hebt, kan het zijn dat je zo meteen onze kandidaat bent in Ronnie's Radio Roulette. En dan kun je dus een anti-stress Brabo-bolide winnen. Hè? Dus gaat het balletje vallen op een even of een oneven getal? 06 57

0: decennium, de jaren 80 met Style Council en Shout to the Top.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Je hebt nog heel even om in te zetten. Gaat het balletje zo meteen vallen, denk jij, op een even of een oneven getal? App even of oneven naar 06-573-28203. Trek zometeen aan die bel. Vanaf dat moment is inzetten niet meer mogelijk. Dus 06-573-28203. Het enige wat je hoeft te doen is even te appen. Even of oneven. Gaan wij in de tussentijd naar Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Want het was wel even anders dan vorige week qua temperatuur vandaag.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, vorige week hebben we natuurlijk ook wel uitzonderlijk hoge temperaturen gehad. Met zelfs een hittegolf hier en daar. Sowieso tropische temperaturen. Vandaag was dat niet het geval, alhoewel de temperatuur hier en daar echt nog wel in de buurt komt van die zomers 25 graden. Ook op dit moment is het nog ruimschoots boven de 20 graden. Hier en daar zien we de zon nog wel eventjes, maar ook flink wat bewolking. Blijft wel droog vanavond, dus dat is een voordeel. En ook vannacht blijft het droog. We zien wel dat het overal bewolkt gaat raken. Het is best wel een zwoele nacht met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond een graad of 17 op de meeste plekken.
0: Dan wordt het morgen.
2: Morgen wordt een interessante dag. Ja, want morgen krijgen we te maken in de ochtend met enkele lokale buien. Dat stelt niet heel veel voor. In de loop van de ochtend is het een tijdje droog. Dan komt de zon er nog bij. Dan kan de temperatuur nog gaan oplopen naar zo'n 22 of 23 graden. En dan in de middag zien we enkele nieuwe buien vanuit het zuiden aangevoerd worden. En dat kunnen pittige exemplaren zijn met kans op onweer, hagelstenen, zware windstoten en ook veel regen in een korte tijd. Dus morgen staat er wel van alles te gebeuren.
0: Ja, en ook qua temperatuur gaan we een stapje achteruit, neem ik aan.
2: Ja, voor die buien uit kan het morgen nog wel dus 22 graden worden. Maar de dagen daarna wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 20. En dat is een groot verschil natuurlijk met de afgelopen week. Wat betreft de buienkansen vanaf woensdag. Woensdag zelf ziet er nog overwegend droog uit wel. Lokaal is een buitje dan wel mogelijk. Vanaf donderdag moeten we ook een rekening houden met dagelijks kans op buien. Dus het wordt echt wel een heel ander weertype dan dat zomers weer.
0: Ja. Ja, en net nu de meteorologische zomer natuurlijk gestart is en ik ook het bericht zag, en dat weet jij misschien al wat meer over, dat het KNMI vanaf morgen naast windkracht en zonkracht ook hittekracht gaat communiceren. Nou zal dat morgen nog niet zo heel erg zijn, denk ik, omdat het natuurlijk niet zo belachelijk warm wordt. Maar wat houdt die term hittekracht precies in, Berend?
2: Ja, klopt. Ik heb het inderdaad ook gehoord. Het is eigenlijk een nieuwe term die ze gaan gebruiken, waarmee ze dus een soort van waarschuwing af kunnen geven. Of waarschuwing. Ze geven dus eigenlijk gewoon een cijfer of een rating per dag aan hoe de hitte aan kan voelen. Dus stel je voor, het is het getal nummer 0, dan is er helemaal niks aan de hand. Nummer 9 of nummer 10, dan is het echt een hele hete dag. Bijvoorbeeld, ik heb het volgens mij net even bekeken. Nummer 10 bijvoorbeeld komt echt nooit voor.
0: Nee.
2: Want ze hebben een formule opgesteld die dus rekening houdt met niet alleen de temperatuur, maar ook met de luchtvochtigheid, de zonnestraling en de wind. Kijk, met gevoelstemperatuur keken we eigenlijk alleen naar de temperatuur en de wind.
0: Ja.
2: Wat die hittekracht doet, is dat hij ook de luchtvochtigheid, de zonnestraling meeneemt. En aan de hand van die meerdere factoren samen wordt er dan dus een getal opgezet. En aan de hand van dat getal, boven de 6, moet je dus wel rekening houden met echt een flinke hete dag. Waardoor dus inspanning best wel risicovol kan zijn. Zeker voor bepaalde risicogroepen. Onder de 5 is er niet zoveel aan de hand. Dus volgens mij is dat een beetje wat de bedoeling is van de hittekracht.
0: Oké, en dat speelt natuurlijk vooral op momenten dat die zonnekracht, of sorry, de hittekracht echt hoog is. Wat jij al zegt, boven de 6, dan moet je een beetje uit gaan kijken. Daar komt het op neer.
2: Ja, zeker. Ja, ik zag net dat bijvoorbeeld hittekracht 10, die formule is opgesteld, die is slechts pas 3 keer voorgekomen in het verleden. Dus maar boven de 6, dus dat komt wel meerdere keren per zomer voor.
0: Maar is dat zo'n hittekracht 10, is dat een soort van code rood dan? Blijf binnen en doe niks? Ga op de bank liggen of zo?
2: Ja, dat durf ik zelf ook nog niet te zeggen. Ik weet niet precies wat ze daarmee van plan zijn. Maar als dat maar 3 keer is voorgekomen, dan zou ik wel zeggen van
0: ja, toch of niet?
2: Ga niet iets actiefs buiten.
0: Nee. Nee. Goed, nou wij zijn erbij. Dankjewel, Berend. Ik wens jou een mooie avond.
2: Zelfde.
0: Hoi hoi. Ja hoor, dames en heren, daar gaat ie.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Wacht even. Trek alvast even aan de bel, want inzetten is namelijk niet meer mogelijk. We vroegen je om te appen, even of oneven. Want dat balletje dat gaat zo direct door Marieke, door onze roulette-tafel geslingerd worden. En dat gaat vallen op een getal van 0 tot en met 36, want zoveel vakjes zitten erin. En ja, dat zijn even en oneven getallen. Nou, aangezien Marjolein er altijd een beetje moeite mee heeft, is het nou even of oneven. Maar ik hoor net van jou dat jij er ook moeite mee hebt. Dus
3: ja, dus ik ben heel blij.
0: Dat. Is het even de vraag, waar gaat die op vallen? En als je het goed hebt, als je goed hebt ingezet, dan kan het zijn dat je zometeen mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. Ga jij hem erin gooien?
3: We gaan beginnen.
0: Oké, okay,
3: ja,
0: nou doen we.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, ik zag van alles binnenkomen ook. Even oneven. Dus, nou, er zit altijd wel iemand bij die het goed heeft natuurlijk.
3: Marieke?
0: Is het een even...
3: Ik moest even goed kijken.
0: Of is het een oneven getal?
3: Maar ik durf nu toch wel met zekerheid te zeggen dat het een even getal is.
0: Oké. Nou, als jij dus zojuist een even getal hebt gehad, althans als je even hebt gehad, dan kan het zijn dat jij zometeen mee mag doen met ons spelletje Ronnie's Radio Roulette en dat je dus de anti-stress Brabo Bolide wint. Dus even, dat is het antwoord. Misschien tot zometeen.

0: Love Me Not, hier in de Afslagzuid op Omroep Brabant. Ik liet je een klein stukje horen van een balletje dat door een roulettetafel rolt. En dat betekent dat we ons spel gaan spelen. Want het is tijd voor...
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, en Marieke die vertelde mij dat het balletje uiteindelijk op een even getal is.
2: Ja, dat klopt. Moest even over nadenken, maar het was een even getal.
0: Het was een even getal. En wie heb ik aan de telefoon? Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag met Jan.
0: Dag Jan, jij had even geappt. Welk getal is het trouwens geworden, Marieke? Even ter controle.
2: 22.
0: 22, dat is een even getal, Jan. Daar ben je mee eens, toch, of niet?
3: Daar ben ik helemaal mee eens.
0: Goed zo. Dat betekent dat je kans maakt op de anti-stress Brabo-Olide. Tenminste, als jij zometeen de vraag van vandaag goed beantwoordt. Want bij nummer 22 hoort namelijk een...
4: Dat is leuk.
0: Die hebben we al een tijdje niet gehoord. Kende jij Berry de Brabantse bagageboy toevallig nog, Jan?
3: Oh, nee, dat zegt me zo even.
0: Zeg je helemaal niks. Nou, dan gaan we je een eindje helpen. Let op.
5: Hoi, ik ben Berry, de Brabantse bagageboy. En ik zorg ervoor dat jouw koffer in het goede vliegtuig meegaat.
0: Ja, het is vandaag de start van de meteorologische zomer. Dus mensen gaan al langzaam een klein beetje aan vakantie denken. En misschien wel een vliegreisje. Berry, dat is iemand, dat is een Brabantse bagageboy. Die werkt op het vliegveld. En hij moet er eigenlijk voor zorgen dat de juiste koffers in het juiste vliegtuig gaan. En op het label van die koffers staat altijd een afkorting. 3 letters. Van het vliegveld waar de koffer naartoe moet. En jij moet Berry eigenlijk gewoon een handje helpen door de koffer in het juiste vliegtuig te stoppen. En hij heeft 3 opties voor je. Hij laat zo meteen weten wat er op het label staat en vraagt dan eigenlijk gewoon aan jou: wat is de bestemming? Welk vliegtuig moet hij? Ben jij er klaar voor?
3: Ik zit er klaar voor.
0: Nou, luister goed, hè. En mocht jij het uiteindelijk niet weten, dan gaan we de lijn opengooien. Kan iedereen meedoen. Even goed luisteren naar Berry, de Brabantse bagageboy.
5: Ik heb hier een koffer met op het label SSH. In welk vliegtuig moet die koffer? In het vliegtuig naar Sharm el-Sheikh, Shanghai of naar Sevilla?
0: Nou, jij mag het zeggen. Moet die koffer in het vliegtuig naar Sharm el-Sheikh, Shanghai of Sevilla? Daar staat SSH op.
3: Ja, ik heb geen flauw idee, maar dat is tot gokken. Maar dan ga ik voor Shanghai.
0: Jij gaat voor Shanghai. Dat is niet goed. Dat betekent, dankjewel, dat wij de lijnen gaan opengooien en dat iedereen een gokje mag wagen op 06-573-28203. Want het is niet Shanghai. Maar de vraag is, ja, wat is het wel? 06-573-28203. Wordt het dan Sharm el-Sheikh of wordt het toch Sevilla? 06-573-28203. Even appen. En als je het goed hebt, dan win je zometeen misschien wel de anti-stress Brabo-boelie. SSH staat op het label van de koffer. Gaat hij dan naar Sharm el-Sheikh of naar Sevilla? Appen. En wie weet spreek ik je zometeen hier.

0: Simply Red en Sunrise.
1: Hoi, ik ben Barry, de Brabantse bagageboy. En ik zorg ervoor dat jouw koffer in het goede vliegtuig meegaat.
0: Ja, maar daar heeft Barry, de Brabantse bagageboy, wel een beetje hulp bij nodig. Jan, die kon hem net niet helpen. Naar aanleiding van ons radio-roulette-spel. Jan die had het wel goed als het ging om zijn inschatting of het een even of een oneven getal was. Maar ja, hij had het niet goed als het ging om Barry, de Brabantse bagageboy. Dus ik zei, nou, gooi die lijnen maar open. 06-573-28203. En Alex, die heeft zich onder meer geweld. Dag Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik laat jou nog even de opgave horen van Barry, onze Brabantse bagageboy. En ik ben heel nieuwsgierig. Daar rijdt wel bij jou, nee.
1: Ik heb hier een koffer met op het label SSH. In welk vliegtuig moet die koffer? In het vliegtuig naar Sharm el-Sheikh, Shanghai of naar Sevilla?
0: Ja, volgens Jan moest hij in het vliegtuig naar Shanghai. En toen zei ik al, dat is niet goed. Dus dan blijven er nog twee opties over, Alex. Sharm el-Sheikh of Sevilla. Welke van die twee is volgens jou het goede antwoord?
2: Dat is A. Sharm el-Sheikh.
1: Het goede antwoord is toch echt Sharm el-Sheikh. Een fijne vakantie.
0: Hartstikke idee. Gefeliciteerd, Alex. Dat levert jou op de enige echte anti-stress Brabo bolide.
2: Helemaal top.
0: Ben je er zelf wel eens geweest of niet in Sharm el-Sheikh?
2: Nee.
0: Het schijnt een mooie duiklocatie te zijn, heb ik begrepen daar. Als je van duiken houdt dan natuurlijk. Dat
2: zou zo maar kunnen.
0: Hey, gefeliciteerd. Blijf even aan de telefoon. Dan zorgen we ervoor dat hij zo snel mogelijk naar je toe komt. Heb jij een beetje stress in je leven of valt het allemaal reuze mee?
2: Ik niet.
0: Nee, gelukkig. Dan heb je mij ook niet nodig. Mag je maar niemand geven die ontzettend veel stress in zijn leven heeft. Afgesproken? Oké, houdoe hè. Hoi, hoi. Wil je er ook één winnen? Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ook gewoon weer even meedoen met ons spelletje in Afslag Zuid. Zo direct na 6 gaan we nog lekker een uurtje door. Blijf erbij.
3: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Mijn papa verkoopt stoelen.
16: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
15: Dit zit.
16: Voordelig en snel.
15: Dit zit.
3: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen van de ANWB. Is druk op de weg nog?
20: Nou ja, het drukste moment van de avondspits hebben we alweer gehad. Maar nog altijd zo'n 75 kilometer file in totaal. Wat erbij opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Dordrecht. Goed nieuws, de weg is daar inmiddels weer vrij. En de vertraging is stel teruggelopen tot nog maar 5 minuten. Dan een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Breda. De hoogte van Werkendam is die gestrand. Hou daar rekening met bijna een half uur oponthoud. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
19: Dankjewel. En sterkte natuurlijk in de file. De radio lekker aanhouden. Dan hoor je zometeen Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Maar eerst een zonnig liedje binnen enkele ogenblikken op de radio. Van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Masquerada.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
10: Oh joh, wat gezellig.

0: en Jan denken. De twee ongeneeslijk zieke motormuizen die eigenlijk geld aan het inzamelen zijn voor het Amphia ziekenhuis in Breda, omdat ze daar zo ontzettend goed geholpen zijn. Die rijden op dit moment door Amerika. De United States of America maken daar een tocht van 2 maanden. En zijn ook in Alabama geweest. En ja, dit liedje, dat is natuurlijk prachtig. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. En de mannen spreken we overigens later deze week nog ergens in Afslag Zuid.
1: Omroep Brabant.
0: Want ik heb namelijk begrepen dat ze aanstaande woensdag in Viva Las Vegas.

0: zijn. Dat ze daar een rustdag hebben. Dus ik hoop dat we ze woensdag eventjes in de uitzending kunnen spreken nog. We gaan naar Marieke, want die praat je even bij.
1: Ja, advocaat Geert-Jan Knoops uit Eindhoven heeft een voorwaardelijke schorsing van 1 maand gekregen. Dat betekent dat hij wordt geschorst als hij weer iets fout doet. Hij krijgt de straf omdat hij een cliënt van tevoren niet had verteld wat zijn werk zou kosten. Nou, ook liet hij de cliënt een verklaring veranderen, terwijl dat grote gevolgen had. En dat had hij ook niet van tevoren gezegd. Hij en zijn vrouw, die ook advocaat is, moeten de cliënt bijna 1 ton terugbetalen. Als je in Italië in de file staat op een tolweg en als die file komt door werkzaamheden, dan krijg je vanaf vandaag een compensatie van de overheid.
0: Oh.
1: Ja, als je 3 uur in de file staat, krijg je bijvoorbeeld het hele tolbedrag terug.
0: Netjes.
1: Ja, het klinkt allemaal heel mooi.
0: Oh.
1: Maar er zitten natuurlijk wel even wat haken aan.
0: Tuurlijk, ja zeker.
1: Er zijn namelijk heel wat uitzonderingen. Bij files door noodreparaties, ongelukken of slecht weer krijg je niks terug. En het is ook nog niet duidelijk of de compensatie alleen geldt voor Italianen of ook voor buitenlandse vakanties.
0: Aan de ene kant denk ik, ja weet je, je pakt die weg ook, daar betaal je voor. Want het is een tolweg, dus daar ga je er ook vanuit dat het allemaal goed geregeld is. Dus ik vind op zich die compensatie wel prima. Maar ja, al die kleine lettertjes weer, noodreparaties.
1: Ja, en ik heb nog 1 groot klein lettertje niet genoemd, want ik las het artikel ook dat de prijs van tol wel omhoog is gegaan.
0: Oh, dat wel.
1: Dus de prijs is omhoog, maar je krijgt het dan wel weer, zou je het dan zogenaamd terugkrijgen, maar dan denk dat het zichzelf, dat ze toch wel weer terugverdienen of zo.
0: Gewoon een soort verzekering die,
1: ja,
0: die zichzelf
1: hebben aangesloten.
0: Ja, dat.
1: Maar ja, het klinkt allemaal heel, maar goed, hè? Wie weet.
0: Het idee is in ieder geval sympathiek.
1: Ja, precies, precies. Nou, de buslijn 666 of 666 komt terug in Polen. De bus gaat richting de badplaats Hel en daarom heet de route ook wel de Highway to Hell. Ja, de bus daar heette eerst ook 666, dat in de Bijbel staat voor het duivelse getal van het beest.
0: Oh.
1: En de naam was een grapje, maar streng gelovige groepen vonden het helemaal niet grappig. En na veel klachten werd de buslijn veranderd naar 669. Maar nu neemt Flixbus de route over en die noemt hem toch gewoon weer 666.
0: Oh, opstandig zijn ze, Flixbus.
1: Ja, en ze hebben ook gewoon eerlijk toegegeven, ja, we doen het gewoon vanuit marketing oogpunt. Gewoon hartstikke slim.
0: Ja, dat
1: gelijk hebben ze.
0: Zelfs hier in Brabant talken wij erover, toch?
1: Ja, exactly.
0: Hey, Marjolein weet heel veel, want zij heeft altijd wel aardig wat wijsheid. Maar ik ben blij dat jij er deze week zit. Marjolein is natuurlijk een weekje op vakantie. Ook jij weet heel veel.
1: Ik weet zoveel.
0: Waar ga je ons zo meteen mee verrassen? Een klein tipje van de sluier?
1: Nou ja, het maakt schijnbaar heel erg uit wanneer je sport op een dag. Voor het resultaat.
0: Dus nou, vast en zeker een gouden tip zo meteen uit de

0: jij gezellig dat je de radio lekker aan hebt staan op Omroep Brabant. En dan krijg je het beste van het beste, ook muzikaal gezien, hè? The Rolling Stones en In the Stars. Marjolein weet heel veel en dat is toch zo fijn. Dat wordt regelmatig gezongen. Maar ja, als er op een beetje vakantie is, dan moet je toch zorgen dat er iemand is die, zal ik maar zeggen, ook de brains in huis heeft.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar hebben we voor gezorgd.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker,
0: nee, dus
1: zeker.
0: Van Marjolein naar Marieke is qua naam ook een kleine stap.
1: Ja, voor de rest ook.
0: En qua level brains ook volgens mij.
1: Ja, natuurlijk.
0: En jij hebt ook wat wijsheid voor ons.
1: Ja,
0: en,
1: klopt.
0: Je zei net al dat heeft te maken met sporten.
1: Ja, met sporten.
0: Op
1: ja.
0: Wat voor manier dan?
1: Nou, ik wil eigenlijk eerst even van jou weten, beweeg jij liever in de ochtend of in de avond?
0: In de ochtend wel. De avond vind ik het niet fijn, want dan kan ik niet slapen eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: De ochtend
1: ja,
0: vind ik wel lekker chill gewoon. Sporten, ja,
1: precies. Nou ja, het heeft dus, dit onderzoek heeft, wat ik even heb gevonden, heeft veel te maken met het resultaat. Dus wanneer je sport, wat het doet met het resultaat.
0: Oh, jij gaat mij nu vertellen dat ik toch beter voor de avond kan kiezen.
1: Nee hoor, valt best wel mee.
0: Okay.
1: Nou, veel mensen hebben natuurlijk wel zo'n voorkeur, maar ja, dat is dus nieuw onderzoek. Het moment waarop je sport is bijna net zo belangrijk als wat je doet.
0: Ja.
1: Want het moment waarop je traint bepaalt namelijk mee hoe je lichaam reageert. Nou, er zijn wat verschillen. Wanneer je in de ochtend sport, zoals jij, en het liefst dan zonder dat je al iets gegeten hebt, verbrandt meer vet.
0: Oké.
1: Okay. Dus als je wil
0: dat
1: afvallen...
0: Niet echt.
1: En misschien eet je dan van tevoren.
0: Dat zal het zijn, ja.
1: Ja, dat zal het zijn. Ja. Als je wil afvallen, is dit dus in theorie een goed idee.
0: Oké.
1: Okay. Nou, en ben je vooral bezig met krachttraining of met intervallen, dan kun je het beste 's middags sporten. En dat liefst tussen 2 en 6 uur, want dan is je lichaamstemperatuur op zijn hoogste en zijn je spieren soepeler. Nou, en als je wat wil doen aan je bloeddruk of je bloedsuiker, dan kun je het beste in de avond sporten.
0: Okay.
1: En dat is dus vooral handig voor ouderen met een hoge bloeddruk of als je diabetes hebt. Want met avondsport kun je je insulinegevoeligheid beter verbeteren dan met ochtendsport.
0: Nooit over nagedacht dat er echt zo'n theorie achter zat.
1: Nou, dat hebben ze allemaal onderzocht.
0: Ik denk, sporten is sporten, punt. Ja, maakt niet uit wanneer, toch?
1: Ja, dat zou je zeggen. En dat is ook wel, ze zeggen ook, die onderzoekers maken een heel belangrijke kanttekening. Wil je sporten vooral volhouden, dan moet je vooral lekker gaan op het moment dat het bij jouw ritme past. Dus bij een ochtendmens ga dan vooral 's ochtends, want dan hou je het tenminste vol.
0: Ja, precies. Want op het moment dat je je niet zen voelt bij het sportmoment, dan haak je uiteindelijk toch af en dan heeft het geen nut. Dus in ieder geval van afvallen zeg jij, oké, dan moet je de ochtend pakken. Krachttraining dan dat is middags, tussen 2 en 6 ook nog eens.
1: Ja,
0: dat
1: is veel specifiek.
0: Veel mensen natuurlijk moeten werken. Of je moet op...
1: Je moet meteen vanuit huis, moet je meteen de sportschool.
0: Of ergens op je werk heb je misschien wel een krachtronk. Dat gebeurt op sommige plekken.
1: Die squats die wij tussendoor moeten, die moeten we gewoon even aan de balken hangen.
0: En bloeddruk of bloedsuiker, dan moet je in de avond sporten en dan komt alles goed, zeg jij.
1: Dat, ja, klopt.
0: Dokter Marieke in dit geval.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, we zijn weer bij. Nou, ik ben blij dat ik jou in huis heb, deze
1: fijn,
0: man. Al die wijsheid wat dat betreft. We gaan langzaam richting 6:30. Straks het nieuws door René. En ik heb je hulp nog even nodig. Misschien had je de liedjes al gezien op onze socials. Want gaan we vandaag linksaf, rechtdoor of rechtsaf? Met andere woorden, wat wordt de muziekbestemming van vandaag?

0: Nee, dat is niet die man van Driving Home for Christmas. Dat is Chris Rea. Dit is een andere Chris. Christopher Cross, maar wel uit de jaren 80. En All Right.
1: Muziekbestemming.
0: Nou, misschien had je de liedjes al gezien op onze socials, Omroep Brabant Radio. We zitten op Facebook en ook op Instagram. En daar heb je natuurlijk al kunnen stemmen. Maar het kan ook nog via de app, want de app gaat zo direct voor je open. 06-573-28203. Vraag is, welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Dit zijn de opties.

0: Beantwoord jouw muziekbestemming.
1: Ja, laat het vooral even weten in de app, hè, want daar is die ook voor bedoeld. 06-573-28203. Wil je dat we linksaf gaan richting Sia? Clap your hands. Moeten we rechtdoor naar Richenel? Dance Around the World. Of rechtsaf naar Robert Gordon en Red Hot. En als je al gestemd hebt via de socials, dank je wel daarvoor. Het kan ook nog even via de app, hè. Gewoon een pijltje naar links sturen, naar rechts of rechtdoor. Linksaf voor Sia, rechtdoor voor Richenel en rechtsaf voor Robert Gordon. 06-573-28203. We gaan straks na 6:30 de balans opmaken. Eerst richting René, want die heeft het nieuws. Wat zit er in René zo?
2: Avondklok, die was een hele moeilijke beslissing. En Mark-Marie Huibrechts onder vuur.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: 6:55. Het staartje van de avondspitsen, Erik?
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Twee files nog, om precies te zijn. Alle andere zijn opgelost. A27 nog, Utrecht richting Breda. Daar staat nog altijd bij Werkendam een vrachtwagen met pech. Ook de oprit is daar dicht. Er staat nog 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulverhout. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: En dankjewel weer.
8: Omroep Brabant.
1: Ja, vanavond is het droog en qua temperatuur ook zacht. Tussen de 19 en 21 graden. Komende nacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen krijgen we in Brabant veel buien, soms ook met onweer. En ook daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook af en toe de zon en temperaturen rond de 20 graden. René Snippert heeft het nieuws voor je.
2: De avondklok was een van de moeilijkste maatregelen tijdens de coronapandemie. Dat zei burgemeester Jacques Mikkers van Den Bosch vandaag tijdens de verhoren over het coronabeleid. Hij blikte ook terug op de rellen die ontstonden in Den Bosch.
9: Die avond vergeet ik nooit meer. En ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als die avond. Maar wat ik toen in een uur gezien heb, waarbij 150 mensen, dik 150 man, die stad tot de vernieling hebben gebracht. Mijn tas de volgende ochtend heeft het nooit zo zwaar gevoeld toen ik naar het gemeentehuis liep als die ochtend.
2: Naast Mikkers werd vandaag ook Jan Kluitmans van het Amphia ziekenhuis ondervraagd. De man van 35 uit Os die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man van 47 uit Bergum had al TBS met voorwaarden. Hij kreeg die maatregel nadat hij in Ede iemand met een mes had bedreigd. Het slachtoffer, een jeugdleider van Bergum Sport, werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Bergum en Herpen. Justitie gaat uit van een misdrijf. De verdachte wordt morgen voorgeleid. Het bedrijf van influencer Mo Bicep uit Breda stopt, maar is niet failliet. Dat zegt zijn nieuwe manager. De afgelopen maanden vroeg Mo zijn volgers om geld omdat zijn bedrijf bijna 1 miljoen euro schuld zou hebben. Volgens de manager is met dat geld een deel van de schulden afbetaald. Volgens de rest zijn afspraken gemaakt met schuldeisers. Wat Mo nu gaat doen is nog niet bekend. Israël gaat opnieuw doelen van Hezbollah aanvallen in de buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Premier Netanyahu heeft inwoners opgeroepen het gebied te verlaten. Tegelijkertijd melden Iraanse staatsmedia dat Iran de gesprekken met de Verenigde Staten stillegt als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Ook waarschuwt Iran dat verdere aanvallen gevolgen kunnen hebben voor het staakt-het-vuren in de regio. Cabaretier Marc-Marie Huibrechts ligt onder vuur nadat hij in een podcast vertelde dat hij ooit een hondje al na één dag terugbracht.
8: Hij keek me gewoon de hele dag aan. Hij zat heel de dag naar me te kijken, wat gaan we nou doen? Ik denk, ja, ik ga iets voor jezelf doen. Dan hebben we direct wel weer contact. Ik wil nou even gewoon even zelf elke keer kijken. Dacht ik, weet je wat, daar ben ik een beetje voor. Ik heb het iemand anders terug laten brengen.
10: Zo. Yo. Krijg je echt plaatsvervangende schade.
7: Wat een koekenbakker, zeg.
10: Jezus. Ja.
7: Vreselijk. Dat je het ook gewoon roept, weet je wel. Ik ga iets voor jezelf doen. Weet
10: ja, ik dacht echt van, misschien heeft hij een hele goede reden. Misschien was het geen match met die hond. Geen tijd. Maar dat die hond hem de hele dag aankijkt, dat dan de reden is om hem terug te brengen.
7: En dat die hond maar iets voor zichzelf moet gaan doen. Want hij had bij wijze van spreken, dat vul ik in hoor. Maar behoefte aan me-time.
10: Ja.
7: Zo voelt het een beetje.
2: Ja, eigenlijk na één dag al. Ja, dat heel snel. Ja, heel veel mensen op social media reageren een beetje hetzelfde. Dus, en zij vinden ook dat je goed moet nadenken voor een huisdier neemt.
10: Nou, precies dat.
7: Helemaal mee eens. René, dankjewel. En tot de volgende weer.
10: Fijne avond.
7: Wij gaan straks eens even kijken welke kant we op gaan. Je mag nog heel even stemmen via de app als je dat wil. 06-573-28203. Weet je wat? Ik laat de liedjes zo meteen gewoon nog even keer aan je horen. Is wel zo makkelijk natuurlijk. Eerst nog even naar Nelly Furtado. Die zingt zo meteen I'm Like a Bird. Maar eerst duiken we even de

0: Weet je waar ik aan denk, Marieke, bij dit liedje?
1: Nou, vertel.
0: Kwast omhoog, kwast omlaag. Kwast omhoog, kwast omlaag.
1: Hoezo?
0: Kwast omhoog, kwast omlaag. Oh, nog een muur. Ja, dit was een hit in de tijd dat ik aan het klussen was. Dat we net een nieuw huis hadden. En dat liedje was iedere keer op de radio. En ik stond daar maar muren te sausen. Kwast omhoog, kwast omlaag.
1: Een beetje een trauma, déjà vu.
0: Nou precies, een verftrauma.
1: Een verftrauma.
0: Muziekbestemming. Dat is raar, hè, dat soort dingen dan...
1: Ja, dat soort gekke herinneringen. Komt weer naar boven alleen maar door een liedje.
0: Door een liedje, in dit geval I'm Like a Bird van Nelly Furtado op de radio. Drie leuke liedjes, jij mag kiezen. Welke kant gaan we op? Gaan we linksaf, gaan we rechtdoor of gaan we rechtsaf? Dat is eigenlijk de vraag. En je hebt nog heel even om te stemmen.

0: wordt jouw muziekbestemming.
1: Roept u maar. Je hebt ongeveer nog 2,5 minuut om van je te laten horen op 06-573-28203. Dan trek ik aan die bel en dan is stemmen niet meer mogelijk. Gaan we linksaf richting Sia, Clap Your Hands. Wordt het rechtdoor Richanelle, Dance Around the World. Of gaan we rechtsaf naar Robert Gordon, Red Hot. Het is volledig aan jou. Laat het even weten. Linksaf Sia, rechtdoor Richanelle en rechtsaf Robert Gordon. 06-573-28203. Welke gaat het worden?
2: Omroep Brabant.
0: Afslag Zuid.
2: Met Ronnie Balk.
3: Oh, ik heb het eigenlijk best wel leuk.
2: Afslag Zuid is keigezellig.

0: wordt jouw muziekbestemming.
1: Ja, je hoort het, ik trek aan de bel. Dus stemmen is niet meer mogelijk, ook niet via de app. Er zijn veel mensen die al een stem hebben uitgebracht via de socials. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Dank je wel daarvoor. Het wordt linksaf richting Sia. Clap Your Hands. Rechtdoor naar Richanelle, Dance Around the World. Of rechtsaf naar Robert Gordon en Red Hot. Jij weet nog niet wat de uiteindelijke muziekbestemming gaat worden, Marieke.
2: Nee.
1: Maar je weet wel welke het sowieso niet gaat worden.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Waar kan ik een streep doorheen zetten?
2: Door Sia.
1: Oh, echt?
2: Gaat het niet worden.
1: Ah, jammer. Nee. We gaan niet linksaf richting Clap Your Hands.
2: Nee.
1: Houden we er twee over. Betekent dat we rechtdoor gaan naar Richanelle met Dance Around the World. Of rechtsaf naar Robert Gordon, Red Hot. Dat horen we als we alle data in onze computer stoppen. En die gaat ons haarfijn vertellen wat de muziekbestemming gaat worden. Rechtdoor of rechtsaf?
3: Rechtdoor.
1: We gaan rechtdoor, we gaan naar Richanelle.
3: Muziekbestemming bereikt.

Chanel, Dance Around the World. De muziekbestemming rechtdoor. En toen kwamen we bij dit liedje uit. Dankjewel allemaal voor het stemmen. Dit was Afslag Zuid voor deze maandag. Morgen dan melden wij ons weer net na vieren. En morgenochtend weer lekker wakker worden vanaf een uurtje of zes. Kijk, goeiemorgen. Jordi en ook Mark is morgenochtend weer lekker terug van

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Vindt u uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue. Avenue.
13: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
14: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende drie nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten, zoals Groningen en het Hoge Land, sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
3: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
16: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

Ben jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

0: terugluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. En daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: draak over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Rolfenkamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
3: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
2: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: This ain't no disco.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Zodra ik over de gevier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Noren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.